0: Bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
3: Jam, jam.
2: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
2: Jam Mix On. Jam FM. Showtime.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: music first. Always on Jam 104.9.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Jam FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Always full of fun, yes, Jam.

Music first, always on Jam 104.9. Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Jam FM. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de staat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen. Iran wil de staat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaten. Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
0: Wij zijn voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Classic Material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
1: That's some different shit on a different tip.
0: Classic Material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Met Stukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. WRK.team.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
9: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
10: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon. Al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
13: Wij zijn Jam FM.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
13: Wij zijn Jam FM.
11: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: music first. Always on Jam 104.9.
1: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
0: Jam on Sunday.
1: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ah.
8: Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
2: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in één minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen één werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon. Al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Politie zoekt getuigen bij het incident Amsterdamse Bos. En inleveractie verboden vuurwerk. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen van een bijtincident in het Amsterdamse Bos, waarbij een 81-jarige vrouw gewond is geraakt. Het incident gebeurde vorige week zaterdag rond 11 uur 's ochtends op het grasveld van de Arena. Dat is het grote ovale grasveld bij de hockey- en cricketvelden waar ook evenementen worden gehouden. De politie zoekt specifiek 2 personen die de vrouw hebben geholpen nadat zij door een hond was gebeten. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844. En inwoners van Amstelveen kunnen vrijdag 2 oktober verboden vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Sinds 1 augustus geldt landelijk een verbod op consumentenvuurwerk uit de categorieën F2, F3 en F4, waaronder vuurpijlen, cakes, compoundboxen en knalvuurwerk. Het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor Amstelveeners is Sportpark Voorland in Amsterdam-Oost. Inleveren kan daar tussen 8 uur 's ochtends en 1 uur 's middags. Klein vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes, knalerwten en kleine sierfonteintjes, blijft wel toegestaan. De categorie staat vermeld op de verpakking. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Wij zijn Jam FM.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
7: Wij zijn Jam FM.
4: je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht één persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Amerikanen vieren vandaag de eerste Dolly Parton Day met roze glitters en blonde pruiken. De dag valt op 25 september, een knipoog naar haar hit 9 to 5. Het weer, vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ontmoetingsplek in Uithoren en snelweg A9 dicht. Mijn naam is Maurice Becker. Jongeren in Uithoren hebben een nieuwe ontmoetingsplek geopend. Afgelopen week is een locatie aan de Johan Enschedeweg geopend, samen met wethouder De Robles. Hier worden activiteiten georganiseerd, maar ook coaching en advies gegeven. Daarnaast mogen jongeren zelf ideeën aandragen wat er op de locatie gebeurt. Snelweg A9 is komend weekend in beide richtingen dicht, tussen Badhoevedorp en Holendrecht. De afsluiting begint vandaag om 8 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A2, A10 en A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook fietsers krijgen te maken met omleidingen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Jam FM. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet en waarschuwt de oostelijke districten waar kanalen het kritieke niveau hebben bereikt. De komende week kan springtij het risico nog groter maken. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee, dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump hen van nepnieuws beschuldigde. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Nu mag CNN dus toch niet mee op de vlucht. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. Zijn sarcofaag werd deze zomer ontdekt in het Kremlin. De Russisch-Orthodoxe Kerk, die de oorlog steunt, stuurt nu een stukje van zijn zwaardhand naar Donetsk. Volgens de kerk moet de prins onzichtbaar schouder aan schouder staan met de Russische troepen. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens 100 miljoen dollar en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Dan nog het weer, droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Zorgen over btw-verhoging bloemen en planten. En politie onderzoekt mogelijke brandstichting Villa. Mijn naam is Hans van der Heijden. De sierteeltsector maakt zich grote zorgen over de voorgenomen btw-verhoging op bloemen en planten. Het kabinet wil het tarief vanaf 2028 verhogen van 9% naar 21%. Brancheorganisatie VGB verwacht daardoor 680 miljoen euro economische schade en mogelijk 2200 tot 2400 verloren banen. Vooral voor de regio Aalsmeer, waar ruim 50.000 mensen in de sierteelt werken, kunnen de gevolgen groot zijn. Het kabinet verwacht jaarlijks 305 miljoen euro extra belastinginkomsten. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met het voorstel in het Belastingplan 2027. En de politie onderzoekt mogelijke brandstichting bij een villa aan de Amstelwijk Noord in Amstelveen. De brand brak donderdagavond rond 9 uur uit en was enige tijd uitslaand. Vooral de bovenverdieping raakte beschadigd en de brandweer moest een deel van het houten dak slopen. De onlangs verkochte woning zou over enkele weken worden overgedragen. Eerder deze zomer werd de villa gekraakt. De krakers vertrokken nadat de rechtbank dat eind augustus had bepaald. De politie heeft aanwijzingen voor mogelijke brandstichting gevonden, maar maakt nog niet bekend welke dat zijn. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Wij zijn Jam FM.
15: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
15: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: van 9:30.
1: Dit is ons Thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Het weer droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewonersbijeenkomst in Duivendrecht en energiecoach worden in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Er komt een bewonersbijeenkomst over de plannen rond station Duivendrecht. Er worden verschillende ontwerpen voor de openbare ruimte gepresenteerd. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun wensen en aandachtspunten meegeven. De bijeenkomst is op maandag 28 september en vindt plaats in buurtsalon Het Spinnenwiel. Dit is in de Amsterdamse wijk Venserpolder. Vanaf 19:30 zijn inwoners welkom. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzaam maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden. Dat kan tot en met 30 september. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten vandaag met het verfilmde waargebeurde verhaal over de 72 uur voorafgaand aan D-Day in de oorlogsfilm Pressure. Geen film waarbij jonge militairen aan flarden worden geschoten, maar een verhaal waarbij iedereen klaar staat om bij Normandië Europa te gaan bevrijden. Maar het weer lijkt niet helemaal ideaal te zijn en omdat buienradar nog niet is uitgevonden, wordt meteoroloog James Stack gevraagd op korte termijn een weerbericht aan generaal Eisenhower aan te leveren voordat de operatie D-Day van start kan gaan. Een besluit dat de operatie kan maken of breken en dus een enorme druk op onze meteoroloog legt. En waar er inderdaad vast naar het weer is gekeken voor D-Day, neemt de Hollywood-saus die over de film is gegoten wel erg grote vormen aan en is het de vraag in hoeverre de geschiedenis hier geen geweld aan wordt gedaan. De film Pressure is desondanks vanaf 14 jaar te zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is de film Runner. Dit verhaal draait om de oud-militair Hank Malone. Hij krijgt een spoedopdracht om koerier Ben Bishop te begeleiden met het vervoeren van een donornier voor een jong, kwetsbaar meisje dat dringend een niertransplantatie nodig heeft. Maar een gevaarlijke misdaadorganisatie heeft hier lucht van gekregen en is ook zeer geïnteresseerd in de donornier die op de zwarte donornierenmarkt wel wat gaat opleveren. Je begrijpt het al, onze oud-militair blijkt toch heel goed van pas te komen als hij er alles aan moet doen om de nier zonder kogelgaatjes in de operatiekamer te krijgen. De film Runner werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de film Pressure over het weerbericht op D-Day of de film Runner over een gevaarlijk orgaantransport. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinding in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide
7: Complex. Vanuit de metropoolregio.

0: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel Republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Goedemorgen allemaal. Even kijken, ja, ik ben te horen live vanaf het dorpshuis in Duivendrecht zijn we hier vandaag met Jam FM. En voordat we aftrappen, eerst naar het laatste regionale nieuws, weet Emily van Steen.
3: Ja, goedemorgen. Bij een schietpartij op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vrijdagmiddag een man om het leven gekomen. De schietpartij vond iets na 3 uur plaats. Volgens de politie ontstond vooraf een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de verdachte. Waar de ruzie precies over ging, wordt nog onderzocht. Berichten dat de ruzie over het loslopen van de hond van de verdachte ging, zijn door de politie nog niet bevestigd. Op het terras waren op dat moment veel mensen aanwezig. Terrasbezoekers vluchtten of zochten dekking onder tafels. Het slachtoffer lag vlak naast een kinderwagen. Hij overleed ter plaatse. Volgens AT5 werkte de man bij een gevangenis in Zaanstad. De verdachte werd kort na de schietpartij vlak bij het terras aangehouden. De politie vond later met hulp van duikers een vuurwapen in het water. Getuigen zijn meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. De politie doet verder onderzoek naar de aanleiding en de precieze omstandigheden van de schietpartij. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Dankjewel, Emily.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
4: Jam.
5: Jam on zaterdag.

0: we verlengen de zomer nog even, want het is lekker weer vandaag. We staan weer op locatie en we zijn, ik dan en Emily van Steen. Emily, ja. Goedemorgen. Hey, hi. We zitten in het dorpshuis van Duivendrecht. We hebben net hier een rondleiding gehad. En, ja. Het is groot, hè?
1: Ja, het is heel groot.
0: Ja, een grote sporthal. En we zijn bij de markt. Het festival van de ontmoeting gaat straks beginnen om 11 uur. En om ons heen worden alle tafeltjes van de markt al ingericht. We hebben al wat mensen ontmoet daar. En er valt genoeg te beleven vandaag, hè?
1: Ja, zeker. Allemaal kraampjes met aanbieders van sport, zorg en welzijn. Een infomarkt dus eigenlijk. Maar je kunt hier ook straks je fiets, rollator of rolstoel laten controleren.
0: Oh.
1: Of een plantje of stekje ruilen bij Team Groen.
0: Oh, wat leuk, joh.
1: Ja, en er is een lunch straks. Dus als je je aangemeld hebt, want dat had wel gemoeten, hè.
0: Ja. Nou ja,
1: dan,
0: we kijken eens even lief aan.
1: Ja. Nou, wij hebben in ieder geval lekker kopje thee en koffie.
0: Ja. En we zijn hier tot aan 12 uur met in ieder geval Start Me Up. Maar dan is het nog niet voorbij, want Jam FM is hier gewoon vanmiddag tot 4 uur, hè, Daniel?
2: Ja.
0: Kijk, ja, 12:02 Nada en Julia. En dan krijgen we Tune In. Dus we zijn er vandaag de hele dag bij. Nou, lijkt me helemaal leuk. Heb je er een beetje zin in?
1: Zeker.
0: Dan gaan we straks alvast even praten met iemand hier op de markt.

0: Giving Up, Giving In, waar de 3 Degrees bij Jam FM. Ze zijn hier met Start Me Up bij het Festival van de Verbeelding in het dorpshuis van Duivendrecht. Hele markt naast ons met allemaal partijen, noem je dat partijen, verenigingen, stichtingen die aanwezig zijn.
1: Welzijnsorganisaties.
0: Ja. En we hebben nu van Markant bij ons Ching Men. Welkom.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Mooie stand met hartjes.
2: Ja, zeker.
1: Ja, jij zit tegenover mij, dus dat praat makkelijker. Ja, je bent van Markant. Wat is Markant voor organisatie?
2: Markant met als ondertitel het Centrum voor Mantelzorg. En dat betekent dat wij mantelzorgers steunen, zeg maar, omdat het geen makkelijke taak is. Ja. Wij zijn actief in Amsterdam, Duivendrecht en dus naar de vereniging die Duivendrecht aanwezig zijn. Ik lees natuurlijk een stukje voor, want dat zegt natuurlijk direct waar wij voor staan. Ja. Je bent mantelzorger als je langdurig onbetaalde zorg verleent aan een familielid of een andere naaste met een ziektebeperking of verslaving. Zorg vol te houden en in balans te blijven. Dat doen we door het inzetten van vrijwilligers, het geven van informatie, advies en het geven van cursussen en bijeenkomsten.
1: Ja, volgens mij is het technisch even een... Nee, daar kan je niks in doen hoor. Dat is...
3: Kunt u nog spreken?
1: Ja. Ben ik nu beter? Moet ik even herhalen wat ik nou net voorlas?
4: In grote lijnen.
1: Nou ja, eigenlijk de nadruk is dat wij mantelzorgers steunen die dus langdurig onbetaalde zorg verleent aan een naaste, familielid, vrienden, je buurman. Dus iemand met een ziektebeperking of een verslaving. Ja.
2: En in ons voorgesprekje zei je, mantelzorgers herkennen zichzelf vaak niet als mantelzorger.
1: Nee, ja, dat valt mij heel erg op in ons werk. Ja. Want het is eigenlijk vanzelfsprekend dat je voor een familielid zorgt. Bijvoorbeeld dat je voor je ouders zorgt die ziek zijn, maar dan langdurig ziek. Of dat je zorgt voor je kind die een beperking heeft. Nou ja, een zorg voor een kind met een beperking of een naaste met een beperking vraagt meer dan de zorg voor iemand die gezond is.
2: Ja, en dat... We zijn
1: nog in de testfase.
2: Maar wat je zegt vind ik wel opmerkelijk. Dus mensen vinden dat dan, dat doe je gewoon.
1: Ja.
2: Dat is normaal.
1: Ja. En op een hele gekke manier kleest er toch iets negatiefs aan het woord mantelzorg. Van nee, ik ben geen mantelzorger, maar ik zorg wel voor mijn naaste.
2: Maar waarom zou dat negatief zijn?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Daar ben ik ook eigenlijk benieuwd naar. Ik weet niet, sommige mensen, ja, misschien is het ook, de term dekt het niet. En er is ooit een, volgens mij een hoogleraar die het woord heeft bedacht in de jaren 70, meen ik me te herinneren.
2: Ja.
1: Maar het zegt wel iets dat wij als organisatie, maar ook vanuit de gemeente, dat zij wel de mantelzorger zien en herkennen. En eigenlijk, wij kunnen niet de zorg overnemen, maar we kunnen wel naast de mantelzorger staan.
2: Ja, want wat doen jullie dan precies voor mantelzorgers?
1: Nou, we geven dus advies. Soms loopt de mantelzorger vast binnen de zorg, want er is heel veel. En ze weten niet zo goed...
2: Regelingen
1: inderdaad, dat we daarin kunnen meedenken. Maar vooral ook het emotionele stukje steun. Want de zorg voor de naaste zorgt ook voor dat je eigenlijk heel weinig ruimte meer hebt voor jezelf. En dat kan ook een mantelzorger vaak isoleren. Want het ziektebeeld is niet voor iedereen duidelijk voor de buitenwereld. Of de buitenwereld weet daar niet goed zo goed mee om te gaan. En we merken in de gesprekken met mantelzorgers dat wanneer ze er wel over de ruimte krijgen om erover te praten, dat ze zich gehoord voelen, gezien en erkenning krijgen. En dat geeft hun wel de brandstof om door te gaan met de zorg voor hun naasten.
2: Ja. En dan krijgen ze ook tips van jullie en advies. Maar ook is er ook respijtzorg. En dat is de zorg die tijdelijk even wordt overgenomen door een vrijwilliger, zodat de mantelzorger even iets voor zichzelf kan doen.
1: Helemaal correct. Ja, dat is inderdaad wat wij doen. En wij streven naar natuurlijk duurzame matches eigenlijk. Want het is niet bevorderlijk als je om de havenklap een nieuwe vrijwilliger aandraagt. Dus wij pakken het ook heel erg zorgvuldig aan met het vinden van vrijwilligers.
2: En wat hoop je nu vandaag? Dat er vandaag gebeurt.
1: We hopen dat er mensen langskomen langs ons tafeltje. We hebben heel veel informatie op ons tafeltje liggen met goodies en al. Maar dat we ook het gesprek aan kunnen. kunnen gaan met mensen om hun bewust te maken. En misschien is het niet voor zichzelf, maar wel dat ze denken, oh ja, maar ik ken wel iemand die mantelzorger is.
2: Ja.
1: Weet je wel, het is een beetje eigenlijk het idee van spread the word.
2: Ja.
1: Dat je het mantelzorg, dat er meer over wordt gesproken en dat er ook meer erkenning aan wordt gegeven. En ik ben ook nog even in mijn verhaal vergeten. Wij ondersteunen ook jonge mantelzorgers.
2: Ja.
1: Die worden heel vaak over het hoofd gezien. En dat is echt de jongere leeftijd tot met 27 jaar voor ons. En die zorgen dan eigenlijk misschien voor hun naasten, zoals hun ouders of hun broertjes en zusjes. Terwijl ze tegelijkertijd bijvoorbeeld ook naar school moeten.
2: Ja, studeren, werken. Ja.
1: En
2: inderdaad.
1: Daarnaast hebben we ook nog een andere tak. En dat heet de vrijwillige palliatieve terminale zorg.
2: Ja.
1: En daar zetten we vrijwilligers in bij de naasten in de laatste levensfase. Mensen die niet meer beter worden. Ja. Het is ook een heftig proces voor mantelzorgers.
2: Zeker. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het gewoon voor iedereen goed is om even langs jullie tafel te lopen. Ja. Ook met het oog op de toekomst. Want je weet niet of je mantelzorger wordt.
1: Ja.
2: Mogelijk.
1: Nee, ja. Dat is een heel goed punt wat je aangaat. Want ook in gesprekken, wanneer wij bijvoorbeeld op straat in gesprek gaan met passanten en dergelijke. Merken we ook dat mensen zeggen, oh ja, nee, mantelzorg, het is nu niet relevant.
2: Ja.
1: Maar ja, je weet nooit wanneer het gebeurt. Nee. Ook bij jonge gezinnen. Ik heb situaties meegemaakt dat een van de ouders dan opeens plots uitvallen. En dan komt de zorg neer op de andere partner. En dan heb je de zorg voor je partner en je kinderen. En dat is best wel heftig.
2: Precies. Dus waar mensen misschien meestal denken, mantelzorg voor oudere mensen of mijn eenzame.
1: Ja,
2: dus het kan iemand door een ongeluk of wat dan ook tijdelijk even uit de running zijn. En
1: zeker.
2: Moet je zorgen. Ja. Is er iets wat we... Je zei net, ik herinner me dat ik iets niet gezegd had. Maar heb je nog iets wat ik niet heb gevraagd waarvan je denkt, hey, dit is ook nog belangrijk om te melden?
1: Ik denk voor de luisteraars die misschien niet aanwezig kunnen zijn bij dit evenement, wil ik en die nieuwsgierig zijn of graag meer informatie willen over Markant, nodig ik ze uit om onze website te bekijken. En dat is www.markant.org.
2: Ja,
1: of ze kunnen ook telefonisch contact met ons opnemen. Dat is 020-886-8800.
2: Hartstikke mooi. Dankjewel en succes vandaag.
1: Dankjewel.
0: Nou, ze staat hier op de markt, dus de mensen kunnen gewoon bij de langs lopen. Xing Men van Markant. En ze hebben hartjes bij de stand en lampjes. Kijk een handje.
3: Dankjewel.
0: Dank je.
3: Dankjewel.
0: De radio nu deze. Zoom, vet levies.

0: Het is Jam FM. Met Pia Sedora, Dance Out of My Head. Daarvoor Fat Larry's Band, Zoom. Start Me Up is op locatie. Jam FM is op locatie. We staan in het dropshuis van Duivendrecht. Dat is het festival van de ontmoeting. En dat is er morgen ook. Dan in het dienstencentrum van Oudekerk. Maar wij zijn er vandaag bij. En we spreken met de mensen hier op de markt. En ja, om 11 uur gaat die markt pas open. Maar het is gewoon al druk, hè?
1: Ja, dus goede aanloop.
0: Ja, iedereen is alvast een beetje aan het kennismaken. Met elkaar aan het praten en aan het doen.
1: Ja.
0: En wij maken ons programma. We gaan zo naar het laatste lokale nieuws. Wat staat erin?
1: Nou, het waterschap organiseert een 3-daagse wandeling langs de Amstel. En de A9 is dit weekend dicht tussen Badhoevedorp en Holendrecht.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
3: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Het weer droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
0: En het laatste lokale nieuws weet Emily van Steen.
1: Ja, goedemorgen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht organiseert op 1, 2 en 3 oktober een 3-daagse wandeling langs de Amstel. De tocht loopt vanuit Hoorn naar Amsterdam en voert onder meer door Nes aan de Amstel en Oudekerk. Met de wandeling wil het waterschap met inwoners in gesprek over de toekomst van de rivier en het waterbeheer. Onderweg wordt stilgestaan bij onder meer dijken, sluizen en gemalen. De eerste etappe gaat vanuit Hoorn naar Nes. Een dag later wordt naar Oudekerk gewandeld en op 3 oktober gaat de tocht van Oudekerk naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Deelname is gratis en ook een deel van een etappe meelopen is mogelijk. En de A9 is dit weekend in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. De afsluiting was gisteravond begonnen om 8 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A2, A10 en A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook de burgemeester Boersweg bij Amstelveen is dit weekend dicht. Het fietspad onder de A9 blijft zelfs tot 26 oktober afgesloten. De afsluitingen zijn nodig voor de verbreding van de A9 en de verdiepte aanleg van de snelweg bij Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel Emily. Jam FM komt live vanaf het festival van de ontmoeting. We zitten in het dorpshuis in Duivendrecht en ik had het nog niet gezegd, maar wil je live radio komen kijken? Ook van harte welkom, hè?
1: Ja.
0: We zitten hier tot aan 4 uur.

0: Het is Jam FM, Start Me Up live vanaf het dorpshuis in Duivendrecht. We zijn bij het festival van de ontmoeting, wat officieel gaat beginnen om 11 uur. En bij ons is Luc de Vree van het Vervoertje. Staat hier ook op de markt. Luc, welkom bij ons. Wacht, ik zet mezelf even ietsje zachter. Zo. Wij kennen elkaar, Luc, van het politieke debat nog, hè?
1: Zeker.
0: Je mag in de microfoon praten.
1: Zeker, kennen wij elkaar.
2: Je was een goed scherp ondervrager.
0: Ja, jij was er namens het CDA.
2: Ja.
0: Is er nog wat geworden met de verkiezingen?
2: Jazeker, we zijn weer terug in de raad. Daar, daar ging het ons om.
0: Nou, dan is het debat goed gegaan, hè?
2: Ja,
0: het
2: was een leuk debat.
0: Ja. En ja, waar je nu voor bent, is ook een maatschappelijke rol. Vervoertje. Voor de mensen die het niet kennen, wat houdt het in?
2: Ja, het Vervoertje is ontstaan 5 jaar geleden in de Ouderkerk. Waar was het voor bedoeld? Mensen die wat minder mobiel thuis zijn en ook weinig, misschien ook niet zoveel aanspraak hebben aan vervoer, maar wel naar het ziekenhuis moesten of in het dorp wat doen en er niet kunnen komen. Door een vrijwilliger vervoersdienst is toen opgericht, waarbij mensen gewoon ritjes konden aanvragen en door vrijwillige chauffeurs uit het dorp Ouderkerk naar de winkels gebracht kunnen worden, naar het ziekenhuis kunnen gebracht kunnen worden, naar de dokter, naar de tandarts. Nou, dat bleek vanaf 22 best een succes. En vanaf 2 jaar geleden is ook gepoogd om dit in Duivendrecht op te gaan zetten. En ja, we hebben toen, althans aan mij is het gevraagd, en aan Jan van Schaik, ook een bekende Duivendrechter. En we zijn toen gestart met een oproep in het Weekblad en uit onze eigen kennissenkring. En eigenlijk hadden we vrij snel 15 chauffeurs die bereid waren, ook dit hier in Duivendrecht. Het is vrijwilligerswerk. Om hier ook in Duivendrecht wit te willen gaan opzetten. Nou, met de enorme steun van de mensen in Ouderkerk hebben we een foldertje gemaakt. We hebben alle organisaties hier in Duivendrecht, dus Coherente, de dokterspraktijk, de paramedische dienst bezocht, foldertjes neergelegd. En in oktober, 2 jaar geleden, dus nu 2 jaar geleden, hebben we de eerste klant vervoerd. Gelukkig was de toeloop geleidelijk. Dat we niet gelijk 50 klanten hadden. Maar inmiddels na 2 jaar, het blijft nog steeds doorlopen, hebben we ruim 100 klanten.
3: En dan alleen in Duivendrecht?
2: Alleen in Duivendrecht. In Ouderkerk hebben we er zelfs meer dan 200.
3: Zo, ja.
2: Dus er is gewoon vraag naar. Ik bedoel, er is echt veel behoefte, toch bij redelijk veel mensen hier in dit dorp, voor vervoer. Naar het ziekenhuis, naar de dokter, ook naar de Klaverjasclub, naar dingen bij Coherente, naar de tandarts in Diemen, ook eens naar het winkelcentrum te gaan. Ja, waarbij men niet zo mobiel is, de taxi gewoon niet te betalen is. Eer dat je bij de bus en de tram komt, ja, met je rollatortje daar naartoe lopen, is voor sommige mensen toch nog best lastig. Dan moet je er ook in en dan is de tram vol. Nou, je snapt het. En zo is dit een geweldige aanvulling. En ja, waarvoor zit ik hier in de uitzending? Het moet natuurlijk door blijven lopen. En we blijven behoefte hebben aan mensen die willen rijden. Chauffeurs. Ik ben ook chauffeur. Naast allerlei andere dingen, de politiek en noem maar meer. Maar dit vind ik wel reuze belangrijk. En we zoeken ook nog 1 of 2 mensen die planner willen zijn. Dus dat komt eigenlijk op neer in de dienst. Eens per week gewoon de telefoon hebben en telefoon opnemen. Vragen wie rijden wil. Of mensen melden zich aan. En het indelen van de ritjes.
3: Ja, want dat lijkt mij nogal een klus.
2: Dat is best een klusje. Ja. Stel dat iemand dat graag wil. Je wordt keurig ingewerkt. Want we hebben 2, 3 ervaren planners. Maar je hoeft het ook maar eens in de 3 of 4 weken te doen. Het is niet dat je iedere dag er aan vast zit.
3: Nee, daarom heb je veel mensen nodig. Zodat je goed kan afwisselen.
2: Ja. Iedere week hebben we een planner die dienst heeft.
3: En je moet dan een auto hebben dan, hè? Want je rijdt met de eigen auto, toch?
2: Ja, je rijdt met je eigen auto.
3: Ja, ja. Ja. En wat betalen mensen voor een ritje?
2: Is dat mensen krijgen een strippenkaart.
3: Ja.
2: Mensen kunnen een strippenkaart van 10 strippen kopen. Die kost €15. En al dagen lang van de afstand die een ritje heeft, worden de stripjes afgetekend door de chauffeur.
3: Ja.
2: Dus een ritje in het dorp heen en terug is twee stripjes naar het OV Oost of Buitenveldert, niet zo ver in Amsterdam. Dat is twee keer twee stripjes heen en weer. En ook wat we verder rijden, dus Amstelveen ziekenhuis boven Eind.
3: Zoals eigenlijk vroeger met de bus.
2: We hebben de prijzen ook gelinkt naar het openbaar vervoer, dus we hebben ook helemaal afgekeken hoe dat qua prijzen zit. Dit is het. Het is laagdrempelig. Het charmante echt en het knappe van het vervoertje. Ik vind dat het is het rijden, het is het plannen en het is nauwelijks administratieve rimram. Simpel. En voor de chauffeurs die doen dit of gratis. Maar ze mogen ook een kleine vergoeding declareren voor reiskosten.
3: Je doet het voor de buurt en voor je medebewoners.
2: We doen dit voor de buurt.
3: Ja.
2: En het blijkt gewoon na twee jaar dat het gewoon een gevestigde naam inmiddels geworden is.
0: En jullie staan hier nu, Luc. Dat is dus niet om nieuwe klanten. Dat is niet om nieuwe klanten te trekken, denk ik. Om de vrijwilligers te trekken. Want je staat hier op een vrijwilligersmarkt.
2: Iedere klant is welkom.
0: Ja.
2: Maar we willen klanten ook blijven vervoeren. Het gaat. Het lukt. Eigenlijk in die twee jaar dat we het hier doen. Misschien hebben we één of twee keer nee verkocht. Terwijl we wel vele honderden ritjes in een jaar doen.
3: Ja.
2: Maar je wilt dit blijven garanderen. En ook een chauffeur kan misschien na drie jaar eens zeggen van er stopt er even mee. Dus we hebben steeds wel behoefte.
3: Ja.
2: Aan nieuwe mensen. We rijden op werkdagen, niet dit weekend, van 9 tot 6. En wat kan een chauffeur doen? Iemand die dat doet, of men kiest in voor een dagdeel, een ochtend of een middag per week, of eens per twee weken. En we hebben er ook een stuk of 8 die zijn flexibel. Dus die hebben niet een vaste dagdeel, maar we hebben een hele pool van een stuk of 10 mensen. Dat heet de flexchauffeurs. Nou, we hebben een groepsapp. En als er iemand een aanvraag doet voor een rit en er is geen vaste, dan gaat het groeps
3: in
2: doorgaans. Ja.
3: En wat ik me nou afvraag, moet je lang een rijbewijs hebben of mag je ook meteen, als je je rijbewijs hebt en je kan goed rijden, je aanmelden?
2: Een rijbewijs.
3: Oké, okay, dus maakt niet uit hoeveel ervaring
2: je hebt. We zijn niet het CBR.
3: Nee.
2: We gaan ervan uit dat iemand
0: rustig rijden,
2: die zich hiervoor opgeeft, dat ook
3: met doet. Verantwoordelijkheid doet.
2: We gaan niet iemand nog een rijvaardigheidstest afnemen. We zijn veel te blij dat iemand zich meldt. Echt blij.
3: Ja.
2: We hebben gewoon 2-3 keer per jaar hebben we ook een ontmoeting met alle chauffeurs of in het dorpshuis. We hebben ook het plan dat eens een keer in de lotgenoot te gaan doen. Gewoon even wat bijpraten wat er speelt.
3: Ja.
2: En daarna gewoon lekker aan de koffie, thee, het bier en de witteboom nog even.
0: Nou ja,
3: dus
0: de markt
3: zorgt ook voor gezelligheid.
0: Ja.
3: Dus, ja.
0: De markt gaat zo open om 11 uur. Dorp Zuid-Duivendrecht zijn wij ook. Morgen zijn jullie in dienstencentrum in Oudekerk.
2: Ja.
0: En heel veel mensen ontmoeten, hè?
2: Ja.
0: Ja. Dank dat je bij ons was. En hoe kunnen ze zich aanmelden als ze hier nou niet kunnen komen? Kunnen ze nog ergens naartoe mailen, bellen?
2: Jazeker. Ze kunnen altijd www.vervoertjeduivendrecht.
0: Ja.
2: Als je dat gewoon op je computer inklikt. Er liggen op alle plekken, het dorpshuis, de bibliotheek, noem maar op, bij de dokter, bij de paramedische dienst liggen foldertjes. Het staat er allemaal. Er wordt ook keurig naar ons verwezen, ook door al die instellingen. Dus het is buiten.
3: Onmisbaar. Ja, ja, maar precies. Ja, niet te missen. Ja.
2: Niet te missen, zo is het.
0: Ja. Dank dat je bij ons was.
2: Wel te rijden.
3: Ja.
0: Hey, en succes op de markt, hè?
3: Dank
2: je wel.
3: Ja.

0: bij Jam FM. Je luistert naar Start Me Up. En we komen live vanaf het festival van de ontmoeting. Gaat straks open om 11 uur, maar het is al gezellig druk in het dorpshuis in Duivendrecht.
1: Ja, het is inderdaad druk. Ik loop hier tussen de mensen in en ik zie hier allemaal leuke standjes staan. Ik sta bij het standje van het vervoertje. Ik zie mensen van Eigen Haard hier staan, de woningbouwcorporatie. En ja, wil je dat ik iemand aan de microfoon haal? Is dat een idee? Mag ik u wat vragen? U bent van Eigen Haard, hè?
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Waar bestaan de dagelijkse werkzaamheden eigenlijk uit?
2: Onze dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het beantwoorden en te woord staan van bewoners.
1: Oké, en met problemen en dat soort dingen?
2: Onder andere aandachtspunten, hoeft niet altijd problemen te zijn. We hebben ook wel eens leukere activiteiten natuurlijk. Maar over het algemeen zijn de aandachtspunten van bewoners die we krijgen.
1: Ik heb een interessante vraag. Hebben jullie wel eens last van illegale radiozenders op flatdaken?
2: Nou, dat is een hele goeie. Wij hebben geen last van illegale radiozenders, maar we hebben er wel eentje ontdekt op ons complex. En wij vermoeden dat dat een illegale was, maar uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat het een hele legitieme en legitieme radiozender was.
1: Oh, dat was onze zender waarschijnlijk.
2: Inderdaad, heel goed. Dat was jullie zender. En die is er even uit geweest. En daar ben ik de oorzaak van geweest.
1: Nou, dat is mooi dat je dat ook vertelt. Nee, het was echt leuk en minder leuke ervaring, maar ineens was onze radiosignaal weg.
2: Het was even uitzoeken, inderdaad. En het heeft even geduurd. We waren niet op de hoogte ervan. Maar we hebben het snel kunnen oplossen, gelukkig samen met jou.
1: Ja, precies. Dat was voor ons ook wel interessant om te zien dat ineens onze ruimte was gebarricadeerd en dicht. We konden er niet meer bij. En de apparatuur stond uit, ja. Dus nou ja, zo hebben we kennis gemaakt.
2: Ja, ja, ja, ja. Maar jullie zijn goedgekeurd, dus het is allemaal in orde. Dus,
1: Ja, dankjewel voor dit openhartige interview. We komen misschien later nog even bij je terug. Terug naar, naar jou aan de microfoon daar.
0: Ja, dankjewel Daniel. Het introduceert zich vanzelf al. We gaan een muziekje doen tot aan 11 uur en dan hoor ik zo wel wat er in jouw nieuws zit, Emily.
3: Zeker. Ja.

0: Zojuist is de markt hier geopend voor de deelnemers. We waren hier natuurlijk al vanaf 10 uur. Het festival van de ontmoeting in het Dropshuis in Duivendrecht. We zijn als Jam FM ook bij. Met muziek van Elbow, Bones and the Rocketeers. En Take Me for a Night in New York. Ja, we zijn straks nog een uur bij je. Sterker nog, we zijn er de hele middag. Dus blijf zeker luisteren wat dat betreft. Straks zit er lokaal nieuws. En wat heb jij erin zitten, Emily?
1: Nou, Amsterdam test nieuwe afvalbak tegen blikjesjagers. En Ajax waarschuwt fans voor uitwedstrijd in Kroatië.
0: Straks meer.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar
6: vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel Republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
6: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
0: Goedemorgen allemaal, deel 2 komt eraan. Van Start Me Up bij Jam FM. We staan live in het dorpshuis van Duivendrecht. Daar is zojuist het festival van de ontmoeting begonnen. De markt met alle vrijwilligers hier. En er is buiten ook het een en ander te beleven. Met een plantjesmarkt en een fietsenmaker die wat dingen doet. Gaan we het straks allemaal over hebben. Eerst naar het laatste lokale nieuws. En dat weet Emily van Steen.
1: Ja, goedemorgen. Amsterdam gaat een nieuw type afvalbak gebruiken om zwerfafval door statiegeldzoekers tegen tegen te gaan. De bakken sluiten automatisch nadat ze zijn geopend. Bij de huidige bakken gebeurt dat niet, waardoor afval op straat terechtkomt. Wethouder Lian Heijnhuis erkent dat het statiegeldsysteem in Amsterdam problemen veroorzaakt, maar vindt het te vroeg om de regeling ter discussie te stellen. De gemeente probeert ook de afvalinzameling te verbeteren. Afvalophalers werken daarom weer zoveel mogelijk in een vaste wijk in plaats van door de hele stad. Daarmee wil de gemeente de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van buurten weer meer bij vaste teams leggen. En Ajax waarschuwt supporters die op 15 oktober naar de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in Kroatië willen reizen voor mogelijke veiligheidsrisico's. Dat meldt AT5. De club adviseert fans om in Split geen herkenbare Ajax-kleding te dragen en niet in groepen door de stad te lopen. Ook wordt extra alertheid gevraagd in de wijk Varos, waar veel supporters van Hajduk samenkomen. Ajax overlegt met de lokale autoriteiten over veilig vervoer van een speciale fanzone naar het stadion. Voor de Conference League-wedstrijd zijn ruim 1600 kaarten beschikbaar voor Ajax-supporters. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Het is nog gevaarlijk om Ajax-fan te zijn.
1: Nou,
0: hè? Ja. Buitenland.
1: Nou ja.
0: Ik zou wel niet meer durven. Maar goed, dankjewel voor het nieuws, heren.
1: Ja,
0: tot zo.
1: Graag gedaan, tot zo.
6: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
8: Jam on Saturday.

0: prachtig weer. Ik sta bij allemaal plantjes. Mevrouw, bent u van die plantjes of bent u plantjes aan het uitzoeken?
1: Nee, ik ben van de plantjes.
0: Oké, u bent van de plantjes. En wat is uw doel vandaag?
1: Om plantjes en zaden aan de mensen in de buurt weg te geven. En ze bewust te maken van hoe mooi groen is in de buurt.
0: Ja, en ik zie al die zaadjes. Hoe kom je daaraan? Hoe werkt dat proces?
1: Die zaadjes, die heb ik allemaal geoogst in mijn eigen tuin.
0: Dus u laat eerst de planten groeien. En dan aan het einde haal je die zaden eruit. En zo verdeel je dat over de mensen. Die dat zelf ook in de tuin willen hebben.
1: Alle stekjes komen ook uit mijn eigen tuin.
0: Ah, oké. En wat is de meest populaire plant in deze regio?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, vooral de priknuizen, denk ik.
0: Priknuizen, die ga ik opzoeken wat dat precies is.
1: Dat is een plantje. We hebben daar een stekje. Die zijn die al bijna weg. En ik heb ook het zaad.
0: Oké, nou dan gaan we die opzoeken. En dan kom ik volgend jaar terug met mijn eigen plantjes. De prikneuzen. Ja, dankjewel. En u bent ook van de plantjes.
2: Zeker ben ik van de plantjes.
0: Wat is nou het mooie aan tuinieren?
2: Het mooie aan tuinieren is dat je ruimte maakt voor biodiversiteit. In je eigen tuin. Dat meer kan plaatsvinden. En het is heel erg, je wordt er rustig van.
0: Rustig met je schoffel in de tuin of met je handen in de modder. Dat is helend. En je kunt ook daar gewoon energie van opdoen, hè? Met zonnetje erbij.
2: Ja, zeker. En daarom is zo'n ruilmarkt fantastisch. Omdat je de plantjes die al in je tuin groeien kan ruilen met andere buren. Ook voor mensen met een minder grote beurs. Dat je niet elke keer naar een tuincentrum hoeft, maar dat met elkaar kan ruilen.
0: Ik vind dat een heel nobel idee. Ik ga gelijk aan het werk in mijn tuin vanavond. Ja, dankjewel. Terug naar Pieter.
3: Daar zijn we weer vanaf het dorpshuis. Dankjewel, Daniel. Hij staat buiten. Misschien dat hij straks ook nog even bij de fietsenmaker gaat kijken. Wij gaan straks in ieder geval praten over het financiële café, wat hier ook staat, van Humanitas. Dus blijf erbij tot aan 12 uur in ieder geval. Start me up hier nog bij Jam FM.

0: we moeten zo even naar die kant toe. Ze zijn gebakjes aan het uitdelen. Zie je dat?
1: Waar?
0: Ja. Van die marsepijne dingetjes, hè? Sensitivity voor de shapeshifters bij Jam FM. Je luistert naar Start Me Up. We zetten hier de microfoons open in het dorpcentrum in Duivendrecht. Want we hebben maar liefst twee gasten bij ons, hè?
1: Ja.
0: Stel jullie jezelf eens voor.
2: Oké, mijn naam is Jody. Ik werk bij Humanitas. Ik ben coördinator voor het project Thuisadministratie en Financieel Café.
3: Ik ben Nick Hering. Ik ben een vrijwilliger bij het Financieel Café. En heel af en toe heb ik ook een vrijwilliger bij Thuisadministratie.
1: En jullie staan hier met een stand op de markt.
2: Klopt, klopt.
1: Wat vertellen jullie mensen die langskomen?
2: Allereerst is natuurlijk altijd de boodschap, wil je vrijwilliger worden? Want we hebben altijd vrijwilligers nodig. En daarnaast alle informatie over onze projecten natuurlijk. Kom je er niet uit met je financiën? Heb je geldzorgen? Willen we een laagdrempelige plek zijn voor mensen als je hulp nodig hebt?
1: Want jullie houden spreekuren hier in het Duivendrecht.
3: Ja, we zijn elke donderdag van 2 tot 4 zijn we onderdeel van het dorpspunt. En daarin biedt de gemeente Ouder Amstel gelegenheid om mensen met hun sociale zaken contact te leggen. Ja. En wij zijn als Financieel Café, en daar zijn we best wel een beetje trots op. Wij zijn daar de initiatiefnemer van. Dus wij doen het al een jaar of 6, 7. En ja, dat was zo succesvol. Mensen wisten ons zo goed te vinden. Dat de gemeente dacht, laten we daar met onze dienstverleningen ook bij aansluiten. Ja. Dus nu is het een officieel dorpspunt gedaan. Dat is door de vorige wethouder Erika Spil geïnitieerd.
1: Ja.
3: En dat draait nu een jaar. Het gaat wel een beetje met vallen en opstaan. Maar het heeft ook weer de charme.
1: Ja, dat is goed. Ja. Jullie hebben de Thuisadministratie en Financieel Café. Hè?
2: Klopt.
1: Wat is precies wat?
2: De Thuisadministratie is eigenlijk individuele ondersteuning. Dus dan komt er echt een vrijwilliger bij je thuis. En die gaat kijken waar je hulp bij nodig hebt. Dus dan heb je iedere week komt er iemand bij je langs. En die neemt echt de tijd voor je. En het Financieel Café is een inloopspreekuur waar je gewoon zonder afspraak en anoniem naar binnen kan lopen. En dan word je eigenlijk gelijk geholpen met je vragen.
1: Oké. En wat zijn dat voor soort vragen? Kun je concreet een voorbeeld geven?
3: Nou ja, het ligt ook een beetje soms aan de periode van het jaar. Als je bijvoorbeeld kijkt in maart en april, dan zijn het heel veel belastingaangiftes. Nou, gelukkig worden die allemaal van tevoren ingevuld door de Belastingdienst. Dus dat is heel erg makkelijk. Maar ja, omdat het allemaal digitaal is, hebben best veel mensen daar moeite mee. Met een beetje de knoppenschroom. Dus dan helpen we ze samen om hun aangifte in te vullen. En het zijn, als het hele moeilijke, ingewikkelde aangiften zijn, dan doen we het weer niet. Dan verwijzen we ze door naar een boekhouder.
1: Ja.
3: Dat is dan een drukke periode. Nou, als er weer energietoeslag of zaken aan te vragen zijn.
1: Huurtoeslag, energietoeslag.
3: Huurtoeslag ook. Dat gaat een beetje het hele jaar door, zeg maar.
1: Ja. Ja.
3: Maar de energietoeslag is ook weer zo'n piek, zeg maar. Dus waarschijnlijk gaat die dit najaar weer komen.
1: Ja.
3: En dan zitten we gewoon met de dubbele, driedubbele bemensing te wachten op de mensen om die aanslagen de toeslagen aan te vragen.
1: Ja.
3: Ja. Ja, en verder komen er allerhande soorten vragen bij ons binnen. Je kan het zo gek niet bedenken waar mensen mee zitten. Ja. We hadden een laatste mevrouw die de kinderen in een vechtscheiding. Je denkt, oké, Financieel Café, maar met haar ging het wel goed. Maar ze had gewoon informatie nodig over hulp met de verbouwing en een boedelbak.
1: Oh ja.
3: Nou, dan gaan we die mevrouw gewoon even helpen. Gaan we even googlen.
1: Ja.
3: Ja, en ik kom zelf uit Duivendrecht. Dus ik heb natuurlijk wel wat adresjes in Duivendrecht van aannemers.
1: Ja.
3: Dus daar was ze echt enorm mee geholpen.
1: Nou,
3: dus, is dan, dus het is heel rijp, garen, groen bij elkaar.
1: Ja. Ja. Niek, jij bent vrijwilliger. Dus je vertelt nu hoeveel vragen je krijgt.
3: Ja.
1: Jullie zeiden net, we zoeken ook echt meer vrijwilligers die mensen kunnen helpen met financieel advies.
2: Zeker.
1: Moet je daar financieel voor onderlegd zijn? Of wat moet je dan kunnen?
2: Nee, dat is niet per se nodig. Het is natuurlijk wel handig als je een affiniteit hebt met cijfers. Maar het zijn natuurlijk ook vaak vragen bijvoorbeeld over de bijstandsuitkering. Of eigenlijk dingen die iedere burger zou moeten kunnen in de praktijk. Maar helaas is dat natuurlijk niet zo. Dus je hoeft daar niet per se een financiële achtergrond voor te hebben. En wij hebben uiteraard ook scholing die we aanbieden.
1: Ja, okay.
2: Fysieke training bij ons op kantoor. We hebben een e-learning. Dus je wordt heel goed klaargestoomd als vrijwilliger om het daarna zelf te kunnen. En je wordt ook tijdens je koppeling met een deelnemer word je ook ondersteund door een coördinator. Dus die houdt altijd een vinger aan de pols.
1: Ja.
2: Van joh, hoe kan ik je helpen? En als je niet niet zeker weet, heb ik die belastingaangifte wel goed gedaan? Dan kunnen we altijd met je meekijken. Dus ja, vrijwilligers worden in die zin niet in het diepe gegooid.
1: Nee, oké. Okay. En voor hoeveel uren moet je dan beschikbaar zijn voor jullie?
2: Nou ja, voor de thuisadministratie is het een uurtje per week. En natuurlijk zit er nog een klein stukje administratie ook wel bij. Dat je eventjes vertelt wat je hebt gedaan die week. Maar het is wat dat betreft niet een heel groot hap uit je tijd. Dus we hebben ook best wel veel werkende vrijwilligers die gewoon werken daarnaast. En één dag in de week vrij zijn en dan iets willen teruggeven aan de maatschappij. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Nee. Financieel café is denk ik zo'n 3 uur per week dat je daar...
3: Ja, ik vertelde net, het elke bij ons in Duivendrecht is het altijd van 2 tot 4.
1: Ja.
3: Het financieel café Amsteland, dat wordt ook in Amstelveen gedraaid en ook in Aalsmeer. En daar is een hele ploeg aan vrijwilligers. En wat wij altijd doen, en dat is op alle locaties trouwens, na afloop bespreken we de bezoekers even met elkaar na. Het is niet heel groot, maar even van, god, heb je overal gedacht, ik heb het zo opgelost.
1: Even
3: tips uitwisselen. En, dus zo heb je ook steeds een lerende organisatie.
1: Klinkt ook gezellig met elkaar.
3: Ja, het is heel erg leuk. Ja, we lachen ons helemaal suf.
1: Ja, leuk. En wat gaan jullie vandaag hopelijk nog aantreffen of doen of adviseren?
3: Nou ja, we hopen dat er misschien wel nieuwe vrijwilligers zich aandienen. Dat is altijd, het is gewoon, als je wil meer in een team wil werken, dan zou donderdagmiddag van 2 tot 4 een goede optie zijn. Vind je het leuker om individueel mensen te helpen? Dan is de thuisadministratie wat meer voor je. Ja, en we hopen natuurlijk dat er ook mensen die we nog niet bereikt hebben met onze vrijwilligerswerk ook hierop te attenderen. Ja. Dat wij gewoon niet eng of helemaal niet spannend zijn. We zijn gewoon om iedereen te helpen.
1: Leuk.
3: En mee te denken.
1: Volgens mij het stroomt wat binnen, dus gauw terug naar jullie plek om mensen te woord te staan. Ja. Dank jullie wel voor de uitleg en de toelichting. En fijne dag.
2: Okay. Dankjewel.
3: Merci.
0: En het financiële café die staat hier natuurlijk ook op de markt.
3: Ja, die bellen, die ook niet warm.
0: Zeer belangrijk.

0: start mee op. Het is het Jam FM. We komen live vanaf het festival van de ontmoeting. Het is er vandaag tussen 11 en kwart over 5 in het dorpshuis in Duivendrecht. Je kan ook gerust langskomen, radio maken en alles wat er hier op de markt te doen is. En morgen is het er ook in het dienstencentrum Oudekerk en dan begint het om 12:30. Bij ons hebben we Elvira Tetenburg, zie ik keurig op je naambedje staan van Coherente. Ik zei het net met voorgesprek, volgens mij doen jullie alles hier. Jullie doen hier van alles in het dorpscentrum en jullie organiseren deze markt.
1: Klopt, klopt. Wij organiseren dit weekend inderdaad het Festival van Ontmoeting in het kader van de Week tegen Eenzaamheid. Vanuit Coherente zijn we altijd betrokken bij activiteiten tegen eenzaamheid, voor jong tot oud. Maar in deze speciale landelijke week doen we daar dus ook wat extra's mee. En dat is dit jaar dit festival.
2: Ja, mooi. Het loopt zo, druppelt zo binnen met mensen. Wat is hier allemaal te doen? Of wat vinden mensen hier?
1: Vanochtend is hier een informatiemarkt waar ongeveer 20 deelnemers zijn. 20 deelnemende organisaties uit Ouder Amstel die vertellen over wat zij voor de inwoners van vandaag Duivendrecht kunnen doen. Dat zijn sportclubs, maar dat zijn ook welzijnsorganisaties, dat zijn zorginstellingen. En dat is bijvoorbeeld ook de woningbouwvereniging Eigen Hart. Natuurlijk staan wij zelf ook met een kraampje. Mijn collega's staan er om te vertellen over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en de buurtsportcoach. Ja. En tegelijkertijd hebben we in het ochtendprogramma ook een fietsmaker aanwezig om gratis een fiets of rollator na te kijken, of een rolstoel. En we hebben hier voor de deur een plantenruilmarkt staan.
2: Ja, daar hebben we net al wat van meegekregen.
0: Leuk principe.
2: Ja, heel leuk. Ja. Dus binnen en buiten, het is ook lekker weer. En wat gaat er de rest van de dag gebeuren? Want ik hoorde je net iets zeggen over toch ook een officiële opening.
1: Ja, klopt. We gaan straks om 12:30 lunchen met een groot gezelschap. Er zijn ongeveer 90 aanmeldingen voor de lunch.
0: Zo.
1: En één daarvan is wethouder Jeroen Klaassen. Die komt dan bij aanvang van de lunch ook officieel dit festival openen. Dus die doet een kort woordje. Nou, dan gaan we lekker eten. En dan hebben we vanmiddag nog een heel programma met allerlei activiteiten. Dat is bijvoorbeeld een verkorte versie van het Repair Café. Dat is normaal één keer in de maand, maar speciaal voor het festival een tweede keer.
2: Dus mensen kunnen dan hun kapotte
1: pulletjes meenemen, hun radio laten maken. Ja,
2: leuk.
1: En wat we ook hebben vanmiddag is Team Groen. Die staan nu dus met de plantenruilmarkt, maar die gaan vanmiddag afval prikken en bloembollen planten. We hebben diverse korte cursussen, zoals er een cursus Tai Chi. En er is een beweegtuin, een sportinstuif, buurtsport voor de kinderen. Er is ook een knutselactiviteit. En vanmiddag is er ook nog een stukje taalcafé, dat organiseer ik dan zelf weer.
2: Dus voor elk wat wils, voor jong en oud.
1: Zeker.
2: Het is een vol programma, zo klinkt het. Ja, leuk. Nou. Ja,
0: want zat er nou ook nog wat in die sporthal?
1: Zeker. In de sporthal hebben we 3 activiteiten.
0: Ja.
1: We hebben daar als eerste een sportinstuif voor 55-plussers. Dus eigenlijk voor de wat oudere doelgroep terug naar de gymles van vroeger. Mensen
0: Pieter,
1: die misschien
0: wel. Ik word 55 binnenkort.
2: Je kan zo meedoen. Ja.
1: Mag er altijd bij.
0: Ja, ik voel me oud.
1: En zo'n leeftijdsgrens is altijd een beetje naar hoe mensen zich voelen. Hè? Ja. Als je op je 40ste graag mee wil doen, ben je ook welkom. En als je op je 80ste nog te jong voor voelt, dan laat je het lekker. Dus dat hebben we eerst in de gymzaal. Nou, daarna gaan we over naar buurtsport. Buurtsport is een activiteit die we normaal altijd op de woensdagmiddag hebben voor de jeugd. Dan kunnen ze gratis 1,5 uur bij ons sporten. En dan zetten mijn collega's allerlei soorten sport neer. De ene keer volleybal, de andere keer touwzwaaien, de andere keer voetballen. Dat doen we vanmiddag ook een uurtje. En het derde uur in de gymzaal wordt een voetbaltoernooitje.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: En ik zie hier staan, proefrondje rolstoelfietsen.
1: Klopt. Dat is er vanmiddag ook nog. We hebben in beide dorpen, in Duivendrecht en in Oudekerk, een heel trouw team rolstoelfietsers. Rolstoelfietsen houdt in een fiets waar voorop een rolstoel zit. En degene die achterop zit, die fietst dan. En dat is bedoeld voor ouderen of voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Om die toch weer de wind door de haren te laten voelen.
2: Nou, leuk. En dat zie je niet vaak volgens mij.
1: Je ziet ze hier op zich wel vaak rijden. Ja. Maar toch denken mensen van, een beetje spannend, een beetje nieuw. Ja. Dus op zo'n dag als vandaag, laten we dat dan graag even zien. En misschien even een klein rondje om het gebouw, om eens te voelen van, het is een stuk minder spannend dan het eruit ziet. Het is eigenlijk gewoon heerlijk.
2: En het is ook perfect weer.
0: Ja, je hebt een mooi weer hoor. Ja, ook voor buiten.
2: Heel
0: dus,
2: leuk. Nou, klinkt
0: loopt,
2: goed hè?
0: Ja, het loopt hier inmiddels al lekker binnen. Vandaag en morgen dus de middag hè?
1: Morgen in Oudekerk in de middag inderdaad. In Oudekerk is kort geleden de nazomerfair geweest met allerlei informatievoorzieningen. Dus ook een soort informatiemarkt. Dus die organiseren wij morgen daar niet. Maar het middagprogramma, dus vanaf de lunch en de activiteiten in de middag, dat bieden we ook in Oudekerk aan. Met kleine veranderingen, want ja, per dorp zijn er ook gewoon verschillende dingen die beter lopen, beter bij de mensen passen. Maar ook in Oudekerk morgen een vol programma en is iedereen van harte welkom.
2: In het dienstencentrum.
0: Ja, ik heb nog een interessevraagje tot slot. Ik zie iedereen van jullie met een groene stropdas. Het is radio, ik weet het, maar wat is het idee erachter? Herkenning of symbool?
1: Ja, inderdaad, herkenning van de collega's van Coherente. Onze kleuren zijn knalgroen en een soort donkergroen. En deze groene stropdassen hebben we al een aantal jaar bij evenementen, zodat duidelijk is dat wij het team zijn.
2: Ja, heel goed.
0: Hey Elvira, dank dat je bij ons was.
2: Dank
0: en heel
2: je
0: veel
2: wel.
0: Plezier
2: heel graag gedaan. Succes vandaag.
1: Dank je.
0: Hoi.

0: nooit echt een hit geweest, maar alles zit erin. Synthesizertje. Boy Meets Girl en Waiting for a Star to Fall bij Jam FM. Je luistert naar Start Me Up. En Jam FM komt live vanaf het dorpshuis in Duivendrecht. En daar is op dit moment het festival van de ontmoeting bezig. Straks de andere programma's van Jam komen hier ook vandaan. Time to lunch, voor lunch, wat was het?
1: Time for lunch.
0: Voor lunch komt hier vandaan en tune in.
1: Dat blijft echt.
0: Ja, dat heb ik één keer verkeerd gezegd.
1: Als je het in het Nederlands zegt.
0: Time to lunch, het is tijd om te gaan lunchen.
1: Ja, en niet, wat te gaan lunchen, maar niet tijd voor de lunch.
0: Voor de lunch, ja,
1: tijd
0: nee.
1: Tijd voor de lunch.
0: Oké, okay. Ja. We gaan het over het nieuws hebben. Wat zit er straks in bij jou?
1: Ja, de commissaris van de Koning vraagt Oude Amstel verder vooruit te kijken. En Duivendrechtse kunstenaar exposeert in een gemeentehuis.

0: hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: En dat weet Emily van Zeen. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk van de provincie Noord-Holland heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan Ouder Amstel. Tijdens gesprekken met organisaties en de gemeenteraad stonden de groei en toekomst van de gemeente centraal. Van Dijk benadrukte dat Ouder Amstel bij plannen verder moet kijken dan één raadsperiode en rekening moet houden met de komende 10 tot 15 jaar. Daarbij ging het onder meer over het behoud van het eigen culturele en dorpse karakter van Oude Kerk en Duivendrecht en de ontwikkeling van de nieuwe woonplaats Amstelvoorde. De gemeenteraad vroeg de provincie ook om financiële en ambtelijke ondersteuning. De raad praat binnenkort verder over het toekomstperspectief. En in het gemeentehuis van Oude Amstel is tot en met vrijdag 30 oktober een expositie te zien van kunstenaar Bout Argelo. Onder de titel Inspiration of Art toont hij een selectie van zijn tekeningen. Argelo is geboren in Amsterdam en woont in Duivendrecht. Hij tekent al sinds zijn jeugd en ontwikkelde later een eigen stijl die hij zelf non-surrealistisch noemt. Zijn inspiratie haalt hij onder meer uit alledaagse voorwerpen en situaties die hij vanuit een andere hoek bekijkt. De tentoonstelling is tijdens openingstijden gratis te bekijken in het gemeentehuis aan de Vondelstraat 1 in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Dankjewel weer.

0: Het was Tina Movie bij Jam FM. Je luistert naar Start Me Up. We komen live vanaf het dorpshuis in Duivendrecht. En bij ons hebben de mensen van de huurdersvereniging, Wil en Wouter. Dames en heren, welkom. Ik vroeg het net al even in het voorgesprek. Huurdersvereniging klinkt natuurlijk heel erg voor de hand. Jullie zijn de vereniging voor de huurders. Maar wat doen jullie precies?
1: Wat wij doen is de huurders vertegenwoordigen op basis van de overlegwet die er is in Nederland. Alle huurders hebben het recht om met hun verhuurder in overleg te gaan. Ja, en wij doen dat wat op meer professionele manier en vooral dan met eigen haard. Met hulp van de Stichting Woon en de Woonbond. En we hebben een bestuur van 6 mensen op dit moment. Er zou nog wel eentje bij kunnen. We hebben het best wel druk met vooral groepen jongeren die dakloos worden, op zoek zijn naar woningen. En ouderen die steeds meer zorg nodig hebben. En in Ouder-Amstel hebben we de wonen- en zorgvisie. En daar hebben we ook wel vrij veel aan bijgedragen. En we hopen dat het alleen maar leuker en beter wordt hier in Ouder-Amstel.
2: Ja, want de huurdersvereniging is om het wonen zo prettig mogelijk te maken of te houden eigenlijk, hè?
1: Ja, en in de praktijk komt het er ook wel vaak op neer dat we proberen rechtszaken te voorkomen. Want goede communicatie is voor heel veel mensen een probleem. Ja. Maar ook financiële problemen als die er zijn. Bij wie moet je terecht?
0: Gaat er veel mis?
1: Dat is natuurlijk wel...
0: Het is relatief, maar...
1: Ja.
3: Als het goed gaat, misgaan.
1: Ja. Als het goed gaat, dan gaan mensen niet hulp zoeken. Nee, mensen komen natuurlijk bij ons op het moment dat het niet goed gaat. Dus in mijn beleving lijkt het wel alsof alles niet goed gaat, maar dat is natuurlijk niet zo.
0: Je hebt de dingen die misgaan. Wat gaat er dan mis, Wouter?
3: Nee, ik kan me denken aan de Mercurius bijvoorbeeld, waar nou problemen zijn met het nieuwe systeem voor de warmte, waarbij heel veel lekkages zijn ontstaan. Wat hebben we nog meer? In de Azaliastraat, de sloop nieuwbouw, daar er is in het hele voortraject het een en ander niet goed verlopen. Dus daar zitten we dan bovenop.
2: En dan kom je op voor groepen bewoners of kom je ook voor individuele bewoners op, zeg maar, die worstelen met een verhuur?
3: Zoals bijvoorbeeld de Azaliastraat en ook de sloop nieuwbouw daarvoor in de Tresia-buurt in Oudekerk. Ja, daar kom je eigenlijk op voor de hele groep bewoners. Maar we komen ook op als huurders zich melden individueel met een probleem en dat ze bij eigen haar tegen muren aanlopen. In eerste instantie individuele problemen los je zelf op. Maar op het moment dat jij niet verder komt, dan kijken wij wat we voor je kunnen betekenen.
2: Ja. En met wat voor vragen komen huurders nog meer? Zijn het vooral jongeren ondervinden problemen met dakloosheid, ouderen?
1: Ja, klopt. Mensen komen bij ons met problemen als ze 1, 2 of 3 hoog wonen en geen trappen meer kunnen lopen.
2: Ja.
1: Kunnen we helpen zodat ze wel een geschikte woning krijgen? Bij jongeren, op het moment dat een jongerencontract afloopt na 5 jaar, en dan moeten ze weer opnieuw gaan zoeken. En de wachtlijst hier is langer dan 10 jaar. Dus dat is echt een schrijnend probleem. Gelukkig hebben we nu heel veel nieuwbouw in de omgeving, waarbij onze eigen jongeren voorrang krijgen. Dus we hebben het idee dat we wel een aantal successen hebben gehad. Net zoals het contract met de Stichting Woon. Dat vinden we ook eigenlijk een succes. Want iedereen kan met zijn problemen daar terecht.
2: Stichting Woon is de regio Amsterdam, hè? Ook een huurdersorganisatie.
1: Dus we zijn... We worden vaak benaderd bij problemen, maar zijn heel erg blij als het ook tot een succes lijkt.
2: Ja. En tegelijkertijd zijn jullie dus ook een lobbyclub, hè? Dat je bij de gemeente of bij de verhuurder voor nieuw beleid of ander beleid pleit.
3: Ja, sowieso zit natuurlijk elk jaar voor de prestatieafspraken. Dat zijn afspraken tussen gemeente, verhuurder en wij als huurdersorganisatie. En daar heb je het ook over beleid inderdaad.
2: Ja.
3: En die stellen we samen vast en die moeten ook alle 3 ondertekenen.
2: Ja. Nou staan jullie hier vandaag ook met een tafel of een steentje. Wat voor vragen hebben jullie al langs zien komen? Of wat voor mensen hebben jullie al aan de tafel gehad?
3: Nou ja, waar we het voornamelijk over hebben gehad is inderdaad het probleem van de huisvesting. Er is natuurlijk een grote woningnood en dat het voor jongeren lastig is om aan een woning te komen.
2: Ja. Ja. En jullie zoeken nog nieuwe bestuursleden, dus hoop je die vandaag ook te werven? Of,
1: We hebben een extra t-shirt laten drukken. Mocht er een kandidaat zijn, dan Ja, het is natuurlijk zo dat we het aantal problemen best wel zien toenemen. En niet minder zien worden. Dus hoe sterker je bent met elkaar, hoe beter dat is.
2: Ja.
1: En we bestaan dit jaar 25 jaar.
2: Oh.
1: Dus wat is dat niet een mooi moment om te zeggen van... Hé, ik ga de huurdersvereniging versterken.
0: Ja. Je hebt nog wat te vieren ook vandaag.
3: Ja.
0: Ja. Nou ja, de gebakjes hebben we hier al gehad. Maar dan lift je even mee. Ja. En vandaag dus. En morgen zijn jullie er ook bij in Oud-Ramsel?
3: Nee.
1: Ja, vandaag gaat het over informatie verstrekken.
0: Ja.
1: En dat is morgen niet het geval.
0: Oké. Okay. Nee. Nou ja, volgens mij hartstikke nuttig. Mensen die nieuw luisteren, ze kunnen lekker naar het dorpshuis komen. Dan staan jullie hier ergens op de markt, hè?
1: Ja hoor.
0: Goed herkenbaar. En er is een extra t-shirt mee als er iemand bestuurder wordt.
3: Zeker.
0: Tjaka.
2: Ja, bedankt voor jullie toelichting.
0: Ja, graag gedaan.

0: althans voor wat betreft onze bijdrage aan deze live uitzending van Nieuw-FM. Want de dames van Time to Lunch staan klaar. Voor lunch.
1: Voor lunch.
0: Shit. Ik zeg het weer verkeerd. Nada, Julia, zit meteen nee te schudden namen. Dat is ook niet aardig. Heel veel plezier straks, dames. Dat ik het steeds fout zeg. Hey, en volgende keer heb je studio doen, Emily?
1: Nou, doen we.
0: Oké, fijn weekend.
1: Fijn weekend.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Vaststellingsovereenkomst.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluidt gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jette en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, Ja 21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Amsterdamse Metro krijgt nieuwe nummers en kleuren. De Amsterdamse metrolijnen krijgen vanaf de nieuwe dienstregeling in 2028 de nummers M1 tot en met M4. Ook veranderen de kleuren, zodat reizigers de lijnen makkelijker uit elkaar kunnen houden. De huidige lijnen M50 en M53 worden samengevoegd tot één verbinding tussen Gaasperplas en Isolatorweg. Volgens de vervoerregeling wordt het metronetwerk zo duidelijker, ook voor toeristen, slechtzienden en kleurenblinden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Wij zijn Jam FM. Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Come and Talk to Me met Jodeci. En we staan hier live op locatie. Welkom. We staan live op locatie, Jam FM. En het is de week van de ontmoeting. Ja, en de cijfers liegen er niet om, hè. Week van de ontmoeting. Wist jij dat er meer, iets van 46% van de Nederlanders eenzaam is? En dat is nog, dat zijn niet alle cijfers natuurlijk, want ja, ze kunnen niet, heel veel mensen doen ook niet mee aan zo'n onderzoek. Dus er staat ook een heel taboe op, hè. Mm-hmm. En we hebben hier iemand, we hebben een gast van een regenboogclub. Stel jezelf eens voor.
1: Hi, ik ben Jolijn Sterk en ik werk bij de regenbooggroep inderdaad, bij de afdeling Tijdelijk Wonen. Mm-hmm. En ik ben hier vandaag voor het project Onder de Pannen.
2: Daar heb ik inderdaad wel meer over gehoord. Daar heb ik zelfs over geschreven.
1: Ja, ach, ja, zo leuk.
2: Ja.
1: Dus ja, jij kent het concept dus al een beetje.
2: Ja.
1: Ik ben vandaag hier op de markt gewoon iedereen aan zijn boord aan het trekken om nog een keer uit te leggen hoe het nou precies zit.
2: Werkt, ja. En wat de wetgeving daarom is, zeg maar.
1: Ja.
2: Dat mensen denken, ja, ik durf het niet.
1: Ja.
2: Want anders word ik straks gekort. En dat is natuurlijk een hele grote angst, hè, die bestaat.
1: Ja. Ja. Ja. En voor die mensen heb ik dus heel goed nieuws, want je wordt niet gekort.
2: Ja, precies.
1: Het is een,
2: kun je het heel even snel uitleggen?
1: Yes. Ja. Oké. Okay. Wat het is een vorm van kamerverhuur. Dus het is hospitaverhuur. Dat ken je misschien wel van een soort oudstoffig beeld van de hospita met de stok in het centrum van Amsterdam, die dan een dik gordijn heeft hangen. Zo heeft mijn moeder bijvoorbeeld ook gewoond. En daarachter mag dan een student wonen.
2: Ja, precies. Strenge regels.
1: Ja,
2: mag niemand mee.
1: Ja, precies. Ja, precies.
0: Over achtergrond gesproken. Ik probeer hier een achtergrondmuziek in te lassen, maar ja, it doesn't work.
2: We hebben er geen last van, hoor.
0: We staan op locatie. Het is best wel rumoerig hier. Het is een beetje een andere uitzending dan jullie gewend zijn van Time for Lunch, maar
1: ga misschien verder. Wat a cappella? Zou dat
0: kunnen? Nee, maar ik probeer hier.
1: Ja, goed. Maar de moderne vorm van hospitaverhuur, die de regenbooggroep dus eigenlijk in het leven heeft geroepen, is hospitaverhuur voor economisch daklozen.
2: Ja.
1: Economisch daklozen klinkt heel heftig, maar het zijn eigenlijk mensen die gewoon een eigen inkomen hebben en die door een bijvoorbeeld een relatiebreuk

0: Wat het inhoudt is dat mensen dus een kamer, een vrije kamer in een huis kunnen aanbieden. En er is een uitzondering gemaakt. Je wordt niet gekort op je toeslagen tot een bepaald huurbedrag.
1: Ja.
0: Je wordt niet gekort op je AOW, je wordt niet gekort op je huurtoeslag, je wordt niet gekort op eigenlijk elke vorm van toeslag. En er is begeleiding bij dit project.
1: Heel belangrijk.
0: Bij het onderhuren. En er zitten duidelijke kaders aan.
1: Als het niet klikt, bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. Nou ja, dat klikken, dat proberen wij al te regelen in de eerste uitzoeken eigenlijk van een huurder.
1: Ja.
0: Je geeft als verhuurder eigenlijk een lijstje aan ons met dit is wat ik wil dat de huurder aan voldoet.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld, ze moeten van katten houden.
1: Ja, of geen trompet spelen.
0: Nee, hoor. Zo min mogelijk. Ja. Ze moeten houden van een praatje. Ze moeten juist meer op zichzelf zijn. Ze moeten een dagprogramma hebben. Dus ze moeten bijvoorbeeld wel echt een fulltime baan hebben. Of ik wil juist iemand die meer thuis is. Want ik hou wel van een beetje aanspraak.
1: Ja.
0: Dat soort dingen kun je allemaal aan ons doorgeven. Dan gaan wij in onze wachtlijst kijken. En dan gaan we hier proberen te matchen aan iemand. Dan komt er een afspraak tussen jou en diegene. Mm-hmm. Gewoon ergens in een cafeetje, casual, kijken of er een klik is.
1: Ja.
0: Twee dagen later bel ik jullie allebei op, vraag ik, nou, werkt het voor jou? En als het dan werkte, gaan we nog een afspraak doen. Gaan we nog een keer thuis afspreken, het hebben over huisregels, hoe je de kosten verdeelt.
1: Heel goed om dat zo gedegen te doen, inderdaad.
2: Ja. En waar kunnen mensen jullie bereiken?
0: Nou, ik zou wel mijn werknummer hier op de radio willen geven.
1: Ja, we hebben wel een policy van, dan onthoudt nooit iemand. Megabocht blijft hangen.
0: Zoek dan eens even gewoon onder de pannen op Google.
1: Okay.
0: En dan kun je ook nog Amsterdam erachter typen.
1: Okay.
0: Dat is de regio waarin wij samenwerken, zeg maar. Dus Amstelveen, Uithoorn, Alsmeer, Diemen, Ouder Amstel, werkt hierin samen.
1: Hey, en dan zijn we hier op de markt. Je ziet dus inderdaad dat er allemaal mensen zijn die hun diensten aanbieden of die een vraag of iets, hè, mensen kunnen helpen. Ik zag al even, en ik hoorde het op de radio al even, toen ik onderweg was naar hier, dat financiële café. Is dat iets dat jullie, zeg maar, kunnen samenwerken? Want daar komen mensen met vragen als mijn toeslagen, mensen die hulp nodig hebben met belastingaangifte, maar ook van dit is wat ik ontvang. En is er ruimte om inderdaad een kamer te onderhuren? Werken jullie al samen of niet?
0: Ja, we hebben het wekelijkse dorpspunt. Daarop werken we samen.
1: Ah, oké. Kijk, dus want ik zag een 1-2'tje inderdaad daar.
0: Dat is heel slim inderdaad. Daar kwamen wij inderdaad ook gaandeweg achter van, wij hebben eigenlijk dezelfde doelgroep. En wij kunnen elkaar heel goed versterken.
1: Ja, top. Nou, mooi om te horen. Ja. Ja,
2: dankjewel van de groep Regenboog. Toch?
0: Ja,
1: de regenboog onder de pannen natuurlijk. Hè?
0: Onder de pannen.
1: Ontzettend leuke naam, dat blijft wel hangen.
2: Ja, okay, dankjewel voor deze informatie.
1: Dank je voor je toelichting.
2: En wij gaan verder met de uitzending. En we hebben natuurlijk op zaterdag een jarige artiest meestal die ik ga behandelen. Ja. Kennen we deze tune nog? Jules, ken jij deze nog?

0: december, dankjewel, dankjewel. 81, ik heb het over Christina Milian en haar ouders, beide afkomstig uit
1: Milan, toch?
0: Ja, ik zeg Milian.
1: Jij zegt Milian, maar het is toch Milan?
0: Ik zeg altijd Milian.
1: Nee, maar het is Milan, toch?
0: Oh, dan moeten we even... Ja, ze is van Cuba. Af en okay. Ouders bellen en vragen hoe dat
1: ja,
0: zit,
1: die hoe zit dat?
0: Ja. Maar wat veel mensen niet weten is dat ze ook een songwriter is. Ze heeft liedjes geschreven voor Jennifer Lopez. Dat nummer, Play. Hoor je haar ook op de achtergrond, Christina Milian.
1: Oh, leuk om te weten.
0: Ja, maar ook voor Justin Bieber. Nou ja, we gaan jullie niet langer ophouden. Happy birthday, Christina Milian.

0: It was too loud.
1: You were too loud, man. You were too loud.
0: Nee, het was echt goed. Gebeurd, hè, dit?
1: Ja, dit is echt gebeurd. We hebben het geen kwartier volgehouden. Nee. Zelfs met oordoppen. Het dak vloog eraf.
0: Nee.
1: De muziek was goed.
0: Maar niet positief, hè, dat dak eraf.
1: Het geluid. Nee, het geluid was
0: niet
1: te luid, joh.
0: Ja.
1: En dan hebben we wat concerten meegemaakt.
0: Ja. Gek, toch? Ja,
1: jammer.
0: Ik heb het echt nog nooit meegemaakt.
1: Goede producer, goede DJ.
0: Ja.
1: Hier een samenwerking met Shelia.
0: Klinkt goed.
1: Ja, en we gaan over naar wat jaren 80. Het is een beetje een vergeten track, denk ik. Uit 83. Steve Arrington.

0: 1979 of 78 aan bij de funkband Slave. Deze zanger, Steve Arrington, hij heeft ook met Sheila E. samengewerkt. Het is een, ja, als drummer. Oh ja, Julia, jij... jij moet, ja, uiteindelijk nam hij ook de leadzang over voor de band Slave. Hij zong de hitsingles Just a Touch of Love. En wat, daarna heeft hij een religieuze bekering ondergaan. Predikant geworden.
1: Mm.
0: Ja, maar hij is weer teruggekeerd in de muziek. In 2020 heeft hij nog een album uitgebracht.
1: Okay.
0: We gaan over naar het nieuws. We staan hier live op locatie. Het is de week van de...
1: Ontmoeting.
0: Waarom? Het is ook trouwens de burendag vandaag, toch? Is het vandaag de burendag?
1: Nee, dat was vorige week.
0: Oké, we gaan over naar...
1: Nee.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM, smooth and funky. Het nieuws van 12:30.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Naar verluid gelooft Trump niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen zou willen doen. In Nepal is het opnieuw noodweer. Dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Ouder Amstel moet verder vooruitkijken. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk roept Ouder Amstel op verder vooruitkijken dan één raadsperiode. Tijdens zijn bezoek aan de gemeente zei hij dat plannen voor de komende 10 tot 15 jaar nodig zijn. Dat is volgens hem belangrijk door de groei van Ouder Amstel en de ontwikkeling van de nieuwe wijk Amstelvoorde. Tegelijk moeten Duivendrecht en Ouderkerk hun karakter behouden. De gemeenteraad gaat binnenkort verder praten over zo'n toekomstvisie. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Dit is van zijn enige studioalbum Horace Brown. Heeft hij in 1996 uitgebracht en daarna is hij een beetje in de vergetelheid terechtgekomen. Hij heeft nog wat achtergrondzang gedaan voor Christopher Williams. Horace Brown. Horace Brown. Ja, en ik wil wat nieuwe muziek met jullie delen. Yvette Marie Stevens heeft een nieuw album uitgebracht. Beter bekend als haar artiestennaam Chaka Khan. Ze heeft in september een nieuw album uitgebracht. En ja, dat gaan we nu eventjes met jullie delen.

0: Shakazilla, dacht ik, hè? Ja. We staan hier live op locatie Duivendrecht, Dorpsplein. Jules, heb jij nog wat toe te voegen?
1: Ja, volgens mij moeten we naar de lunch gaan, heb ik net begrepen.
0: Ja, het is time for lunch. Ja, ik zie
1: time for lunch.
0: Hey, ja. Het is week van de ontmoeting. De cijfers liegen er niet om, hè. Iets van 46% van de Nederlanders is eenzaam. En dat zijn niet alle cijfers, want niet iedereen heeft meegedaan aan het onderzoek natuurlijk. Er is ook een taboe op dit onderwerp, dus het zijn veel meer mensen.
2: Tjus,
0: even Daniel.
2: Ja, als je nou eenzaam bent, dan kom je gewoon hier naar Duivendrecht, Dorpshuis. Want het is vandaag het festival van ontmoeting. En dan kan je ook ons ontmoeten.
1: Ja, ja, superleuk. Ja.
2: En als
1: wij
2: je toch eenzaam bent, moet je ook gewoon een hobby zoeken. Moet je wat leuks gaan doen.
0: Ja, goed, Daniel.
2: Ik zou zeggen radio gaan maken.

0: Ja, On A Mission, dat verscheen in 89 van haar debuutalbum Angie. En we hebben een gast. We staan hier op locatie. Welkom.
1: Wie hebben wij voor ons zitten?
2: Oh, Henk Huisman.
1: Van?
2: Coherente.
1: Coherente.
2: Bestuur van Coherente.
1: Oké. Okay. Ja. Jullie zijn hier vandaag ook aanwezig.
2: Ja, zeker.
1: Ik begrijp, Coherente bestaat uit heel veel verschillende takken.
2: Ja.
1: Wat is jullie aandachtspunt vandaag hier?
2: Het aandachtspunt is om te laten zien wat we eigenlijk allemaal doen voor de gemeente.
1: Precies. Ja,
2: dus in de Oude Kerk, morgen in Oude Kerk, vandaag in Duivendrecht, gisteren in de Waven. Wij zijn de welzijnsorganisatie van de gemeente Oude Amstel. Er zit natuurlijk een team en een directeur die alles mogelijk maakt. Ik mag dan in bestuur zitten, dus een beetje op afstand.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik doe het nu anderhalf jaar. Ik moet zeggen, enorm onder de indruk wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, ja. Want zij bestaan al natuurlijk al super lang eigenlijk.
2: Ja, ja.
1: Wat zijn de plannen voor de toekomst, als
2: Goeie,
1: ik vragen mag?
2: Ja. Ja. We hebben een aantal trends waar we naar kijken de komende tijd. Eén is natuurlijk de uitbreiding van de gemeente. We krijgen een hele nieuwe wijk erbij. Aan de andere kant van station Duivendrecht, Amstelvoorde. Dat gaat nog een tijdje duren, maar voor ons als bestuur natuurlijk wel iets om naar te kijken. Hoe gaan we de ook onze welzijnsfunctie invullen? Er komt een hele nieuwe populatie bij. Eigenlijk de dorpen beide zijn behoorlijk coherent qua sociale samenhang. Dus wat gaat daar gebeuren? Wat komt erbij? Dat daar kunnen we denk ik een goede rol spelen. We zien dat het vrijwilligersbestand enorm groot is. Daar verbaas ik me ook een keer over. Ook hier weer vandaag hoeveel mensen zich actief inzetten. Maar je ziet ook dat dat veroudert. En dus de uitdaging de komende jaren wordt ook van hoe houden we voldoende. Hoe krijgen we nieuwe vrijwilligers? Hoe houden we dat op peil?
1: Mm-hmm.
2: En dan zie je in de andere ontwikkelingen, jongerenwerk. Ook wel een beetje complexer. Hè. We zitten natuurlijk toch in de context van een grootstedelijk gebied. Daar ook allerlei problematiek met jongeren de plaats vindt. Dus dat is ook wel een uitdaging naar de toekomst toe. Ik blijf maar praten.
1: Nee, dat is de bedoeling, hè? Het is radio.
2: En dan hebben we ook nog voor ouderen. We zien natuurlijk dat ouderen geacht worden steeds langer zelfstandig te wonen. We zien ook dat daar vraagstukken zijn rondom dementie, et cetera. Dus ook dat is een uitdaging voor ons. Hoe kunnen we dat zo professioneel mogelijk blijven aanpakken?
1: Ja, het zijn grote dingen. Ja.
2: Maar ook inderdaad. Mooi om...
0: U noemde net de doelgroep jongeren en ouderen. En dat is nou juist de doelgroep waar de eenzaamheid vrij hoog in de cijfers bekend is.
1: Ja.
0: En dit is de week van de ontmoeting.
2: Ja.
0: We staan hier live op locatie. Wil je langskomen, ben je altijd welkom.
2: Ook een oproep aan jongeren.
1: Ik wou net zeggen, dat was eigenlijk de volgende stap. Ik denk, ik kan me zo voorstellen dat je op het moment, het geeft ook heel veel natuurlijk als vrijwilliger.
2: Ja, zeker.
1: En op het moment dat je dus een vrijwilliger bent en je doet dat werk, dan geeft dat ook voldoening.
2: Zeker.
1: En als je al in je hoofd of eenzaamheid ervaart, kom je toch wel in contact met mensen en doe je heel waardevol werk.
2: Zeker.
1: Dus dat is natuurlijk wel fantastisch.
2: Ja, de activiteiten die Coherente uitvoert, die zijn daar ook op gericht. Hè. Je hebt wat ze noemen Co-kamer, twee keer per week. En dat is, daar komen ouderen naartoe om vooral wel ouderen, denk ik, maar om ook elkaar te ontmoeten hier.
1: Mm-hmm.
2: En misschien ook te zorgen dat je even wat minder eenzaam bent.
1: Ja.
2: Echt een belangrijk aandachtspunt.
1: Ja,
2: en ook,
1: absoluut.
2: Ook wel voor toch relatief kleine dorpskernen die we hebben. Oude Duivendrecht, Oude Kerk. Om dat in stand te houden is natuurlijk ook wel de kunst.
1: Was u erbij met de commissaris van de Koning?
2: Nee, ik was er niet bij.
1: Dat was bezoek inderdaad. Nou, daar ging dat natuurlijk ook over.
2: Ja.
1: Toch wat langer kijken dan alleen die raadsperiode.
2: Ja,
1: wat natuurlijk heel belangrijk is. Nee. Maar toch echt verder en daaraan voorbij van hoe zorg je ervoor dat je dus inderdaad die identiteit behoudt?
2: Ja, dat is voor ons ook erg belangrijk.
1: Ja.
2: Omdat we, wat ik schetste, de gemeente wordt groter. Maar ook onze organisatie zal daardoor automatisch groter moeten worden.
1: Ja,
2: dus we zijn ook in gesprek met de gemeente. Hoe gaan we dat de komende...
1: Kunnen jullie die groei aan?
2: Ja, maar ook hoe kunnen wij die aan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat kunnen professionaliseren? Verder versterken. Dus,
0: En waar kunnen mensen jullie bereiken? Of alle informatie verder opzoeken?
2: Nou, we hebben een goede website van Coherente.
1: Ja, ken ik.
2: Daar staan in ieder geval alle activiteiten op.
1: Ja.
2: En daar staan ook de contactpersonen op. Als je meer informatie wilt, dan moet je dus echt bij het team zijn. En bij onze geweldige directeur Anneke.
1: Ja.
2: En het team, wat fantastisch werk verricht. Daar zijn we ook heel trots op.
0: Daar is het programma en agenda alles te vinden.
1: Ja.
2: Zeker. Activiteiten zijn er te vinden. Ja.
0: Nou, bedankt voor het gesprek.
1: Ja, heel hartelijk dank voor het langskomen en voor de toelichting.
0: En
1: ik wens jullie heel veel succes.
2: Gaat lukken.
1: Ja.
0: En Jam FM staat hier tot hoe laat?
3: 4 uur vanmiddag.
0: Yes. Live op locatie.

0: Disco Tron hier. Dat is een DJ-producer uit Manchester. Hij staat bekend om zijn classics die hij dan omtovert. Samples hè, die hij gebruikt en dansbare clubhits van maakt. Vond je deze wel goed?
1: Heel ja, nice. Goed. Ja, zeker weten.
0: We staan nog steeds hier.
1: Live Wat op... staat er allemaal nog op het programma?
0: Nou, we staan hier live op locatie. Duivendrecht, Dorpsplein. Ja, programma Festival van Ontmoeting.
1: En wat hebben we straks nog op het programma staan?
0: Pannenkoek. Oh, wacht even. Daniel komt er ook bij. Yes, Daniel.
2: Oh, we gaan een pannenkoek eten. Ja, het lijkt me een goed idee. Maar wie er vanmiddag allemaal nog komen, dat zijn onder andere... Zometeen om 12:15 spreken we met Danique Danhoff over gezond buiten bewegen voor jong en oud. En Bente Essing en Lisa Lunguini die gaan spreken met ons over beachvolleybal. Gert-Jan Barens, CTO 70 volleybal. Friso Kaashoek. Valpreventie. Wethouder Jeroen Klaas komt nog met ons spreken. En er komt nog een dame, daar gaan we zo meteen even kijken, die het met ons over turnen gaat hebben.
0: Een hele lijst.
2: We gaan, ja, ja. Heeft een van jullie geturnd?
0: Nee. Ik heb wel ballet
1: Klassiek
0: gedaan.
1: Klassiek ballet ja. gedaan.
2: Want ja, ik vind het wel leuk als we zo meteen, als zij dan komt, dat we dan hier een turnbalk neerzetten en kijken of jullie dat ook een beetje kunnen.
0: Ballet is iets anders.
1: Ik kan
0: wel
1: op zo'n balk, ja.
0: Ballet is iets anders. We gaan over naar de muziek.
2: Oké. Okay.

Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.

0: drukt het.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
11: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Die agent bleef ongedeerd en deed direct aangifte van poging tot doodslag. Het incident begon met een bedreiging iets verderop in Asten, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie 2 Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. Er raakte niemand gewond. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Dieven knipten op meerdere plekken spoorwegkabels door met grote uitval van Duitse treinen tot gevolg. Onder meer lange afstandsroutes naar München en Noord-Duitsland hebben daar last van. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Reizigers vanuit Nederland hebben geluk, want NS meldt dat het Nederlandse treinverkeer geen hinder ondervindt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Public Food maakt kans op omarmprijs. Ze maken betaalbaar en gezond eten toegankelijk. In oktober wordt de omarmprijs weer uitgereikt. De omarmprijs is de prijs voor initiatieven tegen armoede en kansongelijkheid in de stad. In Amsterdam Omarmd maak je kennis met alle genomineerden. Deze keer is dat Public Food Mensa Mensa. Stichting Public Food zet zich in voor een eerlijk voedselsysteem, betaalbaar en goed eten voor iedereen. Dit doet Public Food via sociaal wijkrestaurant Mensa Mensa, waar ook gezamenlijke kookactiviteiten worden georganiseerd. Een plek als dit is essentieel, want het is belangrijk. Ja, het bestrijdt eenzaamheid. Veel mensen gaan niet meer buiten eten omdat ze het gewoon simpelweg niet kunnen permitteren. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je in onze website jamfm.nl.
14: Dankjewel, Mara.
0: Die pannenkoeken waren even...
14: ja, het was zo lekker. En hoe toepasselijk heb je het gekozen op deze dag van de ontmoeting. Ja. Wij gaan door.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: Ja, welkom. Je bent in de tweede uur beland van Time for Lunch. Wij staan hier inderdaad nog steeds in Duivendrecht, live op locatie vanuit het dorpshuis. En de dag van de ontmoeting. Ik heb eigenlijk een hele goede, toepasselijke plaat klaarstaan. Wilde jij nog wat zeggen?
0: Nou, ik heb drie leuke heren hier ontmoet bij mij verderop. Ja, Daniel, we zijn live op de radio. Er werd gevraagd, worden wij...
15: Maar wat is er met die twee leuke heren? Moet ik ze wat vragen?
0: Ja, nou ja, ze vroegen zich af of wij live aan het uitzenden waren. Ja. En we zijn nu live.
15: Ja, goedemiddag heren. Ik hoor dat jullie gezellig aan het genieten zijn hier.
16: Ja hoor, goed hoor. We hebben alles, koffie, thee, broodje. Genieten, heel gezellig.
15: En u woont hier in Duivendrecht?
16: Ja. Wij woont in Duivendrecht.
15: Woont u al lang in Duivendrecht?
16: Maar een jaar of 20, denk ik.
15: Zo, dus al een aardige tijd, 20 jaar. En bevalt het in Duivendrecht?
16: Ja, goed hoor.
15: Oké, leuk. En u komt ook uit Duivendrecht?
17: Ja, vanaf 72.
15: Vanaf 72. Misschien een beetje ietsje zachter voor mij.
17: Vanaf 1972.
15: Zo, dat is dus bijna 50 jaar.
17: Ja, klopt.
15: Ja, dus was u hier een van de eerste bewoners in dit gebied?
17: Ja, van de Zonnehoef.
15: Ja, van de Zonnehoef, oké. En u komt hier ook vandaan, uit deze regio, meneer?
18: Ik kom inderdaad hier uit de Rijksstraat, daar woon ik. En ik woon hier nu 47 jaar. Dus
15: 47, ja.
18: Wat meegemaakt al, ja.
15: Is dit voor jullie nieuw, dit soort evenementen?
18: Ja, dit is wel inderdaad nieuw. Ja, ik vind het heel leuk. En ik ben ook vrijwilliger.
15: Hoe is het vrijwilligersleven hier en sociaal en welzijn in Duivendrecht?
18: Ik doe het sinds een paar maanden pas. Maar ik vind het vreselijk leuk om lekker wat met de mensen, wat voor de mensen te betekenen.
15: Ja, en welke vrijwilligerswerk doet u dan?
18: Achter de bar sta ik.
15: In deze locatie, in het dorpshuis, op het Dorpsplein, in Duivendrecht, achter de bar?
18: Ja, een beetje.
15: U komt uit de horeca?
18: Ik kom uit de horeca, dus ik weet wel wat er gebeuren moet, ja.
15: En waar heeft u gestaan vroeger?
18: Ja, op verschillende locaties. Ik heb bij mijn vader gewerkt in de voetbalkantine. Op een roeivereniging. Verschillende. En ik woon nu in een woongroep. En daar ben ik ook actief. Met een happy hour vaak organiseer ik. Handig in de keuken.
15: Oké, dus u draait uw hand niet om voor eten, een lekker biertje uit de tap en alles. Nou, dank u wel.
18: Ja, leuk. Heel leuk.
15: Een fijne dag vandaag al, heren.
14: Ja, leuk.
15: We gaan zo meteen nog even kijken bij de pannenkoeken. Ga ik even naartoe lopen. Ja, het wordt nu uitgezonden, maar u kunt terugluisteren. We zorgen dat er een linkje op de website komt. Dat ga ik zo meteen even geven. Ja.
14: Ja.
15: Terug naar de studio.
14: Ja, daar zijn we weer. Ja, ontzettend leuk om zo live gewoon wat mensen te interviewen. Kijken hoe het hier aan toe gaat. En we hebben ook best wel wat geluk. Want er zijn buiten ook wat... De pannenkoekenstand die staat ook buiten. En het zonnetje schijnt. Ik zou zeggen, als je niets te doen hebt, kom lekker langs. Ik vertelde net al even. Ik heb een toepasselijke plaat klaarstaan. Hij is... Moet hij natuurlijk wel klaarstaan, dat is wel handig. Hij is van de Black Eyed Peas en het heet Meet Me Halfway, op de dag van de ontmoeting.

0: Meet Me Halfway van Black Eyed Peas. En we hebben natuurlijk weer onze razende reporter klaarstaan. Hij staat nu bij de pannenkoeken.
1: En die waren echt goed.
0: Halen. Daniel, ben jij hier?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet.
1: Ik hoorde trouwens dat er ook een massage hier. Je kan je laten masseren.
2: De pannenkoekman is verdwenen. Dus ik ben hem kwijt.
0: Ik denk, waar is Daniel?
2: Okay. Nee, hij is denk ik meegenomen door iemand.
1: Ze zijn op. Ze waren zo goed. Ja, ze waren echt lekker.
0: Ja, nee, ik moet zeggen. Ik hou echt van de Europese pannenkoeken. Dus niet van die Amerikaanse, die hele dikke.
1: Oh, ik hou van allebei.
0: Deze waren echt perfect. Gewoon echt crème. Ja.
2: Als hij zo meteen weer achter zijn gasfornuis staat. Dan ga ik hem erbij proberen te vinden, de pannenkoekman. Maar ik ben hem kwijt vandaag, dus hij is verdwenen.
0: Ja, dus hij had ook wel wat voorgepakt.
1: En die masseuse dan, Daniel? Die masseuse.
0: Een enorme stapel.
2: Ik ga naar de masseuse toe. Okay. Dat is hier om de hoek. Ik ga eens even vragen wat nou het geheim is van een goede massage.
1: Precies.
2: En misschien krijgen we wel een demonstratie.
1: Demonstratie?
2: Ja, ik zie hier de masseuses. Zijn jullie allebei masseuses?
1: Ja, zeker. Ik ben Kim.
2: Ah, hartstikke leuk. En?
3: Ik ben Alia.
2: Alia en Kim, je bent live op de radio, dus ik ben wel benieuwd. Wat is nou het geheim van een goede massage?
1: Het aandacht. Aandacht voor de persoon.
2: Ah, dus het is alleen aandacht, maar je moet ook, denk ik, goede handen hebben. Oh, goede handen wordt in mijn koptelefoon gezet.
1: Ja, ook zeker goede handen. Maar ja, aandacht en de connectie maken met de persoon die op de stoel of op de tafel komt zitten. En natuurlijk, iedereen is weer anders. Dus ook flexibel zijn, inspelen op de wensen van de mensen.
2: Ja, en jullie zijn hier vandaag omdat jullie iets doen in Duivendrecht, neem ik aan.
1: Ja, ik ben ondernemer van Werksen en ik woon en werk in Duivendrecht.
2: En beroepsmatig of is het een hobby?
1: Nee, beroepsmatig. Ik ben echt massagetherapeut
4: ook.
1: Dus ik heb ook al mijn AGB-codes. Dus als je bij mij komt, kun je ook voor de aanvullende zorgverzekering.
2: Dus als ik problemen heb met mijn rug of dat soort dingen. Wel eens een keer gehad om met mijn rug te zwaar gewerkt in de tuin. Wat zei jij nader? Wat moest ik vragen?
4: Ja, ik kom die kant op, Daniel. Ik heb last van mijn schouder.
2: Ze heeft last van de schouder, dus ik kom die kant op.
4: Een muisarm, dacht ik.
1: Ik kan ook klachtgericht masseren.

0: Nou, top, top. Ja, ja, ik heb nu geen last van mijn rug, maar anders was ik gelijk gaan zitten, ja.
1: Ja, het is wel op de tafel. Kun je echt goed op de klachten ingaan. En op een stoelmassage is het toch even een andere aanvliegmodus.
0: Dat dus. Nou, dankjewel. En we gaan zo meteen wel zien als hier iemand behandeld wordt en hoe dat dan gaat.
2: Ja, ja. Dat hoor je dan wel op de achtergrond.
0: Dankjewel. Dankjewel. Terug naar Nada en Julia. Ja.
3: Terug. Dankjewel, ja. Dariel. Ja, wij... Wij gaan hier vrolijk verder. Volgens mij wordt er een announcement gedaan.
4: Daar zijn we weer met een puntje van mededeling. Ik hoop dat u lekker gegeten hebt of nog lekker aan het eten bent. Helemaal goed.
3: Wij gaan wel de volgende plaat opstarten. Die is van Starpoint. I want you closer.
4: Oh, wat

0: je hoorde Starpoint, I Want You Closer op deze, ja, toch ook alweer een toepasselijke song. We staan hier op de dag van de ontmoeting in Duivendrecht, in het dorpshuis I Want You Closer. Nou, mensen zijn hier heel close, als in, we komen hier samen, er is informatie, er wordt informatie uitgewisseld over van alles en nog wat, hobby's, maar ook inderdaad, ja, kom je kijken wat hier allemaal te doen is. Waar was jij net?
1: Ik was bij de masseuse, ik sta op de wachtlijst.
0: Je staat op de wachtlijst.
1: Ja, je kan van alles doen hier en de pannenkoekenman is weer terug. Volgens mij is Daniel, staat Daniel nu daar... Volgens mij is hij gereed. Daniel?
0: Oh ja?
1: Ja, Daniel. Ja. Maar die waren echt goed hoor. Wij willen weten, secret ingredient. Eigenlijk mag je dat nooit vragen, hè?
0: Oké, we gaan Daniel erbij halen.
2: Ja, goedemiddag. Ja, ik ben inmiddels verplaatst naar buiten, want hier staat een hele mooie auto. Bramspannenkoeken.nl. Klopt dat, Bram? Ben jij pannenkoekenbakker?
3: Ja, dat is correct. Koekenbakker van beroep.
2: En hoe lang doe je dat al?
3: Nu 12 jaar.
2: 12 jaar. Nou, ik moet zeggen dat het een aardige tijd is, 12 jaar. En dat wij heel erg blij zijn met jouw pannenkoeken.
0: Complimenten. Want,
2: complimenten, zeggen de dames. Maar dat zijn natuurlijk allemaal huiskokken, deze dames. Die hebben pannenkoeken gebakken voor hun kinderen, familie. En die zeiden, er zit een geheime ingrediënt in.
3: Ja, dat is een beetje liefde, hè?
2: Maar, beetje liefde.
3: Ja, goeie, heel goed vanille, antwoord. Kaneel, zout, suiker.
0: Oh, vanille, ik hoor
3: en,
0: het al.
3: En eieren, melk en bloem. Daar ben je heel
2: dus kaneel en vanille. Julia, is dat het geheim wat je zocht?
0: Oh, heerlijk. Ik vond het vanille.
1: Ja. Ik vroeg me wel af, wat voor meel is er gebruikt? Absoluut. Was dit spelt of volkorenmix?
2: Dat hoort hij niet, maar dat ga ik vertalen. Was dit spelt of volkorenmix?
3: Nee, dit is bloem van de molen. We brengen zo'n specerij naar de molen. Zij mengen dat met die bloem. En zodoende dat je de gele graankorrel vermalen wordt.
1: Dat is het.
3: En meer smaak op aan de bloem mag stralen.
1: Dat is het.
2: En welke molen is dat? Wil je er trouwens niet doorheen zitten daar? Welke molen doe je dat?
3: Dat is een werkover bij, hoe heet het? De Hoop, geloof ik. Rijn en Weert en de molen De Hoop.
2: Oh, Rijn en Weert, molen De Hoop. Dus je gaat echt wel een end door het land heen om goede meel te halen.
3: Ja, zeker. We gaan gewoon voor pure productjes.
2: Ja, dus het geheim is gewoon goede meel.
1: Van de molen.
2: Van de molen. En dan vanille en al die andere ingrediënten die je net noemde. Kunnen we dat nog ergens nalezen?
3: Oh ja, natuurlijk. Gewoon op de site bij ons. Bramspannenkoeken.nl. Dan vind je het wel.
2: Bramspannenkoeken.nl. Nou Bram, dank je wel voor de lekkere pannenkoeken. En we zien je volgend jaar weer.
3: Jullie ook bedankt voor alles.
2: Graag gedaan. Hoi. Terug naar Julia en Nada.
0: Ja, jij staat dus op de wachtlijst, zei je?
1: Ja, voor de masseuse, ja.
0: Oké. Nou ja, ik hoor graag bij wie dat was. Dat is natuurlijk altijd wel handig, dat mensen dat ook weten. Welke dames zijn dit? Van welke bedrijf?
1: Is wel terug te lezen op de site van Jam FM.
0: Oké.
1: Ja, we maken een reportage daarover.
0: Nou, kijk. Hartstikke goed. Ik heb een volgende plaat klaarstaan. Feel the Funk, Dominic Balchin. Ja, eigenlijk gaan we van 81 naar 2022.

0: Live and Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Eenmalig vuurwerk inleveren. Aansluitend bij de nationale wetgeving maken burgemeester en wethouders bekend dat inwoners van Amstelveen die nog verboden vuurwerk in huis hebben, dat vrijdag 2 oktober van 8 tot 1 uur anoniem zonder boete kunnen inleveren in Amsterdam op Sportpark Voorland. Sinds 1 augustus geldt in heel Nederland een verbod op consumentenvuurwerk uit de categorie F2, F3 en F4. Dat vuurwerk mag men niet meer in huis hebben. Klein vuurwerk uit categorie F1 blijft wel toegestaan. Op de verpakking staat vermeld tot welke categorie het vuurwerk behoort. Het is een eenmalige inleveractie. Door vuurwerk in te leveren verkleint de kans op gevaarlijke situaties. Ook voorkomt men een boete of andere straf voor vuurwerk dat men niet meer mag bezitten. Meer informatie over de landelijke inleveractie staat op www.leverjevuurwerkin.nl. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel Nada voor het lokale nieuws. Ja, dat is wel handig even. Volgens mij hebben we straks nog een gast aan tafel. Ik weet niet hoe laat we dat gaan doen, maar volgens mij ergens nu zo'n beetje, of niet? Nog niet, oh strakjes. Oké.
2: We gaan eerst naar de massage.
3: Ja, ik wou net zeggen, hoe laat ga jij die massage doen?
2: Ik ga zo
3: doen?
2: Even polshoogte nemen.
3: Ja. Nada gaat zo straks, die staat
2: ik ga even die handen uitproberen. Ja, ook. Ja, hand en stoel. Je zit met je hoofd in zo'n...
3: Lig je of zit je?
2: Half zittend. Ja.
3: Ja, precies, dat is een stoelmassage dus inderdaad. Oké, nou ik ben reuze benieuwd. Ik heb een heerlijke plaat nog even klaarstaan. Luther Vandross, she's a

0: We hoorden Superlady van Luther Vandross uit 81 alweer. En ja, met die iconische bas natuurlijk van Marcus Miller. Een heerlijke track dit. Ik zie dat onze klanten, wou ik zeggen, dat onze nieuwe gasten aan tafel zijn gearriveerd. En gaan we eens even overschakelen.
1: Ja, welkom. Stel jullie eens voor.
0: Wie hebben wij aan tafel?
2: Ik ben Saskia en ik geef dubbeles. Echt leuke dingen aan de meisjes en kleintjes aan FDO.
1: Wat, ik zag net wel wat mensen springen maar hierachter. Maar dat was, is dat over een turn?
2: Nee, dat was niet van ons.
1: Oké.
2: Okay. We vonden het wel heel interessant inderdaad. Ja, ja. We dachten, waarom hebben wij geen plekje?
1: Ja. Ja, en u?
3: En ik ben Pieter en ik geef les aan jongens turnen, voor jongens turnen. En ik zit in het bestuur.
1: Oké. Okay. Oh, wat, ja, jongens en meisjes, is dat apart of gezamenlijk?
3: Dat is bij ons apart.
1: Apart, ja.
2: Ja, zo'n hele andere oefening, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: De jongens gaan niet op de balk. Nee. En de meisjes die gaan niet in de ringen.
1: Oh ja, dat klopt. Ja, dat
0: is
1: zie
0: dat
1: je,
0: zo?
1: Bij de, oh, ja, Olympische ja, Spelen. Ja, dat zie je bij de Olympische Spelen inderdaad. Ja, ja, ja. Ja.
0: Maar, ja. Nee, ja, hoe lang inderdaad? Want ik had net iets gehoord over een jubileum. Zijn jullie dat? Of is dat een andere sportvereniging?
2: Nee, dat waren hun.
0: Ah,
2: maar
0: CCO.
2: Wij zijn ook al heel lang.
0: Ja, nou ja, dan wilde ik eigenlijk vragen. Hoe lang zijn jullie inderdaad al actief hier in het dorp?
3: In het dorp nog niet zo lang.
2: Hier al denk ik nu een jaartje of... Mijn dochter is 16, een jaartje of 4.
0: Oké. Okay.
2: Okay. Gaat alweer snel, corona.
1: Is het nog een populaire sport? Merken jullie veel aanmeldingen of juist minder?
2: Nee, het is nog zeker. Ja? Ja. De jongens zeker. Is nu
1: minder,
2: ook
1: weggelopen.
2: Oh, ja? Ja. Ja, het was even minder, natuurlijk ook door de corona. Maar dat loopt nu heel enthousiast wel weer op. Ja. Dus we hopen eigenlijk hier ook weer.
1: En vanaf hoe oud kunnen kinderen... Vanaf hoe oud mogen ze bij jullie...
3: De jongste zijn 2.
1: Oh?
0: Oh, wauw. Maar is dat
1: een jeetje, ja.
3: Ouder- en kindgym.
1: Ah, oké, okay, ja. Aha. Met begeleiding, ja.
3: Ja.
2: Maar dan leer je wel basis, hè. Ja. Je leert alvast lopen, je leert kruipen, je leert staan, je leert vangen, je leert zoveel dingetjes die je later dan weer... En dan proberen we ze door te stromen naar mijn kleutergym. En dan proberen we ze daarna weer door te stromen naar hem of naar mijn meisjes.
0: Oké. Okay.
4: Standaard geluid.
0: Hey, en wat is jullie, achtergrond, als ik vragen mag? Gymdocent of turndocent? Of hebben jullie zelf een carrière gehad?
1: Of, oh ja, dat is wel een goede. Meestal coach of iets geweest.
0: Coach, ja.
1: Of zelf...
3: Ja, ik werd vroeger op de vereniging gedaan toen die opgericht werd.
0: Ja.
3: En daarna ga je cursussen volgen. En zo word je trainer.
2: En hij was op zich altijd een leraar op een basisschool.
3: Ja.
1: Aha, oh ja.
2: Ja. Ja. Ja. Dus hij is eigenlijk al oneindig
1: met kinderen.
2: Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, bewegen is wel heel belangrijk.
0: Nou, bewegen is inderdaad heel belangrijk. Dat is een andere dag. Dag van de beweging.
2: Ja, die hebben we ook.
0: Ja, die hebben we
2: ook.
0: We
2: hebben nu de bewegen, de sportweek. Hè? Dat kinderen zich gewoon...
0: Ja, heel belangrijk. Ja, misschien hoor ik het niet hier te vragen, maar vroeger had je zwemles, hè? Ik bedoel, je hebt gym had je op school en je had zwemles. Dat zwemles is gewoon helemaal verdwenen. Dat is natuurlijk best raar, ook helemaal niet aan jullie te vragen.
2: Jawel hoor, ja, nee, maar dat is wel waar.
0: Dat vind ik heel bijzonder.
2: En
0: ik,
2: het is er nog weinig, maar ik vind het wel grappig. Je zegt, in mijn les gebruik ik soms wel dingen die ook van zwemles komen.
0: Oh, echt?
2: Ja, sommige bewegingen en dingen. Ik denk eens aan zwemmen. Wat doe je daar? Bijvoorbeeld met een koprol of zo. Dan, dan kun je dat ook weer linken aan zwemlessen. Dus het is wel inderdaad, zwemmen vind ik, mag wel weer een beetje.
0: Ja, dat had ik ook. Ik dacht, ja, het is bijzonder dat dat helemaal uit het schoolpakket gehaald is.
1: Dat vind ik wel echt een nare bezuiniging.
0: Met de nieuwe Nederlanders die wij krijgen, die dus ook geen zwemles hebben gehad. En natuurlijk best wel een land zijn met veel water. Nee,
1: precies.
0: Ja. Denk, ja, nou goed. Bewegen is goed. Sowieso.
2: Dat is vooral belangrijk.
0: Absoluut. Zeker. Hey, en wat zie je zeg maar veranderen in jullie tak van sport? Ja, is er iets wat anders is dan vroeger waar jullie rekening mee houden? Als het gaat om jullie turnsport.
3: Ja, we merken wel dat er steeds meer kinderen komen die bepaalde basisvaardigheden helemaal niet meer hebben.
0: Aha, en kun je iets opnoemen daarvan?
3: Een koprol. Hazensprongen.
0: Ja,
1: kinderen zitten veel achter de pc tegenwoordig, achter de
0: dat
1: computer. Die buitenspelen zitten. Ook niet echt meer in. Nee, het is niet deze generatie.
0: Bomen klimmen.
2: Ja, en je had natuurlijk ook over die zwemlessen. Dat heb je nu ook in de gymopzicht, dat is op scholen ook natuurlijk best wel verminderd. Is er geen docent, dan houdt het gewoon op. Soms is het heel kort nog de gymles. Op de hogere scholen geven ze tegenwoordig zelfs nog maar een paar maanden en de rest van het jaar heb je geen gymles. Dus je merkt dan inderdaad als ze bij ons komen dat je denkt, goh, wat je eigenlijk in de gymles altijd al deed, dat bestaat nu niet meer. Dus moeten we dat ook nog eerst de basis aanleren.
1: Ik vreesde wel altijd voor die shuttle test. Die is er ook niet meer of wel?
2: Nee, die hebben wij niet.
1: Piepjes test.
2: Dat doen wij niet.
0: Oh,
1: ja. Ja, dat was
2: wij willen wel graag dat je dubbel fout. Ja, de piepjes test.
0: Ja.
2: Nee, die conditie hebben ze voor ons niet nodig. Het moet gewoon flink lenig worden.
0: Ja. Maar goed, ook weer niet te, want die kinderen zijn allemaal in de groei. Dus je mag niet te heftige dingen doen. Hè. Er is een docu over gemaakt. Over kinderen die inderdaad...
2: Oh ja, die heb ik. Ja, ik denk, waar gaan we heen?
0: Ja, maar, ja. Nee, dat is een hele pittige inderdaad. Kinderen die talent hebben. Maar dat gaat dan net even iets te ver.
2: Ja, maar het ligt vooral aan de spierkracht. Hè. En ik weet ook wat je zegt. We hebben het ook met de jongens natuurlijk heel vaak. Die je nu ziet tegenwoordig. Die dan al die krachttraining doen. En dat is natuurlijk helemaal niet goed voor de...
0: Groeiend lichaam.
2: Voor het groeiende lichaam. Dan praat ik voor hem. Maar bij de jongens op zich train je wel, maar je bent niet met zware gewichten en dat soort, dat je spieren zeg maar helemaal, dat heb je niet. Mm-hmm. Dus je bent wel langzaam aan het opbouwen en volgens mij gaat dat best wel heel geleidelijk dat je... Ja. En het is meer spierkracht dan massa maken, toch?
3: Ja, zeker.
0: Is het voor iedereen toegankelijk? Het is altijd natuurlijk wel belangrijk om dit of mensen te kunnen missen. Wat kost dat bij jullie? De hele directe vraag, maar is het te doen? Kunnen mensen zeggen van, ik kan me daarvoor aanmelden. Wat moet een mens, waar moeten mensen aan denken?
3: De contributie bij ons is nu...
2: Zeer laag. Maar dat zeg ik zelf. Ja, nee, maar dat is echt zo.
0: Ja.
2: De meeste zijn best wel duur. En naar mijn idee, ik ben er ooit ingeslopen. Ik ben er een beetje bijgetrokken met mijn kind tullen. En ik heb wel gemerkt dat bij FDO het toch ook echt wel gaat om dat iedereen mee kan doen.
0: Precies.
2: En dat vind ik, heb ik altijd wel, heeft me getrokken ook aan deze vereniging. Dat ik dacht, nou, dan sluit ik me graag aan. Het is niet sky high. Je kan natuurlijk ook fonds aanvragen. Ja. Maar sowieso is het best hebben wij best wel een lage contributie.
0: Oh, top.
1: En welke vereniging, waar kunnen mensen jullie vinden? Hoe heet op welke website?
0: FDO.
2: Ja, Gymvereniging FDO.
0: Gymvereniging FDO. Oké.
2: Ja. En we hopen eigenlijk ook dat we, nou ja, eigenlijk geeft toch een oproepje. We hebben hier heel veel meisjes, maar soms ook eigenlijk wel leuk lijken als we ooit ook weer hier ook, net als vroeger, een jongensgroep kunnen hebben.
0: Ja, zoals heel vaak je ziet inderdaad in gemeentes, dat je natuurlijk concurrentie hebt van die bekende voetbalclub. Nou ja, die naam zal ik nu niet noemen, maar we weten allemaal dat hier een bekende voetbalclub is in de gemeente. Er lopen natuurlijk heel veel jongetjes meteen al naartoe.
2: Die gaan meteen die kant op.
0: Ja, zonde is dat, want sommigen hebben misschien best talent en komen daar nooit achter.
2: Ja, precies. Kijk, nou had mijn zoon geen talent voor voetbal. Die had geen richtingsgevoel en die was graag in bomen. Dus toen dachten we, dit is ideaal.
0: Ja.
2: Maar je moet ook, ze gaan gewoon als eerste naar voetbal. En ik merk soms als ze wel eens bij mij in de les komen met hun zusje of zo, dat ze het juist wel heel leuk vinden. Maar het is niet algemeen standaard dat
0: Houden
2: je denkt...
0: Houden jullie open dagen? Toevallig?
2: Nee, we hebben wel gewoon dat je langs
1: proeflessen.
0: Kijk, dat is goed om te weten. Ja.
2: Maar eigenlijk is het helemaal niet zo'n slecht idee wat je zegt op open dag.
0: Ja, dat is wat laagdrempeliger. En mensen kunnen gewoon even kijken, wat houdt dat in? Ja, dat zie je wel vaker inderdaad bij sportclubs.
2: Daar gaan we zo over nadenken.
0: Ja, oh goeie. Nou, hartstikke leuk. Ja, had jij nog iets te vragen?
1: Nee, dat is wel...
0: Nou ja, de ronde behalve. Ontzettend leuk dat jullie bij ons aan tafel willen komen zitten en iets wilden vertellen over de turnvereniging. Ik zeg het goed. Wij gaan hier verder met lekkere muziek. We Got The Funk, zoals je van ons gewend bent, van Positive Force.

0: Het is goedgekeurd, toch, Nada?
1: Ja, maar die pannenkoeken waren ook echt goedgekeurd hier.
0: Nu even over
1: die zijn
0: muziek.
1: Op, ze zijn op.
0: Uit 79 deze, hè? Kun je het je voorstellen? Ongelooflijk.
1: Ja, she's still going strong, hè? Nieuw album uitgebracht.
0: Ja, je had het verteld, ja. Nieuw album heb ik nog niet zo heel veel over gehoord. Maar ik deze komt uit
1: Ik heb hem gedraaid in het eerste uur, Jul. Heb je niet geluisterd,
0: nee,
1: hè?
0: Ik hoorde hem toevallig niet. Er was zoveel gaande in de omgeving hier. Ja, maar goed. Ik heb nog inderdaad, we hadden het net even over die samenstelling. Ik heb toch weer eentje klaarstaan. Eentje.
1: Ja, Joost is ook hier.
0: Joost
1: heeft de pannenkoeken gemist. Net te laat. Maar pastei is goed, toch? Pastei. Je bent op tijd voor de pastei?
2: Ja. Ben ik...
0: Ja, je bent live.
2: Ja. Dus zit ik eerst een beetje in de luchtledige te praten.
1: Nee, hoor.
2: Onderwerp
1: was gewoon van de ontmoeting, de week van de ontmoeting.
0: Waar zijn wij?
2: Ja, mooi foldertje hier. Ja. Dan kijk je nog altijd naar dit dorpshuis hier in Duiveren.
1: Tot 4, dacht ik? Of tot half?
2: Ja, half 5.
1: Oh, tot half 5, ja.
2: Als je dan nog even blijft, dan is natuurlijk het leukste de afsluitende borrel. Dat zit er ook bij.
1: Ja. Nou, snap ik hem, Joost.
3: Ja, daarom kom ik. Kijk, zo ben ik ook nog
0: beter. Kijk, ik denk, wat hoor ik nou te ver?
1: Ik zie Joost gewoon aankomen hier.
3: Ik proef een afstand. Ik denk wel, ik zit een beetje...
0: Ja. Waar ben jij?
3: Ja. Maar gewoon hier in Duivendrecht ben ik.
0: Nee, je komt gewoon voor de hapjes.
3: Ja, tuurlijk. Maar de pannenkoeken heb ik gemist.
1: Die waren echt goed, ja.
3: Maar ik begrijp dat je nog kan laten masseren.
1: Daar, ja, ik sta op de wachtlijst. Je kan ook aanmelden, Joost.
3: Heb je een stoel mee?
1: Die hebben zij.
3: Oh, ik dacht een stoelmassage. Dan gaan ze mijn stoel masseren.
1: Nee, zij hebben twee stoelen, dus je kan ook mee.
0: Je autostoel. Oh,
3: kijk, nou ja, dan is dat nog... We hebben ook een beweegtuin, een repaircafé, een buurtsport.
0: Oh, moet gerepaird worden, ja. De rug misschien.
3: Ja, misschien ook. Maar ook als hier een apparaat kapot gaat, kunnen we het meteen even brengen. Ja. Dus, deze microfoon doet het niet, dus misschien moeten we die even brengen.
0: Waar, ja, die moeten we inderdaad even langsbrengen.
3: Is dat iets... even kijken, afvalprik. Ik zag ze hiervoor inderdaad, met allemaal knijpertjes. En die lopen nu het hele plein. Ik denk als je straks komt, dat het gewoon echt vlekkeloos schoon is.
1: En wat ik leuk vind, die fotoboot.
3: Ja, de fotoboot.
1: Zo'n oldschool, je ziet gewoon meteen, je foto wordt meteen geprint.
3: Alles van een soort Kodak-momentje.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ook,
3: we hadden het ook kunnen laten mailen, volgens mij. Ik zag iemand wat intypen. Dus.
1: Wel heel modern.
3: Ja, maar dan hebben nu hebben we maar twee strookjes.
0: Oh, nee, drie toch?
3: Twee.
0: Oh,
1: nee, Joost niet. En Joost staat er ook op.
3: Ja, ik heb op een gegeven moment gezwaaid. Maar goed, kom dus gewoon langs hier in Duivendrecht.
0: Ja, het is heel lekker weer. En natuurlijk is het gedeeltelijk binnen buiten. Maar ik zou zeggen, ja, er is nog heel veel te doen, te beleven. En ontzettend leuk. Kom nog even langs. Het is 4:30. Dus dat is echt nog even.
3: Ja, straks hebben we ook nog tune in op deze zender.
0: Ja. Dus, ook al vroeg gearriveerd.
3: Ja, voorbereidingen.
1: Ze zijn al in de building.
0: Yay. In de house.
3: Maar dit
0: ik denk
3: is
0: dat zij ook weer hele leuke gasten hebben. Maar ik heb vooralsnog een hele lekkere plaat nog klaarstaan.
3: Oh, gelukkig.
0: Dollarbill. Eentje. Nou ja, je hoeft je dollars niet mee te nemen. Alles is hier ook in, hè?
1: Mooi, gratis,
0: dus, maar we gaan naar Angie Stone.

0: Angie Stone, ons laatste nummer in Time for Lunch, tweede uur. Wij zien jullie volgende week weer vanuit de studio, of horen. Wij zijn weer te horen volgende week vanuit de studio. Mara gaat nog even naar de
1: massage.
0: En is hier heel veel te doen.
1: Jul, 2 oktober, vrijdag, gaan wij naar Secret Rendezvous.
0: Ja, Secret Rendezvous.
1: En Joost kan niet mee, want Joost zit bij Freaky Friday. Ja. Toch? Ja, jammer. Wij gaan naar de band in Hilversum.
0: Ja, ja,
1: beetje gaan. Nederlandse... Ja, R&B ja. Van Nederlandse bodem.
0: Ja, ja, superleuk. Ja, veel zin in. Maar goed, TuneIn staat klaar. Ik zou zeggen, geniet nog even van 2 uurtjes. Ja. Tune in met allemaal leuke gasten. Be prepared.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporten.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. Straten en huizen staan onder water nadat er in 2 dagen tijd ruim 300 mm neerslag viel. De situatie is inmiddels gestabiliseerd, maar het kan nog 3 dagen duren voordat al het water weg is. Het vliegverkeer ondervindt nauwelijks hinder en er zijn geen slachtoffers gemeld. Reisorganisaties hebben de routes van honderden Nederlandse toeristen in het gebied uit voorzorg aangepast. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van paus Leo in Parijs die over een uur begint. De kerkvorst is bezig aan zijn eerste pausbezoek aan Frankrijk sinds zijn verkiezing vorig jaar. Voorafgaand aan die mis op de Place de la Concorde bezocht hij onder meer een opvangcentrum voor migranten. Later vandaag reist de paus door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Aanstaande maandag sluit Leo zijn Franse reis af met een toespraak over Europa in Metz. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.
10: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
12: Politie zoekt getuigen bij het incident Amsterdamse Bos en inleveractie verboden vuurwerk. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen van een bijtincident in het Amsterdamse Bos waarbij een 81-jarige vrouw gewond is geraakt. Het incident gebeurde vorige week zaterdag rond 11 uur 's ochtends op het grasveld van de Arena. De Dat is het grote ovale grasveld bij de hockey- en cricketvelden waar ook evenementen worden gehouden. De politie zoekt specifiek twee personen die de vrouw hebben geholpen nadat zij door een hond was gebeten. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844. En inwoners van Amstelveen kunnen vrijdag 2 oktober verboden vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Sinds 1 augustus geldt landelijk een verbod op consumentenvuurwerk uit de categorieën F2, F3 en F4, waaronder vuurpijlen, cakes, compoundboxen en knalvuurwerk. Het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor Amstelveeners is Sportpark Voorland in Amsterdam-Oost. Inleveren kan daar tussen 8 uur 's ochtends en 1 uur 's middags. Klein vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes, knalerwten en kleine sierfonteintjes, blijft wel toegestaan. De categorie staat vermeld op de verpakking. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze JamfM-dj's.
13: Tune in, Jam FM.

0: is zaterdagmiddag. Tijd voor muziek en informatie bij Jam FM. Tune in. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas.
1: Van harte welkom live hier op locatie in Duivendrecht.
2: Absoluut, in het dorpshuis in Duivendrecht. Dag van de ontmoeting wat vandaag plaatsvindt. En ook toevallig buurdag. Dus ja, dan is het natuurlijk leer elkaar ontmoeten. En we zitten in het dorpshuis in Duivendrecht, wat ik net al zei. En er is hier een keur aan activiteiten.
1: Tijdens een feest van de ontmoeting.
2: Absoluut inderdaad. Want ja, kom je binnen, kan je op de foto. Je kunt spelletjes doen aan tafel. Je kan je zelfs laten masseren, heb ik vernomen. En natuurlijk zijn wij er ook, Jam FM. Wij zijn er tot 4 uur live vanuit Duivendrecht.
1: Maar zonder Marina helaas.
2: Zonder Marina inderdaad. Waar is Marina, René?
1: Ja, ze is nog niet helemaal opgeknapt.
2: Oh.
1: We hebben afgelopen weken de griep gehad, dus dat is gewoon niet echt op.
2: Nou ja. Kom gerust langs, bakje koffie, je kunt een hapje nemen. Kortom, 1-0 gezelligheid. Hey, wat kunnen wij dit uur verwachten, René?
1: Ja, straks na de uur, 2:30 hebben we de beachvolleyballers.
2: Ja.
1: Stopt. En wat de 2e uur is, nou, luister maar even straks.
2: Ja, blijf luisteren.
1: Is de volgende.
2: Ja, en we gaan door met de headlines. Natuurlijk een korte terugblik op de afgelopen nieuws van de regio. En we komen in het nieuws dat veel Amstelveense jongeren vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Logisch, vind ik ook. Maar die acceptatie blijkt minder vanzelfsprekend te zijn wanneer seksuele of genderdiversiteit zichtbaar wordt in een directe omgeving. Dat blijkt dus uit onderzoek naar LHBTIQ plus acceptatie onder de jongeren in Amstelveen. Volgens de onderzoekers ligt er een gezamenlijke opgave voor scholen, maatschappelijke organisaties en de gemeente om de sociale veiligheid en acceptaties om de jongeren te versterken. Dit is een opdracht van de gemeente Amstelveen. Daar voerde de Anderson Elvers Felix AEF het onderzoek uit naar aanleiding van door de gemeenteraad aangenomen motie vrij om jezelf te kunnen zijn. En daarin waren de resultaten dat tussen 2021 en 2023 de acceptatie behoorlijk geminderd was naar beneden. En dat heeft toch wel wat aandacht nodig, vinden wij ook absoluut. Dus accepteer elkaar gewoon. Hoe je ook bent, wees jezelf en accepteer elkaar.
1: Heel belangrijk.
2: Hè? Dank u, dank u.
1: Ja, verder op een 29 september is even goed om te melden. Dat is aanstaande dinsdag.
2: Oh ja.
1: Want dan is het namelijk Dress Red Day. En dat is de dag waarop de Hartstichting extra aandacht vraagt voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Het doel is om bewustwording te creëren voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. En dit is nodig omdat vrouwenklachten vaak te laat worden herkend. Ja. Omdat er anders zijn dan bij mannen. En elke dag sterven er in Nederland 52 vrouwen aan een hart- en vaatziekte. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk.
2: Absoluut, absoluut.
1: Hoe kun je meedoen? Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. Nou, heel simpel. Draag rood, trek een rood kledingstuk of accessoire aan om je steun te tonen. En deel je foto online met hashtag DressRedDay. En kom in actie en zie dan naar de website te gaan op www.hartstichting.nl. Draag rood.
2: Over rood gesproken. Het zal menig automobilist weer rood voor de ogen geworden zijn toen zij over de A9 reden.
1: Ja.
2: Het lijkt wel een gebed zonder einde te worden. Ik had dat vanmiddag zelf ook weer.
1: Ja,
2: het was weer eens afgesloten. De snelweg A9 voor het verkeer. En dat tussen in dit geval bij de knooppunten Bartoeverdorp en Holendrecht. Dan word je weer helemaal door Amstelveen geleid over de Keizer Karelweg. En dan zegt hij, het is de kortste route, maar je rijdt wel over. Je moet wel 20.000 keer bij zebrapaden stoppen.
1: Ja.
2: Maar goed, het duurt nog wel eventjes. Dus mocht u deze kant op willen komen of de andere kant op, ik wens u heel veel sterkte alvast.
1: Ja, verder ook fietsers, hè?
2: Voor het fietsverkeer wordt het fietspad door de
1: doorgang om de A9 afgesloten.
2: Ach, jeetje.
1: En dat is dus eigenlijk ook vanaf gisteren gebeurd. En fietsers worden omgeleid. En dat gebeurt dan via de Amsteldijk Zuid en de Beneluxbaan.
2: Ja.
1: Ja, dat is gewoon jammer.
2: Het is gewoon kortom dit weekend nog even aanmodderen. Als het goed is, moet het maandag weer af zijn.
1: Ga lekker muziek draaien. Is er Rita Franklin.
2: Yeah.
1: En Wonderful.

0: Attentie, attentie. Tune in, headliner.
1: Oh, ik had even mijn fluit nog klaargelegd. Nou ja, goed, als u deze jingle hoort, weet u dat het tijd is voor de stelling van de week. En dat heeft alles te maken met Burendag. Want dat is vandaag, de 26e. In menig buurt en stad is er in de straat allemaal feest. Ja. Zo weet ik dat op de Koningin Wilhelmina's Laan in Oude Kerk aan de Amstel op dit moment een burenfeest aan de gang is. En natuurlijk ook hier, dag van de ontmoeting, feest van de ontmoeting, hè, hier in Duivendrecht. Het dorpshuis. Ik kan het nog niet vaak genoeg blijven doen, maar tot pakweg half vier uur zal het ongeveer duren. En dan komt de afsluitende borrel en dan gaan we met z'n allen proosten op elkaars vrienden. Gezellig. Vrienden. Maar goed, even de stelling voor de week. En dat is, René, ik zal ook aan jou. Hoe goed heb jij contact met je buren? Spreek je ze vaak? Ken je buur überhaupt?
2: Nou, ik heb zoveel buren waar ik woon.
1: Dat is waar.
2: Want op het chaletpark, dus het is een al
1: buren. Ja, heb je één al buren.
2: Nou, ik spreek ze wel regelmatig. Sommigen wat minder. Ik heb een Poolse buren die gewoon op zichzelf zijn. Dat vind ik prima.
1: Ja.
2: Maar ook andere buren waar ik gewoon ontzettend goed mee kan vinden. Ja. En af en toe... als we wat voor elkaar kunnen doen, doen we wat voor elkaar. Als we lekker op onszelf voelen.
1: Zijn. Eigenlijk zijn dat ook wel de beste buren. Je hoeft elkaars deur ook niet plat te lopen.
2: En jij?
1: Nou, mijn buur heb ik vrij goed contact mee. Ik ben wel zo iemand van dat ik het wel een beetje op afstand hou, weet je.
2: Ja, toch wel.
1: Ik heb een hekel als buren bij elkaar naar binnen lopen zomaar van... Nee, ik kan even lekker bakje koffie doen en fijn dat je er bent. Ik denk, ja, hallo, dat even niet. Nu, ja. Nee, maar ik heb wel goed contact met mijn buren. Misschien dat we zo even rond kunnen gaan, even door de zaal.
2: Ik zal eens kijken of we... Ja. Want inmiddels zou Daniel nu op de andere lijn staan.
1: Ja, als het goed is, wel inderdaad. En die zit, als het goed is, hebben we nu live verbinding met Daniel Sonne van aan de andere kant van de zaal. Daniel?
3: Ja, goedemiddag. Ik zit inderdaad aan de andere kant van de zaal. En wij zijn een spelletje

0: aan het spelen en dat heet For Sale, dus te koop. En het is een oud-Hollands spelletje. Even aan Jeroen vragen, want jij bent hier de spellenmaster. Hoe oud is dit spel?
1: Dit spel komt uit de jaren 90. En het is van een Duitse uitgever, Stefan Dora. En die heeft dit spel ooit gemaakt. En het is een heel leuk licht biedspelletje. Je biedt met geld op huisjes. En vervolgens ga je de huisjes weer verkopen.
0: Het doel is om eigenlijk zoveel mogelijk hoge, dure huizen binnen te halen met zo min mogelijk geld. En dan daarna zo duur mogelijk te verkopen, toch?
1: Ja, je moet eerst goede huizen binnenhalen en vervolgens, en die huizen staan op kaartjes. En die kaartjes die ga je vervolgens weer verkopen voor geld.
0: Leuk. En we spelen dat hier met z'n vijven met onder andere Anneke Mulder.
2: Ja, hallo. Ik doe dit voor het eerst. En ik denk dat ik er niet slecht voor sta, maar dat moet nog blijken.
0: Dat gaan we zo meteen zien. En jij hebt geen naamkaartje, maar wie ben jij?
3: Ik ben Rupini, partyman. Ik werk bij de bibliotheek. En ik doe gezellig mee met dit spelletje.
0: Hey, jij maakte net zo'n beweging naar mij. Zo van, volgens mij was je niet blij.
3: Ja, Daniel, je speelt goed. Je hebt het snel door, volgens mij. Dus ik dacht, ik hou je in de gaten.
0: Dat is jouw tactiek, heel goed. En met wie heb ik hier het genoegen?
4: Hallo, ik ben Rudiger. Ik ga vanaf nu de bordspellenmiddag regelen. Ik ga winnen, sowieso.
0: Zo, nou, dat is een goede uitdaging. Jij gaat winnen. Nou, ik ga voorzichtig dan met je zijn dat je in ieder geval kan winnen. Zal ik dat afspreken? Ja. Maar we gaan het zien. We gaan zo verder. En als je nog even tijd hebt, je kunt naar Duivendrecht, Dorpshuis. Het festival van de ontmoeting. Want we zijn hier nog tot 4 uur 's middags. In wel wij. Daarna nog een borreltje. Ja. Oké. Okay. Wij laten zo meteen weten wie gewonnen heeft. Terug naar jullie daar bij de studio.
5: Ja, helemaal super. Goed. En dankjewel voor je bijdrage. Hey, wij gaan zo door met de muziek. En dat is een heerlijke plaat. The Positive Express. And they are ready for your life.

0: lekkere muziek hier live vanuit Duivendrecht, hier in het dorpshuis.
1: Absoluut.
0: Festival
1: van ontmoeting.
0: Kom langs.
1: Absoluut. Hey, het ziet trouwens alleen vandaag, maar ook morgen trouwens. Hè. Dat is dan vanuit het dienstencentrum in Oudekerk. Van 12:30 tot 4:15. En vandaag dus van 11:00 morgen dus begonnen tot 4:45. Dus kom gezellig langs. Het is mooi weer. Er is hier zoveel te doen. Daniel speelt nog steeds een spelletje inderdaad. Even kijken. Ik zie achter mij de gymzaal waar druk gesport wordt. Je kunt op de foto, als je hier bij zo'n fotoboot, weet wat, geloof ik. Je kan jezelf laten masseren. En je kan je natuurlijk ook gewoon lekker gezellig hier aan schuiven.
0: Uiteraard.
1: En dat gaan zo meteen twee dames doen. En ze zijn onderweg. En het zijn twee kampioenen binnen het beachvolleybal. Lisa Luini en Bente Essink. En die zijn heel goed in het beachvolleyballen.
0: Blijf luisteren, straks het nieuws van 2:30. Tot die tijd, Grace Jones. I've seen that face before in the Liber Tenko.

0: van half drie.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een oude echtpaar en Amerikaanse toeristen. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van Paus Leo in Parijs, die over een uur begint op de Place de la Concorde. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse band Het Verbond geeft een concert en gratis meedoen met workshops in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De Ouderkerkse band Het Verbond geeft in oktober een optreden in Ouderkerk aan de Amstel. De band speelt Nederlandstalige, dansbare muziek met invloeden van pop en rock. Het heeft ook eerder meegedaan aan de talentenshow Holland's Got Talent. Het concert is op vrijdag 16 oktober in het Gezellenhuis. Kijk voor meer informatie op hetgezellenhuis.nl. In Amstelveen kun je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting JobOn organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Tune in Jam FM.

0: Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Ondanks de bijna zomerse temperatuur in Nederland zitten we toch echt, ja, echt in september. U zal het niet geloven. Afgelopen juli lijkt dat toch niet zo ver weg. Maar toch al, nou, 2-3 maanden geleden bijna. We blikken terug op een voor ons twee gasten die aanwezig zijn. Ze komen net aangerend, letterlijk. Terug op een, ja, een prachtige juli maand. Want toen wonnen zij allebei het Future Toernooi Beachvolleybal in het Roemeense, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Sibiu. Met hen blikken we terug op het toernooi. En dat doen we met Bent Essink en Lisa Luini. Spreek ik het goed uit trouwens, Lisa?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, nee, Lisa wel, maar Luini misschien.
2: Luini, klopt,
1: ah,
2: ja.
1: Oké, top. Hey, fijn dat jullie er zijn, meiden. Beachvolleybal. Ja, als ik dan denk aan beachvolleybal, de eerste associatie krijg is van, ja, op het strand tweetallen en dan ja, overspelen naar elkaar, tik, tik, tik, en dan over het net. Is dat beeld correct of zit er nog veel meer tactiek aan vast, Bente?
2: Nou ja, met het beachvolleybal, ja, er zit natuurlijk zeker wel tactiek achter. En al helemaal als je echt wedstrijden gaat spelen en nou ja, tegen tegenstanders in het buitenland, dan zit dat er zeker achter, maar ook in Nederland. Dus ja, op een gegeven moment ga je er wel strategisch over nadenken.
1: Wat is het grootste verschil tussen gewoon volleybal en beachvolleybal, Bente?
2: Nee, in de zaal sta je natuurlijk met z'n zes in het veld. Ja. En met beachvolleybal met z'n tweeën.
1: Ah, okay.
2: Dus dat is wel echt een groot verschil. En daarin heb je ook dat in de zaal je één positie hebt. En met beachvolleybal doe je eigenlijk alles. Je hebt wel één blokkeerster en één verdedigster.
1: Mm-hmm.
2: Maar voor zes, je bent aan het pasen, aan het zetten, aan het aanvallen, aan het serveren. Dus je doet echt alles.
1: Ja, dat lijkt me dat, Lisa, ook vooral fysiek veel zwaarder. Want je bent constant aan het heen en weer bewegen. Maar ook de ondergrond is natuurlijk veel stroever uit zand dan wanneer je zo harde zaal loopt.
3: Ja, nou, dat vooral inderdaad. Het grootste verschil is dat het op het zand is. En sprinten, rennen, springen, alles is natuurlijk wat zwaarder.
1: Ja.
3: En met z'n tweeën moet je, ja, hetzelfde veld dekken. Dus het is misschien iets kleiner,
1: ja,
3: veld.
1: Maar... Nu zie ik hier twee hele spontane meiden tegenover mij. Zijn jullie in het veld, of tenminste op het strand, als je een speler bent, ook zo heel spontaan? Of is het ook wel heel gedreven naar elkaar, Lisa?
3: Ik denk een beetje van beide. We zijn allebei heel gedreven.
1: Ja.
3: Maar we kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Dus we zijn spontaan. We voelen ons comfortabel om samen te spelen. Dus ja, beide.
1: Hebben jullie ook wel eens een ruzie gehad in het veld, terwijl je bent?
2: Nou, ruzie denk ik
1: of,
2: zeker niet.
1: Of miscommunicatie, dat je echt daarvan, mens, had die bal gepakt?
2: Nou ja, wij zijn dus toen samen gaan spelen. Dat was ons eerste toernooi eigenlijk. Mm-hmm. En zonder te trainen, zonder voor te bereiden. Dus miscommunicatie zullen we toen zeker hebben gehad. Maar daar zijn we snel overheen. En dat, ja, dat betekent niet echt iets, denk ik.
1: Ja, want jullie hebben allebei zelf ook gevolleybald in een team.
2: Ja.
1: Jullie spelen nu beachvolleybal. Wat trekt jou zo aan in beachvolleybal, Bente?
2: Nou, ik vind het gewoon leuk dat ik echt alles kan doen. En ik ben ook niet de langste. Mm. In de zaal was ik,
1: ja,
2: altijd libero.
1: Ja, maar je bent hoe groot?
2: 1,70 ongeveer.
1: Is dat een nadeel voor jou in het, met beachvolleybal?
2: Nou, ik denk dat het ook voordelen heeft. Dat je misschien wat lager bij de grond zit.
1: Oh ja.
2: Maar ja, nadeel. Ja, het net is gewoon even hoog. Dus iemand die 20 centimeter langer is, die zit ook, nou ja, misschien 20 centimeter hoger. Dus daarin is het wel lastiger misschien om de bal op de grond te krijgen.
1: Ja.
2: Maar daarvoor zijn we aan het trainen. En ik denk dat het zeker mogelijk is. En ik denk dat ik op de beach daarin ook misschien wat meer mogelijkheden heb.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, nou ja, ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk om alles te doen.
1: Ja, want Lisa, jij bent iets langer. Hoe lang ben jij?
3: 1,83.
1: Ja, oké. Okay. Ik ga het jullie allebei vragen, hoor. Wat is Bent de sterkste kwaliteit in het team?
3: Bent is heel snel.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
1: Okay. Bent, wat is Lisa's beste kwaliteit in het team? Jij moet wat langer nadenken.
2: Ja, nee. Ik vind het heel erg fijn de manier hoe ze me helpt. Dus Lisa had wat meer ervaring. En daarin hielp ze me gewoon heel erg goed. Gewoon helpen in het spel. Helpen een beetje qua tactisch hoe we het gingen doen. Dus dat vond ik heel erg fijn hoe ze dat deed.
1: Ah, oké. Okay. Hey, want jullie kennen elkaar al jaren. Spelen jullie ook al jaren in één team? Of is dat sinds kort?
2: Dat is nu sinds kort.
1: Oké. Okay. Ja, en hoe lang, Lisa, hoe lang spelen jullie met elkaar samen?
2: Een maand.
3: Misschien een maand. Ja.
1: Een maand?
3: Ja,
1: oké. Okay.
3: Ja, Sibiu was ons eerste toernooi samen.
1: Ja, en dan winnen jullie gelijk dan in het Future toernooi. Want je hebt dan drie verschillende categorieën. Je hebt de Future, je hebt de Challengers en dan heb je de Elite 16 of 16, net hoe je het wil noemen. Lisa, wat is daarin het verschil? Wat zijn de verschillen in de hoogtes tussen die drie categorieën?
3: Ja, de Elite 16 is echt de beste, de topteams van de wereld.
1: Ja?
3: De Challenger, ja, die zit er dus net onder. En de Futures zijn teams die net zijn begonnen eigenlijk. En ja, die daarheen willen. Dus
1: ja, jullie zitten dan bij de Future-categorie. Wanneer kan je dan doorstromen naar de Challengers, Bente?
2: Nou, in principe kan je overal voor inschrijven. Maar dat hangt dus af van de punten die je dan hebt verdiend.
1: Oh, okay.
2: Met toernooien die je hebt gespeeld. En ik denk dat het best wel lastig is om op een gegeven moment echt een stap te maken naar het hoofdtoernooi in de Challengers.
1: Mm-hmm.
2: Dus die moet gewoon veel spelen. En nou ja, hopen dat je hem een keer doorkomt. En als je eenmaal erin zit, dan zit je er vaak ook wel.
1: Ja.
2: Dus we moeten gewoon veel gaan spelen. We spelen dus de kwalificatie in een challenger. En daarin moet je 2 wedstrijden winnen achter elkaar. Dus dat is wel pittig. Maar ja, daarvoor moeten we gewoon gaan spelen.
1: Ja.
2: Hoeveel
1: toernooien speel je dan in een jaar? Of hoeveel wedstrijden?
3: Ja, dat mag je zelf inplannen eigenlijk.
1: Okay.
3: Ongeveer 2 per maand.
1: Oké. Okay. Nou, wat mij verbaast is namelijk... wij spraken elkaar, Bent, laatst over de telefoon. En je deed toen een uitspraak. Dacht, dat deed bij mij een beetje de wenkbrauwen frons. Want ja, je begint wel waarschijnlijk... misschien een beetje wat. Want voordat je naar zo'n toernooi of een wedstrijd... jullie moeten echt alles zelf regelen.
2: Oh ja, klopt. Ja,
1: ja, want je moet dan echt letterlijk de reiskosten doen. Je moet zorgen dat de tickets voor de daarheen... maar ook het verblijf. Moet je zelf regelen. Als je zoveel moet doen, heb je al sowieso, het frustreert je of demotiveert het je misschien?
2: Nou, het demotiveert me zeker niet, want ik weet wat mijn doel is en ik heb er alles voor over, dus ik blijf dat gewoon doen. En
1: ja.
2: Maar ja, het is wel lastig. Je moet alles van tevoren uitzoeken. En
1: ja.
2: Je moet denken, wat is handig? Hoe gaan we erheen? Met het vliegtuig, wat is het goedkoopst? Want hoe goedkoper we uit zijn, hoe meer we weer kwijt hebben voor eventueel een ander toernooi.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Dus daarin moeten we wel goed kijken en echt alles uitzoeken. En zijn we ook wel echt bewust bezig met nou ja, de kosten inderdaad. En waar we verblijven, waar we naartoe gaan. Dus,
1: Nou, we zijn niet zo al toernooien even ver. Hè? Wij gaan straks even met zo'n muziekje. Daarna gaan we terug naar een kleine week geleden. Want toen speelde jullie in Utrecht. Het was een heel bijzonder toernooi. Maar daar ga ik je straks over vragen. We gaan eerst door met de muziek. En dat is van The Breakfast Club. En die zingen Right on Track.

0: Tune in Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Ja, we zitten nu bij het tweede deel van het gesprek met Bente Essink, Lisa Luini van het beachvolleybal. Afgelopen juli glorieus het Future toernooi gewonnen in Roemenië. En afgelopen week hebben ze ook goed gepresteerd in Utrecht. Het was een speciaal toernooi, een Queens en Kings mashup toernooi. Lisa, een Kings en Queens mashup toernooi, wat hield dat in?
2: Dat betekent dat je eigenlijk met iemand uit een ander land mag spelen of moet spelen.
1: Ja.
2: Dus daar komen spelers vanaf alle landen bij elkaar in Utrecht, in dat stadion op het Jaarbeursplein. En die strijden om een ticket om King of Queen of the Court te worden.
1: Oké, dus alle namen worden een beetje in de hoge hoed geschooid en dan jij speelt met die of mag je dat zelf indelen?
2: Je mag jezelf inschrijven met iemand inderdaad.
1: En dan ga je toch als eerste met degene die het beste is indelen?
2: Zeker, dus er komen ook hele sterke teams uit. Ja.
1: Oké, met wie waren jullie ingedeeld dan? Of spelen jullie samen?
2: Er was een kwalificatietoernooi voor. Waarbij Nederlandse koppels wel samen mochten spelen. En Bent en ik zijn daar tweede geworden. En zo hebben we een plekje kunnen krijgen voor dit toernooi.
1: Gefeliciteerd, tweede. Ja. Dromme. Tevreden met die prestatie?
3: Nou ja, dit was dus het kwalificatietoernooi. Ja. Dat was in Breda.
1: Ja.
3: En daarbij zijn we dus tweede geworden. En dat was misschien ons tweede of derde toernooi samen. Dus ook gewoon nog steeds best wel nieuw voor ons.
1: Absoluut.
3: Maar blij dat we daar in ieder geval tweede zijn geworden.
1: Ja.
3: Het was met 1 punt verschil. Dus het scheelde niet veel. Dus daarom natuurlijk super blij dat we nog steeds een plekje hebben kunnen krijgen.
1: Mm-hmm.
3: Om dus te spelen op Utrecht. Want dat was uiteindelijk wel waarvoor we ook meededen, denk ik.
2: Ja, zeker.
3: Dus, ja.
1: Het was jullie tweede en derde keer dat jullie samen speelden. Kunnen jullie nog die eerste keer, dat was in Roemenië, mm-hmm. jullie speelden samen. Had je ook gelijk die klik van, dit zit goed, dit kan een goed team worden?
3: Ja, wat mij betreft
1: dit kan
3: sowieso
1: een goed team
3: wel.
1: Zijn misschien zelfs al.
3: Sowieso samen in het veld was het gewoon echt genieten. En het was zo leuk. Echt. Altijd als ik eraan terugdenk, word ik gewoon helemaal blij ervan. Dus ik heb echt... ik heb echt de tijd goed gehad daar. Dus,
1: Is het belangrijk dat een team bestaat uit echt goede vriendinnen? Is dat belangrijk? Maakt het makkelijker binnen het spel?
3: Ik denk dat je de tijd ook op toernooien natuurlijk leuker maakt als je een goede klik hebt met elkaar.
1: Ja.
3: Dus ik denk dat dat wel heel erg fijn is. En wat ook fijn is, dat we gewoon wel alles tegen elkaar kunnen en durven zeggen. Dus mm-hmm. we kunnen ons wel gewoon uitspreken. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
1: Ja.
3: Dus,
1: En nog even terug over die mashup toernooi in Utrecht. Want er zaten ook bepaalde spelregels aan vast, Bent. Want het gaat anders dan op een normaal regulier beachvolleybal. Wat zijn de verschillen?
3: Nou, het is dus een King en Queen of the Court. En dat houdt in dat je dus niet 2-2 speelt. Maar dat je met 5 teams tegelijk speelt. Dus eigenlijk met 10 mensen speel je tegelijk op een veld.
1: Ja.
3: En je hebt 1 kant, dat is dus dan de Kings kant of de Queens kant.
1: Ja.
3: En daar kan je je punten halen. Dus als je op die kant staat, dan verdien je
1: een
3: punt.
1: Het is een beetje net zoals dat spel op het plein dat King. Weet je, dat je maar eentje, je hebt 1 vak met 4 delen.
3: Ja.
1: En dan,
3: dus op 1 vak kan je punten verdienen.
1: Ja.
3: En de rest draait zeg maar door om naar de Kings kant te gaan.
1: Ja.
3: Je speelt eigenlijk tegen 4 andere teams tegelijk.
1: Mm-hmm.
3: En je moet zorgen dat je veel mogelijk punten haalt. En aan het eind van een kwartier gaat of de beste of de slechtste eruit. Dat ligt dan even aan de ronde. Dus degene met de meeste punten, die gaat dan eruit en die zie je in de volgende ronde weer.
1: Mm-hmm.
3: En dan gaat de rest door. Dus dan ben je uiteindelijk verder met 4 teams. En dan gaan die weer een kwartier spelen. En dan gaat uiteindelijk weer de betere eruit op degene met de minste punten.
1: En uiteindelijk, wie wint er dan? Degene die het langst blijft over? Of degene die de meeste punten haalt?
3: Je hebt meerdere rondes, maar in de finale ronde, daar moet je uiteindelijk overleven. Dus daar uiteindelijk degene die het meeste punten haalt op het einde, die heeft gewonnen.
1: Is dat een droom voor jullie? Want om hoeveel jaar is het toernooi? Is het elk jaar of is het onder 2 jaar, 4 jaar?
3: Ja, dit staat eigenlijk los van de reguliere competitie.
1: Ah, okay.
3: Dus hoe vaak dit is, verschilt ook per jaar. Dat is gewoon de organisatie die dat doet.
2: Het is wel elk jaar in Utrecht.
1: Okay.
2: En soms heb je er nog eentje in Londen. Of wordt er in andere landen. Of in Hamburg wordt die af en toe georganiseerd.
1: Ja. Wat is voor jullie de leukste locatie waar jullie toe gespeeld hebben?
2: Samen niet zoveel. Ik denk voor mezelf in de Filipijnen vond ik een heel cool
1: toernooi. Wat maakte daar zo leuk?
2: Ja, de sfeer, de mensen, heel anders dan in Nederland natuurlijk. Dus ja, dat was
1: en voor jou, Bente, wat was voor jou de leukste locatie waar je gespeeld hebt?
3: Nou, ik vond het gewoon heel erg leuk om voor familie te spelen in Utrecht. Dus dat is ook voor mij ook denk ik wel mijn grootste toernooi tot nu toe.
1: Ja.
3: Dus het was gewoon heel erg leuk om in een vol stadion te spelen. Voor heel veel mensen, ja, dus voor vrienden en familie. En met Lisa, dus dat was echt heel leuk.
1: Ja, hey, over de sport zelf. Waar staan we in Nederland met het beachvolleybal qua niveau, qua naamsbekendheid, hoe ver staan we erin?
3: Nou, ik denk dat het niveau in Nederland echt zeker heel erg goed is. En dat er ook echt wel veel goede Nederlandse teams zijn of opkomen.
1: Mm-hmm.
3: Ik heb wel het idee dat in Nederland zelf, dat qua hoe populair het is, dat het niet heel erg populair is.
1: Okay.
3: Dus dat is wel jammer. Dus daarin
1: valt daarin nog punten te behalen?
3: Ik denk uiteindelijk voor de toekomst zeker wel, ja. Dus voor de kinderen die uiteindelijk dan doorstromen. Hoe meer kinderen nu aan het beachvolleyballen zijn en daar nu al plezier uit halen, hoe meer je ook later eruit hebt.
1: Ja, precies. Hey, je zei net al de toekomst. Stel we blikken vooruit naar 2032. De Olympische Spelen, is er al bekend waar die plaatsvinden of is het nog te ver weg?
3: Volgens mij in Australië, dacht ik.
1: Oké, okay.
3: Ja.
1: Hopelijk sowieso natuurlijk mee te kunnen doen.
2: Dat is op de lange termijn wel ons doel, ja. Zeker.
1: Oké, wat zijn jullie, hoe zien jullie jezelf als team na 2032? Wat wil je bereikt hebben? Wat zijn jullie dromen, om het zo te zeggen?
2: Nou, op de korte termijn willen we natuurlijk nog het WK halen, wat volgend jaar in Nederland is.
1: Mm-hmm.
2: EK moeten we nog halen. Heel veel wedstrijden, heel veel reizen. En ik denk dat de weg er naartoe het leukste gaat zijn. Met als doel natuurlijk om ons te kwalificeren voor de Spelen.
1: Ja, en wat is voor jou je ultieme droom binnen de sport?
3: Ja, ook wel echt kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dat lijkt me heel erg vet.
1: Maar dan wil je ook gelijk die medaille winnen natuurlijk, toch?
3: Ja, tuurlijk.
1: Je gaat erin om alleen maar mee te doen.
3: Nee, daar ga je natuurlijk wel voor. Het is heel erg lastig met het beachvolleybal. Want eigenlijk elk toernooi heb je wel weer een andere winnaar. Vaak dan. Dus het is best wel lastig om elk toernooi precies zo te presteren. Mm-hmm. Maar je gaat er natuurlijk wel voor. Je gaat elk toernooi in om hopelijk die gouden plak mee naar huis te nemen. Ja,
1: dus, welke landen zijn nu echt de top binnen het beachvolleybal?
3: Nou, je hebt nu bij de vrouwen een Nederlands duo wat het heel erg goed doet.
1: Okay.
3: Die zijn ook Europees kampioen geworden.
1: Mm-hmm.
3: En voor de rest bij de mannen, ja.
2: En Brazilië is ook een goed team.
1: Okay.
2: Land.
3: Oh, ja, zeker.
2: Heel veel goede teams. Amerika heeft heel veel goede teams bij de vrouwen dan.
1: Ah, oké. Okay.
4: We gaan afronden.
1: Nog één vraag. Je mag het? Hoe zou je de mensen die luisteren of bij de radio luisteren willen motiveren om vooral te gaan beachvolleyballen? Hoe ga je dat doen?
2: Het is gewoon een geweldige sport. Je zit op het strand, samen.
3: Je komt op leuke plekken.
2: Je bent heel actief bezig. Dus als je van gezelligheid houdt en sportief bent, denk ik dat het echt de beste keuze is.
1: Ja, super. Meiden, eenwijs bedankt. 2020, heel ver weg. Maar laten we gewoon zeggen van, jongens, zodra we meer nieuws hebben, we weten elkaar weer te vinden en we houden contact over. Enorm bedankt. Wij gaan door met Michael Jackson. Wanna be starting something.
4: En daarna meteen het nieuws. Dus blijf luisteren.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Gevonden!
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI.
7: Metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en femicide. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Zorgen over btw-verhoging bloemen en planten en politie onderzoekt mogelijke brandstichting Villa. Mijn naam is Hans van der Heijden. De sierteeltsector maakt zich grote zorgen over de voorgenomen btw-verhoging op bloemen en planten. Het kabinet wil het tarief vanaf 2028 verhogen van 9% naar 21%. Brancheorganisatie VGB verwacht daardoor 680 miljoen euro economische schade en mogelijk 2200 tot 2400 verloren banen. Vooral voor de regio Aalsmeer, waar ruim 50.000 mensen in de sierteelt werken, kunnen de gevolgen groot zijn. Het kabinet verwacht jaarlijks 305 miljoen euro extra belastinginkomsten. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met het voorstel in het Belastingplan 2027. En de politie onderzoekt mogelijke brandstichting bij een villa aan de Amstelwijk Noord in Amstelveen. De brand brak donderdagavond rond 9 uur uit en was enige tijd uitslaand. Vooral de bovenverdieping raakte beschadigd en de brandweer moest een deel van het houten dak slopen. De onlangs verkochte woning zou over enkele weken worden overgedragen. Eerder deze zomer werd de villa gekraakt. De krakers vertrokken nadat de rechtbank dat eind augustus had bepaald. De politie heeft aanwijzingen voor mogelijke brandstichting gevonden, maar maakt nog niet bekend welke dat zijn. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
5: Tune in, Jam FM.

0: Gang en Celebration. Welkom terug bij TuneIn Jam FM hier vanuit Dorpshuis in Duivendrecht. En deze plaats ook een beetje voor Eline, want die is vandaag jaar onze zeer gewaardeerde collega. Hè?
1: Gefeliciteerd Eline, met je 20ste verjaardag.
2: TuneIn Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
0: Ja, we hebben op is zo aangeschoven op een tafeltje, zo vlak voor de entree van het dorpshuis. Is niemand minder aangeschoven dan Gert-Jan Barendsen. Hij is van CTO 70. Welkom in de uitzending.
3: Dankjewel.
0: En wat brengt jou zo hier?
3: Wat brengt mij zo hier? Nou, sowieso eventjes de naam. Het is CTO 70 Volleybal. Wij zijn de volleybalzus van VV CTO 70, de voetbalvereniging. En we hebben hier in het dorp ook nog CTO 70 Badminton. Ah. Dus, maar ik ben echt van CTO 70 Volleybal.
0: Kijk.
3: Ja, en wat brengt mij hier? Ja, vooral even vertellen dat wij er zijn natuurlijk. Mm-hmm. Maar vooral dat wij volgende week, zaterdag 3 oktober, onze 50ste verjaardag gaan vieren.
1: Hey. Wauw! Ja. Ook speciaal voor jullie natuurlijk die plaat van Cool and the Gang, Celebration.
3: Hey. Ja, nou hartstikke mooi.
1: CTO 70, wat voor vereniging, hoe zou je de vereniging willen omschrijven? Is het een groot vereniging, klein vereniging, echt omskend ons vereniging?
3: Het is een redelijke omskend ons vereniging. Het is een vereniging echt wel redelijk van Duivendrecht, maar ook van mensen die vlak om Duivendrecht heen wonen. Competitief, ja, zit er zeker in, maar het gezellige, het recreatieve kennen we ook. En wat je ook bij onze vereniging ziet, is dat eigenlijk, nou ja, gedurende die 50 jaar, maar en ook nu nog steeds, soms hele families met kleinkinderen, vaders, moeders, opa's, oma's, dat die bij ons volleyballen.
1: Ja, je speelt zelf ook volleybal?
3: Ik speel zelf ook volleybal, ja.
1: In welke positie?
3: Ik ben spelverdeler.
1: Oké, dus je bent eigenlijk een beetje degene die het allemaal aanstuurt, de captain van het team.
3: Ja, in ieder geval het aansturen. Ja, de captain, daar hebben we dan weer andere mensen
1: voor. Luisteren ze een beetje naar je?
3: Het gaat redelijk, ja.
1: Oké, want welk team speel je bij CTO 70?
3: Ja, ik kan heel mooi zeggen dat ik in Heren 1 speel.
1: Omdat je zeker maar één heren team hebt.
3: Kijk, dat is het antwoord inderdaad wat daarna had gekund. Ja, want wij zijn eigenlijk op zoek. Oké, 50 jaar. We hebben genoeg leden gehad. Maar op dit moment wordt de spoeling wat dun bij ons heren team. Okay. Dat zou wat meer mogen, zodat we een wat stabielere basis hebben. En ook bij verschillende damesteams zou het net nog even een tandje erbij mogen komen. Ze komen steeds hoger in de competitie. Ja. Net een betere klas.
0: En wat maakt dat volleybal zo leuk volgens jou?
3: Als ik dan kijk naar wat voor vereniging zijn, dan is dat eigenlijk echt wel de gezelligheidsvereniging. En ook het sporten met elkaar en met elkaar bezig zijn, het volleyballen.
1: Ja, dus bij deze mag je natuurlijk een oproepje doen om mensen binnen de vereniging te krijgen.
3: Ja, wij zijn echt.

0: Als dat nodig is.
1: Ja, nou, hartstikke prima.
2: En hoe groot is de volleybalsport in het algemeen?
0: Ja. Dus de volleybalsport in het algemeen is...
1: Zitten wij op een hoog niveau? We hebben natuurlijk jaren geleden natuurlijk de selectie... De generatie Ron Zwerver, Zelinger... hoe ver staan we nu?
0: Oké, het is nu niet meer de Olympische finale. Wat is het? 1996.
1: Ja.
0: Het tikt wel steeds aan tegen de Olympische Spelen.
1: Zijn we op de weg naar boven?
0: Dat hoop je altijd.
1: Ja, ja.
2: En bij clubs natuurlijk als CTO 7 kun je natuurlijk beginnen het laagdrempelige te leren.
0: Ja,
2: goed te volleyballen en dan door te groeien. Want hoe zit het qua jeugdbegeleiding en talenten?
0: Nou ja, kijk, wij zijn een dorpse vereniging. En wat wij vooral proberen is dat mensen blijven sporten.
2: Ja.
0: En zijn kinderen echt te goed voor onze vereniging, dan zullen we echt wel met hun kijken waar kunnen we naartoe begeleiden. Mm-hmm. We moeten beginnen om die kinderen binnen te krijgen.
2: Ja.
0: En daarom zijn we een jaar of acht geleden begonnen met een sportspeeltuin. Niet per se volleybal. Wel kinderen die je leert samen spelen, samen, samen delen is dan de andere, maar klimmen, klauteren, samen. Hè, dus het samen zijn.
2: Ja.
0: En uiteindelijk stromen die kinderen langzaam door, wel of niet binnen de volleybalvereniging.
2: Ja.
1: Nou ja, helemaal goed. Dus mochten mensen zijn die luisteren en kan hier binnen zijn nog, want zijn je tot pakweg 5 uur in het dorpshuis van Duivendrecht. Of mensen aan de radio die zeggen, nou, ik wil graag gaan volleyballen. Meld je ook, kan je mensen zich aanmelden?
0: Ga in ieder geval even naar onze website, cto70volleybal.nl. En daar staat eigenlijk allerlei info over onze vereniging.
1: Nou, helemaal super.
0: En zou je kunnen aanmelden. En als je dan vragen hebt, dan nemen we contact met je op. Als je even een formuliertje invult. Want anders weten we het natuurlijk niet als je dat wilt.
1: Gert-Jan, enorm bedankt. Wij gaan zo verder. Want we gaan zo kijken. Want aan de andere kant van de zaal is ook een repaircafé.
2: Ja.
1: Dat houdt dus in. Dat stel je op een elektrisch apparaat. En die krijg je maar niet aan de praat. En het rijmt. dan kun je hierheen komen. En dan gaan we proberen vrijwilligers deze te maken. Daniel staat daar zo meteen bij. Als het goed is, misschien nu al. Dan gaan we zo door naar live. Dus daar terugschakelen en dan gaan we kijken of Daniel zijn apparaat aan de praat krijgt.
2: Gert-Jan, dankjewel.
0: Graag
2: succes.
0: Gedaan.
2: En wij gaan door met muziek. Hier is Club Niveau Lean on Me.

0: Ja, het is nog steeds hier een gezellig komen gaan van mensen. Dorpshuis in Duivendrecht. Wel eerder geweest, Richard?
1: Sorry?
0: Ben je al eens eerder geweest?
1: Nee, hier? Nog niet inderdaad. Wel op het plein zelf. Dat was toen die expositie, die foto-expositie over femicide hier was. Heel indrukwekkend. Over indrukwekkend gesproken, wat hier ook binnen is, is het Repair Café. Als je dan een elektrisch apparaat hebt die al jaren niet meer doet, dan kun je daarvoor terecht. Daniel is zojuist geweest daar en die heeft daar iets laten maken. En dan gaan we natuurlijk zo van Daniel horen of het gelukt is. Als goed, Daniel, we hebben rechtstreeks contact met jou.
2: Ja, dat klopt. Ik ben hier. Ik sta bij het Repair Café. Dus als u nog iets heeft en u heeft nog de tijd, ren naar Duivendrecht toe, dorpshuis. Want er kan iets gerepareerd worden. Jullie waren net met een weegschaal bezig. Maar wij hadden ook een kleine antenne. En die was kapot. Dus van zo'n in-ear die ik nu draag. En dankzij het inzicht van de heer hier is hij gerepareerd.
3: Hallo. Hallo, goedendag. We hebben die antenne van microfoon, hè? Ja. We repareerden, maar een beetje opgedraaid. Losmaken, alle manier probeert. Maar eindelijk lukt het.
2: Uiteindelijk lukt het, ja. Ik ben ook wel benieuwd, want jullie zijn met z'n vieren. En er komen natuurlijk veel gasten langs, of klanten moet je eigenlijk zeggen. Zijn het klanten?
4: Ja, voor ons zijn het klanten. En het wisselt heel erg. De ene keer dan hebben we meer reparateurs dan mensen die langskomen. Maar ook wel eens het omgekeerde.
2: Ja, is er nou nog een apparaat wat je bijstaat, wat je denkt van nou, dit was echt een unieke reparatie en een blije klant?
4: Sorry, nee. Ik kan me dat niet herinneren. Maar er komt wel van alles langs. Zoals net gezegd, weegschalen, maar ook stofzuigers. De uitdaging. We hebben een keer hier voor het dorpscafé zelf een ijsblokjesmachine gerepareerd.
2: Ah, en bij stofzuigers is het dan... ijsblokjes zijn natuurlijk fantastisch, want die hebben ze niet nodig. Maar bij stofzuigers is dan eigenlijk altijd hetzelfde aan de hand? Schakelaar of de koolborsteltjes?
4: Nou ja, het koolborsteltje heb ik nog niet meegemaakt. Maar bijvoorbeeld een slang die niet meer het apparaat in gaat. Maar ja, dan is er een veer kapot en daar kom je niet meer bij. De grote uitdaging bij die machines is toch altijd weer van hoe krijg ik hem open?
2: Omdat het allemaal tegenwoordig weggewerkt is achter plasticjes en dergelijke.
4: Ja, en dan is Google onze vriend.
2: Ja, Google en ChatGPT ook al?
4: Nou, nog niet zo. Wat ik wel gebruik is Google Lens bijvoorbeeld om een etiket te scannen. En dan krijg je ook wel heel veel informatie. Er is ook een website Fixit, waar ook heel veel handleidingen te vinden zijn.
2: Oké, dus er is wel informatie makkelijk te vinden. Ja, ik ben wel benieuwd of AI daarbij gaat helpen dat je foto laat zien van een printplaat. Van wat zou het mogelijke probleem zijn? Hij draait niet meer. En dat hij zegt, ja, u moet dan de controller XYZ vervangen.
4: Ja, ja. We hebben dat nog niet aan de hand gehad.
2: Oké, nou, ik heb u nog niet gesproken. Patagonia staat er op uw shirt. U heeft ook iets met vogels of is dat gewoon...
5: Nee, dat is een souvenir van mijn zoon gekregen. Dus dat is niet mijn verdienste. Nee, ik zit even te denken, cd-spelers en dvd-spelers waar snaren uitgerekt zijn of er afgelopen zijn. Als je dat ding eindelijk open hebt, dan is het soms voldoende om de snaar te vervangen. En doet het weer helemaal. En dat zijn van die reparaties van alles of niks. Hè? Ik bedoel, met een defecte snaar heb je er niks meer aan. En met een simpel snaartje heb je weer een nieuwe speler.
2: Ja, dus dan heb je eigenlijk relatief goedkoop weer gewoon een spelende dvd of cd-speler. En natuurlijk een lensje af en toe schoonmaken. Of is het dan niet meer bij? De laser schoonmaken, ja. Oké, dus niet lensje, het laser, ja. Ja.
5: Nou. Een van onze beperkingen is alleen, we hebben niet zo heel veel reserveonderdelen hier. Dus de klant die hier komt met een defect apparaat, wordt eigenlijk ook geacht zelf het juiste reserveonderdeel, vervangingsonderdeel mee te nemen. En dat betekent soms dat een klant een maand later terugkomt met het gevraagde onderdeel. Dat dus een maand later het apparaat alsnog definitief gerepareerd kan worden.
2: Ja, dus jullie geven een tip. Oké, we hebben het gezien, analyse gedaan. Dit is het component wat vervangen kan worden. En dan komt hij terug. Nou, is dit ook iets met duurzaamheid? Hè? Want volgens mij speelt dat in de wereld. Hè? We willen veel duurzamer, circulaire wereld. Daar past dit volgens mij helemaal in. Is dat ook een drijfveer van jullie om dit te doen?
5: Zeker, ja hoor. We lezen af en toe artikelen dat de derde wereldlanden worden overstroomd met kapotte, met elektronische afval. En daar schamen we ons ook een beetje voor. Dus dat proberen we ook te verminderen.
2: Ja, dus al met alle goede doelen. Hoeveel jaar zijn jullie al bezig?
4: Ik denk dat dit het tweede jaar is. We zijn nog niet zo lang bezig. In Oudekerk zijn ze al langer bezig.
2: Oké, dit is de afdeling Duivendrecht. Oudekerk zitten andere mensen. Maar jullie hebben wel goede samenwerking met Oudekerk?
4: Nou, toen wij gestart zijn, toen hebben we wel iemand van Oudekerk hier langs gehad. Om even mee te kijken en mee te helpen.
2: Ja, maar de kennisuitwisseling zou eigenlijk misschien goed zijn om daar over na te denken met elkaar.
4: Ja, misschien wel. Maar we hebben wel van Coherente een opleiding gekregen hoe we zeg maar elektrische apparaten moeten aanpakken. En dat is vanuit het Repair Café Amsterdam. Waar ze eigenlijk in Nederland ook gestart zijn met het Repair Café. En die hebben gewoon een cursus hoe je nou ja, moet meten zonder dat er stroom op staat bijvoorbeeld om allerlei problemen te onderzoeken.
2: Ja, dat is een belangrijke. Als u thuis denkt van ik wil bij het Repair Café, dan probeer eerst een opleiding te volgen en daarna aan te sluiten. Ga niet zomaar in een elektrisch apparaat zitten. Hè, dat is een goede tip. Nou, ik wil u danken, alle drie en vier eigenlijk hier aan tafel, voor, ja, voor de informatie. En ga zo door met het Repair Café. Terug naar René en Richard.
0: Ja, we gaan richting het half vier nu alweer. Tijd voor nog muziek. Stevie V.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Lennart van der Plas geïnstalleerd als wethouder in Aalsmeer. Een nieuwe blaashal Park Startbaan staat. Mijn naam is Martin Rodenburg. Lennart van der Plas is door de gemeente Aalsmeer benoemd en daarna door de burgemeester beëdigd tot wethouder. Met zijn installatie telt het college nu 4 wethouders. Dat er nog een 4e wethouder zou komen, was bij de vorming van de coalitie al aangekondigd. De precieze portefeuille van de nieuwe wethouder wordt later bekendgemaakt. Maar liefst 20 vrijwilligers hebben dinsdag 22 september de nieuwe blaashal van Park Startbaan opgebouwd. In 1 dag verrezen over 2 buitenbanen een complete tennishal. Daarmee beschikt Park Startbaan deze winter naast de 5 bestaande indoorbanen over 2 extra indoor greffelbanen. Er is bewust gekozen voor tennisbanen om zo een goed mogelijke speelmogelijkheid te bieden. Wil je tennis op deze indoor greffelbaan is het belangrijk wel even van tevoren te reserveren. Park Startbaan biedt het hele jaar door tennis op greffel. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Tune in, Jam FM.

0: Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Bij ons aangeschoven niemand minder dan wethouder Jeroen Klaassen. We hebben afgesproken dat we jou mogen zeggen. Welkom Jeroen in de uitzending.
2: Zeker, dankjewel.
1: Jeroen, om het thema de deur in huis te vallen, kun je in een korte zin omschrijven wie jij bent qua karakter, qua persoon?
2: Qua karakter, ja. Volgens mij ben ik wel iemand die verbindend is, mensen bij elkaar brengt en hopelijk mensen met een positief gevoel de dag laat vervolgen.
1: Ja, en voordat je de politiek inging, wat heb je gedaan qua werk?
2: Ik heb heel lang bij een hoger beroepsonderwijs, bij een hbo gezeten als hoofd van de opleiding vrije tijdsmanagement, leisure management.
1: Ja. Ja. En dat daar ook opleiding voor gevolgd?
2: Ik heb in Tilburg gestudeerd, ik heb econometrie gestudeerd en naast econometrie ben ik ook vrije tijdwetenschappen bij gaan doen. Dus dat is heel leuk. En, dus ik weet precies waarom mensen bepaalde dingen doen in hun vrije tijd en allerlei dingen over sport, cultuur, evenementen, toerisme. Dus daar heb ik een achtergrond in. En daarnaast ben ik ook erg geïnteresseerd natuurlijk in economie en wiskunde.
1: Ja.
2: Als econometrist.
1: En qua achtergrond hoor ik een zachte tongval.
2: Zeker.
1: Breda had ik gelezen.
2: Ja,
1: geboren en getogen.
2: Geboren en getogen in Breda en later in Tilburg gaan studeren. En van Tilburg uiteindelijk naar deze regio verhuisd. Toen ik een jaar of 30 was. En toen zijn we hier eigenlijk om de hoek in Duivendrecht bij Diemen Biesbos. Zijn we geland.
1: Ja.
2: En daar heb ik bijna 20 jaar gewoond. En inmiddels woon ik alweer bijna 2 jaar in Weesp.
1: Kijk, ja. En hoe ben je gekomen om de politiek in te gaan? Wat is je drijfveer?
2: Het is echt heel toevallig geweest dat ik in de politiek terecht ben gekomen. Want ik had ergens ooit wel eens het idee van misschien wil ik wel eens een keer de Tweede Kamer in, ja, of zo. Maar eigenlijk ben ik per ongeluk een keer iemand op straat tegengekomen van D66 in Diemen.
1: Ja.
2: En een half jaar later zat ik ineens in de gemeenteraad. En eigenlijk ben ik er toen pas achter gekomen hoe leuk het is om juist heel dichtbij in contact te staan met mensen. Bezig te zijn met de directe leefomgeving van mensen. Met de voorzieningen, welzijnsvoorzieningen, scholen.
1: Ja.
2: Want ja, dat is toch eigenlijk wat het leven mooi maakt. Dat je directe leefomgeving prettig is.
1: Ja.
2: En daar kun je dus als gemeenteraad raadslid of als wethouder kun je daar een hele belangrijke rol in spelen voor een groep mensen.
1: En dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor jezelf, maar ook voor het werk waar je dat doet, hè? Een fijne leefomgeving te creëren.
2: Ja, en dat vind ik heel leuk. En het past ook wel een beetje bij mijn achtergrond. Hè. Vrije tijdwetenschappen, daar gaat het ook over van hoe zorg je dat mensen een prettige beleving hebben. Zichzelf kunnen ontplooien, dingen doen die ze leuk vinden.
1: Ja.
2: Dat kan eigenlijk ook op gemeenteniveau. Gewoon alle inwoners van bijvoorbeeld Ouder-Amstel.
1: Jo, dingen die je leuk vindt om te doen, je speelt ook een beetje een hobby. Want ik heb ingefluisterd gekregen dat je houdt van strategisch bordspelen.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja dat is van jongs af aan. Gewoon de gezelligheid vind ik wel een belangrijk aspect.
1: Ja.
2: Maar het is ook leuk om zeg maar te excelleren. Hè? Ja. Zeg maar met econometrie ben ik ook afgestudeerd in de speltheorie. Dat is een onderdeel van de wiskunde. Dus ik vind het ook altijd wel interessant om binnen een gecontroleerde omgeving te kijken van dit is een beslissing die je kan nemen en wat is dan het gevolg daarvan. En dat is natuurlijk ook in de politiek en in het politiek bestuur is dat natuurlijk van belang.
1: En wat voor soort bordspelers zijn dat?
2: Ja, dat is heel variërend. Van relatief eenvoudige kaartspellen tot strategische spellen die misschien wel 4, 5, 6 uur duren.
1: Ja.
2: Heb ik bijna geen tijd voor, moet ik eerlijk toegeven. Net hebben we een heel leuk kort kaartspelletje gedaan voor sale. Vind ik ook altijd dus heel leuk om te doen. Gewoon kleine korte spelletjes, gewoon een kwartiertje, 20 minuten. En dat kan er zo wel eens een keer tussendoor.
1: Ja.
3: Kan je goed tegen je verlies?
2: In principe ga ik altijd wel voor de winst. Ik vind dat ook wel hoort bij, zeg maar, dat je respect hebt voor het spel. Dat je niet zegt van, nou, we kijken wel, het is maar een spelletje. Nee, als je in een spel zit, moet je gewoon gaan voor de winst.
3: Werkt dat ook zo in de politiek?
2: Voor een deel wel, ja. Maar je hebt overigens, en dat is ook wel mooi, tegenwoordig bij heel veel spellen heb je ook zogenaamde coöperatieve spellen. En dan win je samen of je verliest samen. Dus, en dat is in principe bij politiek natuurlijk ook het geval. Soms, je wil wil met elkaar een doel bereiken. En soms zit je misschien niet op één lijn en heb je een andere mening. En dan heb je zoiets van, ja, ik wil graag hetgeen waarvan ik denk dat het beste is voor de gemeenschap. Heel vaak is het ook zo dat je met elkaar eigenlijk wil kijken hoe je het beste eruit haalt. En dan is het eigenlijk ook een spel, maar dan is het dus een coöperatief spel.
1: Ja, goed, we gaan straks nog verder dieper in op je werk als wethouder. Tot die tijd draaien we een mooi plaatje van Sarah Jones Morris. En ze zingt Back Together Again.

0: Tune in Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Nog steeds aangeschoven hier wethouder Jeroen Klaassen. En namens D66 in het college van burgemeester en wethouder, zoals het mooi heet, van Oude Amstel. Het college bestaat uit VVD, D66 en Pro. Jeroen, hoe ben je daar toegekomen om naar Oude Amstel over te stappen? Hoe in de eerste instantie in te treden? Ja, waarom als wethouder?
2: Afgelopen 12 jaar was ik wethouder in Diemen. Op een gegeven moment was het wel duidelijk dat daar opvolging in kwam. En binnen D66 hebben we met de verschillende buurtafdelingen wel contacten. Dus ik had ook contacten met Oude Amstel. En ook omdat ik de gemeente best wel goed ken. Omdat ik zelf zeg maar altijd tegen Duivendrecht aan heb gewoond. En ook best wel wat ervaring heb opgedaan natuurlijk in Diemen 12 jaar. Had ik gewoon goede gesprekken met de afdeling in Oude Amstel. En ben ik uiteindelijk als kandidaat naar voren geschoven.
1: Ja.
2: En is natuurlijk ook gewoon D66 had een keurige verkiezingsuitslag gedraaid.
1: Zeker,
2: uiteraard ook zeker 3 zetels. Alleen de VVD en Pro waren net wat groter, hadden net wat meer stemmen. En Pro zelfs 1 zetel meer. Dus eigenlijk zijn de 3 grootste partijen uiteindelijk in het college terechtgekomen.
1: Dus dat vertegenwoordigt eigenlijk wel goed de verkiezingsuitslag voor Oude Amstel.
2: Met die 3 partijen heb je wel het hoogste percentage te pakken, maar tegelijkertijd heb je als college sta je voor de hele gemeente. Dus iedereen, dus alle mensen die gestemd hebben, maar ook alle mensen die niet gestemd hebben.
1: Ja.
2: Dus je bent echt een vertegenwoordiger. Ik ben zeker geen vertegenwoordiger voor D66. Ik ben een vertegenwoordiger voor alle mensen in Oude-Amstel.
1: En in het kort, hoe ziet jouw portefeuille eruit? Wat zijn de belangrijkste dingen waarvan je zegt, dat vind ik goed om even te benoemen?
2: Nou ja, het is een hele lijst en het zijn ook hele belangrijke dingen allemaal. Hè. Een van de belangrijke dingen is natuurlijk financiën. Alles moet natuurlijk wel betaald worden. En voor een deel krijgen we geld vanuit het Rijk en voor een deel krijgen we geld vanuit belastingen. Maar dat moet natuurlijk wel allemaal gewoon goed uitgegeven worden. En er moet geen geld verkwist worden. Dus financiën is heel belangrijk. Daarnaast economische zaken. En dat is natuurlijk een hele leuke portefeuille, want daar wordt ook heel veel geld verdiend. Maar ook werkgelegenheid, ook voorzieningen, goede winkels. En dat is gewoon ook heel belangrijk. Bedrijventerreinen. Dus economische zaken. Cultuur vind ik zelf misschien wel het leukste onderwerp. Want ik heb wel heel veel met kunst, cultuur, cultureel erfgoed. En ik zie daar ook altijd de basis in van de identiteit van een plek. De cultuurhistorische context vertelt toch wel heel veel over hoe het dorp is geworden wat het nu is. Dus cultuur vind ik heel belangrijk.
1: En dat is ook wel iets persoonlijks, denk ik, hè?
2: Ja, nou ja, het is gewoon een liefhebberij. Ik zal ook niet zeggen dat ik alles weet van kunstgeschiedenis en cultuurhistorie. Maar gaandeweg ga je toch, hoor je toch wel heel veel feitjes. En het is gewoon wel heel mooi om het om die verhalen van plekken te horen. En, en te herkennen, ook in het straatbeeld.
1: Ja. En is er veel verschil tussen het werk wat je in Diemen deed en nu de korte periode, maar sinds juni dit jaar ben je nog wethouder in Oude Amstel. Is daar verschil in te merken, ook qua portefeuille wat je hebt gedaan?
2: Heel veel dingen. Ik heb trouwens ook nog onderwijs, is ook heel belangrijk, hè? Onderwijs, jeugdzorg. Dus het lijstje was nog niet helemaal klaar, maar zeker onderwijs en jeugdzorg wou ik nog wel eventjes.
1: Als je luistert en erin zit, zoek het even op, want precies. Het is echt boeiend.
2: Maar er is heel veel overlap met de portefeuille die ik in Diemen had, dus daar had ik ook heel veel ervaring in.
1: Ja.
2: En het zijn soms ook gewoon dezelfde mensen met wie ik contact heb. Ja. Schoolbesturen die ik ken uit de periode van Diemen. Wethouders uit de buurgemeente met wie ik samenwerk. Dus heel veel dingen zijn hetzelfde. Maar er is natuurlijk ook wel een wezenlijk verschil. Want Oude Amstel is gewoon een andere gemeente dan Diemen.
1: Ja.
2: Dus het is wel heel leuk om ook gewoon nieuwe dossiers eigen te maken. Nieuw netwerk op te bouwen. En voor een deel soms ook misschien wel eens netwerken met elkaar te verbinden. Want je kunt ook weer van elkaar leren.
1: Ja.
3: Hey, gezien de portefeuilles die je hebt allemaal, want daar kom je ook heel veel te maken met het gesprekken met de mensen, de inwoners. Hoe zou jij de inwoners van Duivendrecht willen omschrijven? Wat voor soort mensen zijn dat?
1: Oude Amstel.
3: Oude Amstel, Duivendrecht.
2: Er zitten inderdaad wel verschillen ook tussen de dorpen. Nou, er zitten sowieso. Kijk, ieder mens is natuurlijk uniek. Hè? En soms gaan we dus mensen in hokjes indelen. Kun je zeggen van dat moet je niet doen. Maar het helpt soms ook wel weer om een bepaald inzicht te krijgen. Zeg maar, wat de drijfveren van mensen zijn. En ik zie wel heel veel parallellen tussen met name Duivendrecht en Diemen. Mm-hmm. En Oude Kerk, ja, dat is natuurlijk een ontzettend mooi beschermd dorpsgezicht. Er zijn heel veel mensen komen wonen, ook vanuit Amsterdam. Overigens zie je dat natuurlijk ook in Duivendrecht. Dus enorme diversiteit aan mensen. En volgens mij moet je mensen altijd wat dat betreft in hun waarde laten. En gewoon goed achterhalen wat nou hun diepere wensen en behoeften zijn.
1: Ja. En hoe ervaar je het werk nu zelf? Is het dankbaar werk of is het af en toe best lastig?
2: Het is sowieso vaak ook wel lastig natuurlijk. Want het is, je hebt beperkte middelen. Je hebt beperkt hoeveelheid geld. Je hebt vaak hele hoge doelen die je met elkaar wil bereiken. Heel veel werk moet gedaan worden door ambtenaren van de gemeente. Nou zijn die kwalitatief heel goed. Maar soms ook wel een beetje understaffed, zeg maar. Dus er zijn te weinig ambtenaren om al het werk te doen. Want het is natuurlijk relatief een kleine gemeente. En daar hebben we natuurlijk wel een geluk dat de komende jaren de gemeente gaat groeien. Waardoor je gewoon net eventjes ietsje breder in je budgetten komt te zitten. Waardoor je net weer wat meer kan gaan doen voor de inwoners. En volgens mij moet je juist wel absoluut gaan voor een zelfstandige gemeente. Niet opgaan in Amsterdam. Amsterdam is ook eigenlijk gewoon veel te groot. Dus daar wil je eigenlijk gewoon helemaal niet bij horen. Zeker vanuit Duivendrecht. Ik weet niet, vanuit Oudekerk zou ik ook niet de ambitie uitspreken om onderdeel van Amstelveen te worden. Nee. Volgens mij moet je juist die eigenheid van je kernen bewaken. En eigenlijk ook samen optrekken om samen met Amstelvoorde als zeg maar verbindende nieuwe kern tussen Duivendrecht en Oudekerk een mooie toekomstbestendige gemeente te vormen.
1: Dat betreft maakt het wel een unieke gemeente, hè? Qua positie ook.
2: Zeker, ja, het is ook ontzettend leuk dat die bevolkingsgroei zeg maar de komende jaren als het goed is gaat plaatsvinden, omdat het ook echt wel een kans biedt om Duivendrecht en Oudekerk, wat al sinds de middeleeuwen zeg maar dorpen zijn die met elkaar verbonden zijn, maar uiteindelijk zeg maar met een andere dynamiek soms wat uit elkaar zijn gegroeid en ook uit elkaar gespeeld door de snelwegen en allerlei infrastructurele objecten, om dat weer zeg maar wat meer bij elkaar te brengen. Ja. Dus het is echt wel een uitdaging om dat, te doen.
1: Ik proef die vibe, die spirit echt, dat vind ik mooi, want laten we wel wezen op de actualiteit van nu. Het valt af en toe niet mee om politicus te zijn. Wat zijn de meest heftige, wat is het leukste wat je hebt meegemaakt als politicus?
2: Nou, moet ik zeggen, ik denk dat het landelijke politiek wel een stuk moeilijker is dan lokale politiek. Bij lokale politiek kun je juist het gesprek aangaan met de mensen op straat. En over het algemeen zijn dat gewoon hele leuke gesprekken. Omdat je gewoon heel open met elkaar over dingen kan praten. En ja, ik kom uit het onderwijs, hoger beroepsonderwijs. Dus ik heb ook wel een beetje de afwijking om soms ook bepaalde dingen vooral te willen uitleggen. Maar over het algemeen wordt dat ook allemaal nog best wel gewaardeerd, dat je dan dingen gaat uitleggen. Dan mensen, oh ja, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Dus dan is het ook best wel leuk om zo te doen. En over het algemeen heb ik dus hele prettige, leuke gesprekken met mensen. En ik leer daar ook weer van, hè? Want je leert ook dingen van als mensen door een wijk lopen, waar ze tegenaan lopen, waar ze problemen mee hebben.
1: Ja.
2: Ik hoop soms ook wel een beetje uit te leggen hoe bijvoorbeeld openbaar bestuur werkt of hoe ambtenaren proberen ook problemen op te lossen. En dat soms ook niet altijd lukt, omdat ze ook beperkt zijn door regelgeving.
1: Ja, precies. Of,
3: Dus, maar hoe hou jij je werk en je privé dan gescheiden? Want als stel jij loopt hier op het dorpsplein, in de supermarkt in, gewoon als Jeroen Klaassen. En mensen spreken, Jeroen, die wethouder, jij maakt besluiten waar ik niet mee eens ben. Vind je dat vervelend? Of is het iets van, ik ben man ook, politicus, die zichtbaarheid?
2: Nou ja, bij mij, privé en werk loopt gewoon helemaal in elkaar over. Dus op zich vind ik dat ook niet zo'n heel groot probleem. En moet ik zeggen dat ik in die maal had ik altijd het voordeel dat zeg maar mijn privéleven in Duivendrecht plaatsvond. Omdat daar mijn kinderen op school zaten en daar ging ik boodschappen doen. En daar kwam ik ook wel eens mensen uit Diebetegen trouwens om. Maar in principe zit je dan toch een beetje van buiten. En nu woon ik inmiddels in Weesp. En als ik zeg maar naar huis toe ga, dan is de afstand ook alweer wat letterlijk wat groter geworden. Ja. En als ik hier ben, dan ben ik ook gewoon beschikbaar om het gesprek aan te gaan.
3: Ik kan je boodschap ook laten bezorgen.
2: Ja, en meestal zijn het gewoon leuke gesprekken. Ja. Dus als ik ook hier met mijn zoontje rondloop en ik word aangesproken, dan ben ik ook best wel bereid om even een paar minuten gewoon iets leuks, een leuk gesprek te hebben. En ik heb wel eens met een collega wethouder, dat was dan wel in Diemen, die werd dan met zijn zoontje aangetroffen in de Albert Heijn. En daar ging iemand echt echt tierend en schreeuwend tekeer. Ja, dat is niet leuk. Dat moet je niet hebben. Maar ik moet zeggen, ik heb dat eigenlijk... zo'n fysieke ontmoeting heb ik eigenlijk nooit in die manier mee.
1: Tot slot, wil je nog iets meegeven aan ons? Iets waar je denkt van... Dat vind ik echt belangrijk.
3: Of wat wil je bereikt hebben over pakweg 5 jaar?
2: Ja, het is altijd de vraag hoe lang je blijft zitten als wethouder.
3: Dat is inderdaad wel vrij ruim, 5 jaar.
2: Dus wat ik heel belangrijk vind is dat zowel Duivendrecht als Oudekerk gewoon, en natuurlijk ook de Waver, fijne plekken blijven om te wonen met goede voorzieningen, goede scholen. We gaan natuurlijk ook in Oudekerk een nieuwe school neerzetten de komende jaren. Maar ook de nieuwe mensen in Amstelvoorde, daar willen we ook gewoon dingen voor doen. En eigenlijk moet de hele gemeente gewoon meegaan in de vaart en volkeren. En ik heb alle vertrouwen erin dat dat gaat lukken.
1: Nou, hartstikke bedankt voor je komst en voor het leuke gesprek. We gaan eruit voor vandaag.
3: Ja,
1: het is alweer gaat zo snel. Temptation staat klaar. Cloud 9, ringsversie. En ik zal zeggen, bedankt voor het luisteren. Bij de
3: tot over 2 weken.
1: Ja, wij zijn over 2 weken. Dank voor het luisteren naar deze hele uitzending van vanochtend 10 uur. Je kan nog eventjes een uurtje hier zo binnenlopen hier bij het festival van de ontmoeting.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Ah! Oeh, gaat het?
12: Dan moet hier echt licht komen.
13: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
15: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Jam FM. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.
14: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
16: Schiphol start grote aanbestedingen en bouw tweede fase Zuiderhoven gestart. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol start 5 grote aanbestedingen voor vaste bouw- en onderhoudspartners. De luchthaven wil daarmee infrastructuur vernieuwen, achterstallig onderhoud aanpakken en de betrouwbaarheid en capaciteit verbeteren. Tussen 2025 en 2035 investeert Schiphol naar eigen zeggen 10 miljard euro in vernieuwing en kwaliteit. De contracten hebben onder meer betrekking op terminals, technische installaties, platformen en operationele gebouwen. Veel huidige contracten lopen in 2028 af. De nieuwe raamovereenkomsten gaan dat jaar in en krijgen een looptijd van 9 jaar. Schiphol wil daarmee langdurig investeren in vakmanschap, kennis en efficiëntere uitvoering. En de bouw van 35 nieuwe woningen in Zuiderhoven in Amstelveen-Zuid is officieel begonnen. Het gaat om de tweede fase van het nieuwbouwproject in de Schegge-West. Er komen duurzame rij- en hoekwoningen en 2 ondereenkapwoningen die inmiddels allemaal zijn verkocht. Oplevering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2027. Ook de eerste fase is nog in aanbouw. De eerste woningen daarvan moeten eind dit jaar klaar zijn. Uiteindelijk krijgt Zuiderhoven ongeveer 800 woningen verdeeld over 4 buurten. Fase 3 en 4 zijn inmiddels eveneens in verkoop. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun.

Thijs, Hip Grip Your Hips and Move en Curious Subject van Chaka Khan uit haar album Chuckzilla uit 2026. Het is een biografisch nummer dat gaat over ouder worden en de lessen die ervaring brengt. Nou ja, straks heb ik voor je Lee, John en Byron Stingley. Eerst Don't Stop van Timmy Vegas uit 2013 met de lekkere soulstem van Jennifer Wallace.

Lee John en Byron Stingley, Proud and Bold. Nou, daar kan ik wel over meepraten, zeg maar. Tot aan de break, The Cool Notes, Happy Summer, eerst It's Too Late uit 91 van de Carole King klassieker, geproduceerd door Quartz. Het nummer scoorde een top 10 hits in het Verenigd Koninkrijk en betekende de grote landelijke doorbraak voor Dinah Carole.

0: nieuws van half vijf.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuiniging op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politie en groengebied Amstelland bundelen kracht tegen overlast en Ouder Amstel maakt een toekomstvisie voor een langere termijn. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Ouderkerkenplas, onderdeel van recreatieschap groengebied Amstelland, hebben last van nachtelijke illegale feesten, waarvan de gevolgen aan de rand van de plas en de daarliggende woonwijken merkbaar waren. Daarom hebben gemeente Ouder Amstel, het recreatieschap groengebied Amstelland en de politie besloten hun krachten te bundelen in een gezamenlijke aanpak. Er zijn meerdere maatregelen getroffen. Zo is deze zomer tijdens de dagen met mooi weer en in de weekenden particuliere beveiliging ingezet om bezoekers aan te spreken op hun gedrag en in te wijzen op de geldende regels. Er is ook meteen gestart met een hoge frequentie van toezicht en handhaving bij de plas, zowel overdag als 's nachts. Naast onze ondergang geldt er een verbod op recreëren in het gebied. Bij overtreding kan de politie optreden. Woensdag 23 september kwam de commissaris van de Koningin Arthur van Dijk op bezoek in Ouder Amstel. Tijdens zijn periode van 6 jaar gaat de commissaris van de Koningin bij alle 44 gemeenten van Noord-Holland een keer langs. Doel van zo'n bezoek is dat de commissaris een beeld krijgt over hoe het gaat met de gemeente, met het lokale bestuur en de bestuurlijke verhoudingen. Vanuit de inwoners van Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en de Waver stond vooral de vraag centraal: hoe kunnen we groeien zonder kwijt te raken wat Ouder Amstel zo bijzonder maakt? Ook hier was de groei van de gemeente de rode draad in het gesprek. De commissaris van de Koningin van Dijk benadrukte dat ze ermee bezig zijn, maar dat het een belang is van een visie voor langere termijn. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh in de mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

hoorde The Groove Association en Georgie B. en Deborah Bell, Dancing in Heaven. En net Down to the Bone, Feel So Good, de Opo Lopo remix. Straks voor je Mike Sutton, eerst Tony Granello en Linda Lee Hopkins. Too Much Pressure.

0: Enough is enough was dat van Mike Sutton. Ik heb deze nog voor je tot aan de break. Busy Operator. Een lekkere deep house track van Spirit Catcher uit België. Uitgebracht op OM Records.
1: Jam FM.
2: Dit is Jam FM.
1: High quality music. Always a better song.
2: Jam FM.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Ah! Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. Maar ja, 21 en SGP vrezen dat het kabinet te veel naar links leunt. SGP-leider Stoffer noemt een stop op late abortussen in ziekenhuizen als breekpunt voor zijn steun. Maar daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan. De beide rechtse partijen trekken samen op. Ze zijn goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigde oppositiepremier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat, maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Politie zoekt getuigen bij het incident Amsterdamse Bos en inleveractie verboden vuurwerk. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen van een bijtincident in het Amsterdamse Bos, waarbij een 81-jarige vrouw gewond is geraakt. Het incident gebeurde vorige week zaterdag rond 11 uur 's ochtends op het grasveld van de Arena. Dat is het grote ovale grasveld bij de hockey- en cricketvelden waar ook evenementen worden gehouden. De politie zoekt specifiek twee personen die de vrouw hebben geholpen nadat zij door een hond was gebeten. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844. En inwoners van Amstelveen kunnen vrijdag 2 oktober verboden vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Sinds 1 augustus geldt landelijk een verbod op consumentenvuurwerk uit de categorieën F2, F3 en F4, waaronder vuurpijlen, cakes, compoundboxen en knalvuurwerk. Het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor Amstelveeners is Sportpark Voorland in Amsterdam-Oost. Inleveren kan daar tussen 8 uur 's ochtends en 1 uur 's middags. Klein vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes, knalerwten en kleine sierfonteintjes, blijft er wel toegestaan. De categorie staat vermeld op de verpakking. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Margie, Joseph en Knockout. En net Black, White & Co. Action for Love uit Frankrijk. Ze brachten tussen 1980 en 1982 drie albums uit. Action for Love verscheen op hun tweede album Cat the Funk, dat in 1981 werd uitgebracht. Ik heb zometeen voor je Alexander O'Neill, eerst Dijon.

en O'Neill en Criticize. Straks het lekkere Brighter Tomorrow van Tom Brown. Eerst naar 1978, It's All The Way Live, te vinden op het album Shot Of Love. Het was een grote hit voor Lakeside en bereikte de vierde plaats in de Amerikaanse R&B hitlijst.

0: van half zes.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vast zat. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Lennart van der Plas geïnstalleerd als wethouder in Alsmeer. Een nieuwe blaashal Park Startbaan staat. Mijn naam is Martin Rodenburg. Lennart van der Plas is door de gemeente Alsmeer benoemd en daarna door de burgemeester beëdigd tot wethouder. Met zijn installatie telt het college nu 4 wethouders. Dat er nog een 4e wethouder zou komen, was bij de vorming van de coalitie al aangekondigd. De precieze portefeuille van de nieuwe wethouder wordt later bekendgemaakt. Maar liefst 20 vrijwilligers hebben dinsdag 22 september de nieuwe blaashal van Park Startbaan opgebouwd. In één dag verrezen over 2 buitenbanen een complete tennishal. Daarmee beschikt Park Startbaan deze winter naast de 5 bestaande indoorbanen over 2 extra indoor greffelbanen. Er is bewust gekozen voor tennisbanen om zo een goed mogelijke speelmogelijkheid te bieden. Wil je tennis op deze indoor greffelbaan is het belangrijk wel even van tevoren te reserveren. Park Startbaan biedt het hele jaar door tennis op greffel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: binnenlopen.
1: Lekkere plaat. Leuk om nog eens een keer terug te horen. Daarvoor John Raitt en All Night Long. Straks Vertical Hold met Magic Carpet Ride. Eerst Way Too Long van de Belgische DJ Daniel Bovie. Het nummer is uitgebracht op het label La Musique du Beau Monde. Dit label viert in dit jaar zijn 20-jarige jubileum en Way Too Long.

Tropical Hold was dat, een Magic Carpet Ride. Ik heb er nog twee voor je. Straks The Average White Band, Pick Up The Pieces, heel bekend. Eerst een stukje Deep House, Happiness uit 2012 van Mem. En dat zijn Miguel Campbell en Matt Hughes. De release van Happiness volgt op hun eerste EP Modern Heat en een remix die ze maakten voor het nummer With You van Flight Facilities. Blijf lekker luisteren naar Jam FM.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Vugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifune.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositiepremier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat, maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Zorgen over btw-verhoging bloemen en planten. En politie onderzoekt mogelijke brandstichting villa. Mijn naam is Hans van der Heijden. De sierteeltsector maakt zich grote zorgen over de voorgenomen btw-verhoging op bloemen en planten. Het kabinet wil het tarief vanaf 2028 verhogen van 9% naar 21%. Brancheorganisatie VGB verwacht daardoor 680 miljoen euro economische schade en mogelijk 2200 tot 2400 verloren banen. Vooral voor de regio Aalsmeer, waar ruim 50.000 mensen in de sierteelt werken, kunnen de gevolgen groot zijn. Het kabinet verwacht jaarlijks 305 miljoen euro extra belastinginkomsten. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met het voorstel in het Belastingplan 2027. En de politie onderzoekt mogelijke brandstichting bij een villa aan de Amstelwijk Noord in Amstelveen. De brand brak donderdagavond rond 9 uur uit en was enige tijd uitslaand. Vooral de bovenverdieping raakte beschadigd en de brandweer moest een deel van het houten dak slopen. De onlangs verkochte woning zou over enkele weken worden overgedragen. Eerder deze zomer werd de villa gekraakt. De krakers vertrokken nadat de rechtbank dat eind augustus had bepaald. De politie heeft aanwijzingen voor mogelijke brandstichting gevonden, maar maakt nog niet bekend welke dat zijn. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: Here we go.
11: Saturday Soul.
15: Met Leno Muit.

0: Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap houdt driedaagse wandeling langs de Amstel. En bewoners maken het verschil bij ons tweede huis. Mijn naam is Martin Rodenburg. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaan op 1, 2 en 3 oktober 3 dagen wandelen langs de Amstel. De tocht voert vanuit Uithoorn naar Amsterdam en gaat ook over de Amsteloever in Nes aan de Amstel, Amstelveen en Oudekerk. De Amstelwandeling begint donderdag 1 oktober met de etappe van Uithoorn naar Nes aan Amstel. En vrijdag 2 oktober wordt gewandeld van Nes aan Amstel naar Oudekerk aan Amstel. En dan zaterdag 3 oktober staat een wandeling van Oudekerk naar het Scheepsvaartmuseum in Amsterdam op het programma. Deelname is gratis en aanmelden is niet verplicht, maar wel handig. Meer informatie is te vinden op amstel.drinkenablirivers.org. De bewoners van ons tweede huis, 60 man met een verstandelijke beperking, denken mee over hun leefomgeving. Tijdens een bezoek aan ons tweede huis aan de schoolweg in Oudekerk aan de Amstel maakt het college van burgemeesters en wethouders kennis met de mensen achter deze bijzondere woonlocatie. Het bezoek liet zien hoeveel betrokkenheid, talent en initiatief aanwezig is binnen ons tweede huis. Een plek waar bewoners niet alleen wonen, maar ook actief meedenken, hun talenten ontwikkelen en volop meedoen in de samenleving. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: And some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond

0: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Een dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositiepremier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Schiphol start grote aanbestedingen en bouw tweede fase Zuiderhoven gestart. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol start 5 grote aanbestedingen voor vaste bouw- en onderhoudspartners. De luchthaven wil daarmee infrastructuur vernieuwen, achterstallig onderhoud aanpakken en de betrouwbaarheid en capaciteit verbeteren. Tussen 2025 en 2035 investeert Schiphol naar eigen zeggen 10 miljard euro in vernieuwing en kwaliteit. De contracten hebben onder meer betrekking op terminals, technische installaties, platformen en operationele gebouwen. Veel huidige contracten lopen in 2028 af. De nieuwe raamovereenkomsten gaan dat jaar in en krijgen een looptijd van 9 jaar. Schiphol wil daarmee langdurig investeren in vakmanschap, kennis en efficiëntere uitvoering. En de bouw van 35 nieuwe woningen in Zuiderhoven in Amstelveen-Zuid is officieel begonnen. Het gaat om de tweede fase van het nieuwbouwproject in de Schegge-West. Er komen duurzame rij- en hoekwoningen en 2 ondereenkapwoningen die inmiddels allemaal zijn verkocht. Oplevering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2027. Ook de eerste fase is nog in aanbouw. De eerste woningen daarvan moeten eind dit jaar klaar zijn. Uiteindelijk krijgt Zuiderhoven ongeveer 800 woningen verdeeld over 4 buurten. Fase 3 en 4 zijn inmiddels eveneens in verkoop. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk ons.

0: Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politie en groengebied Amstelland bundelen kracht tegen overlast en Ouder Amstel maakt een toekomstvisie voor een langere termijn. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Ouderkerkenplas, onderdeel van recreatieschap groengebied Amstelland, hebben last van nachtelijke illegale feesten, waarvan de gevolgen aan de rand van de plas en de daar liggende woonwijken merkbaar waren. Daarom hebben gemeente Ouder Amstel, het recreatieschap groengebied Amstelland en de politie besloten hun krachten te bundelen in een gezamenlijke aanpak. Er zijn meerdere maatregelen getroffen. Zo is deze zomer tijdens de dagen met mooi weer en in de weekenden particuliere beveiliging ingezet om bezoekers aan te spreken op hun gedrag en in te wijzen op de geldende regels. Er is ook meteen gestart met een hoge frequentie van toezicht en handhaving bij de plas, zowel overdag als 's nachts. Na zonsondergang geldt er een verbod op recreëren in het gebied. Bij overtreding kan de politie optreden. Woensdag 23 september kwam de commissaris van de Koningin Arthur van Dijk op bezoek in Ouder Amstel. Tijdens zijn periode van 6 jaar gaat de commissaris van de Koningin bij alle 44 gemeenten van Noord-Holland een keer langs. Doel van zo'n bezoek is dat de commissaris een beeld krijgt over hoe het gaat met de gemeente, met het lokale bestuur en de bestuurlijke verhoudingen. Vanuit de inwoners van Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en de Waver stond vooral de vraag centraal: hoe kunnen we groeien zonder kwijt te raken wat Ouder Amstel zo bijzonder maakt? Ook hier was de groei van de gemeente de rode draad in het gesprek. De commissaris van de Koningin van Dijk benadrukte dat ze ermee bezig zijn, maar dat het een belang is van een visie voor langere termijn. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.
4: Lennon Maat.
5: Saturday Soul.
4: Jam FM.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ah!
11: Oeh, gaat het?
10: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
14: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
11: There is nothing wrong with your radio. Do

En met deze dopeness zijn we alweer toegekomen aan het einde van deze editie. This mission, this transmission, right here on the 104.9. Thanks for joining. Enjoy the grooves. Later on, right here on the 104.9. Volgende week vrijdag ben ik er weer.

0: gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
9: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters. Aanhangers van VVV Venlo raakten er slaags met vermoedelijke fans van PSV. De Limburgse supporters gingen per bus naar een uitwedstrijd in Volendam met een tussenstop in Eindhoven. De politie moest massaal uitrukken met meerdere eenheden en had de situatie daarna onder controle. Alle betrokken VVV-fans zijn gefouilleerd en onder begeleiding teruggestuurd naar Venlo. Er werd niemand opgepakt. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Politie zoekt getuigen bij het incident Amsterdamse Bos. En inleveractie verboden vuurwerk. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen van een bijtincident in het Amsterdamse Bos, waarbij een 81-jarige vrouw gewond is geraakt. Het incident gebeurde vorige week zaterdag rond 11 uur 's ochtends op het grasveld van de Arena. Dat is het grote ovale grasveld bij de hockey- en cricketvelden waar ook evenementen worden gehouden. De politie zoekt specifiek twee personen die de vrouw hebben geholpen nadat zij door een hond was gebeten. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844. En inwoners van Amstelveen kunnen vrijdag 2 oktober verboden vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Sinds 1 augustus geldt landelijk een verbod op consumentenvuurwerk uit de categorieën F2, F3 en F4, waaronder vuurpijlen, cakes, compoundboxen en knalvuurwerk. Het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor Amstelveeners is Sportpark Voorland in Amsterdam-Oost. Inleveren kan daar tussen 8 uur 's ochtends en 1 uur 's middags. Klein vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes, knalerwten en kleine sierfonteintjes, blijft wel toegestaan. De categorie staat vermeld op de verpakking. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: This is Jam FM.
15: Jam mix on with
16: Manhattan Funk.
15: Jam on Saturday.
17: Jam.
15: Jam FM. Turn that damn music up.
14: Jam mix on. Jam FM.
15: Showtime.
16: Manhattan Show.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with
3: Ron Bunschoten.
2: Jam on Saturday.
4: Jam, jam.
2: Jam FM. Turn that damn music up.
5: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: 23 smooth en funky 80s jam classics in een 60 minuten beatmix met dit uur onder andere Total Contrast, The Bar Case, Glenn Jones, Gwen Guthrie, Sherrick, Change, Serge Ponsar, Will Downing, The SOS Band en The Horn Section met Lady Shine. Maar we starten met George Benson en Love Times Love.
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix on with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam.

0: FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Een uur Jam Mix On is onderweg met 23 Jam Classics. Je hoort onder andere Starpoint, The Gap Band, Vonda Ree, David Joseph, The System, Can't Function, Chuck Stanley, Millie Scott, Eric B. and Rakim, The Shy Lights en BB&Q Band met Dreamer. Maar we beginnen met Sharon Redd en You're a Winner. Veel plezier!
4: This is Jam FM.
5: Jam Mix On with
6: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
5: Smooth and funky to the bone.
4: Jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Smooth en funky jam classics in 60 minuten beatmix nu non-stop achter elkaar. Met dit uur onder andere Howard Johnson, Tavares, The Tough Crew, Rick James, Forrest, Alfie Silas, Orange Juice Jones, Chemise uit Nederland Fruitcake en Billy Ocean met Nights. Maar we beginnen met Bernard Wright en Who Do You Love. Veel plezier!
4: This is Jam FM.
5: Jam Mix On with
6: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
5: Smooth and funky to the bone.
4: Jam, Jam,
5: Jam FM.
4: Turn that damn music up.